0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier helpt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Wiel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. Het Veronica Weer van Weer Online. De leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft...

dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met de speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: Met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, zo meldt de Telegraaf. Op deze manier hoopt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. Een proef met een speciale vrouwenpolie in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Denk daarbij aan hevige menstruatie of endometriose. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Makelaars moeten zich verplicht gaan inschrijven bij een beroepsregister. Als ze dat dan niet doen, mogen ze hun beroep niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden en daardoor zijn er ook veel misstanden. En de ter dood veroordeelde Christa Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pikes executie werd op het laatste moment gisteren tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar toch niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. Het weer. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien. Kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag gaat het wel opklaren. Vanuit het zuidwesten is er ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 20 graden.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Speel mee met de fluisteraar. De Jackpot.

0: Nick Hucknall er was over gesproken en zegt: als goed is, als je goed kijkt, moeten er ergens het mengpaneel nog spaghetti-resten van mij te vinden zijn. Simply Red zag het er ook uit, precies. Hun eerste heet ooit, Money is the Time to Mention. Het is donderdag, goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: De eerste van oktober.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Het is vroeg, het is één oktober. Nieuwe maand is begonnen, de ober is in de maand. Nou, dan moeten we maar even wegdansen dan. Ekdom de morgen tot 10 uur met de

0: Cardigans. En die zangeres met die enorme tatoeage die afgaf op de bank was of zo. Dat zal wel geen echte tatoeage zijn geweest. Dachten wij, dat zal wel hebben. En zijn voorbind tattoo.
1: Is dat geen echt voorbind tattoo?
0: Ja, zo mooi is dat, hè. Dat kan nog best groot worden, de voorbind tatoeage. De Cardigans is my favorite game, en daarvoor de Bowser. De Magnetic. Het is de eerste van oktober, jongens. Een nieuwe maand is begonnen.
1: Nou, gefeliciteerd allemaal.
0: De ober is in de maand. Dan bestel ik vast een bakje koffie.
1: Kijk.
0: Bij deze geregeld, hoop ik. Zo, het is een nieuwe ochtendshow. We zijn allemaal, we hebben elkaar nog met geen woord gesproken vandaag.
1: Dat klopt.
0: Dat is heel mooi. Ik kom in de studio in en ik zie vier mensen met een koptelefoon op. En die zijn allemaal bezig met maar één iemand. En dat is toch wel waar iedereen mee bezig is. We zijn allemaal geschrokken van de dood van Paulien Cornelis. Gisteren overleden. Zij was van alles. Ze was cabaretier, ze was podcastmaakster, presentatrice, columniste. En vooral iets wat mij altijd heel erg aansprak, want ik hield daar heel erg van. Enorme taalkunstenaar.
1: Ja, je begint al met voorbindtattoo, dit hele programma.
0: Ja, dat had zij dat had in haar vocabulaire kunnen staan.
1: Zij had er dan een heel boek over geschreven, denk ik.
0: Waarschijnlijk wel, ja. Ik vond haar altijd fantastisch. Ik heb al haar boeken ook. Taal is zeg maar helemaal mijn ding.
1: Ja, haar best verkochte boek, denk ik wel, hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, zij heeft echt zulke leuke dingen uit het leven altijd. Weet je, dingen die wij allemaal doen in de taal. Zij had daar een soort radar voor. Zij kon gewoon, hey, maar wacht even, er is een nieuwe trend aan de gang. Ja. En gebruikt ineens dit en dat en dat.
1: Ja.
0: En dan had ze daar geweldige opsommingen van. En een van de allerlolligste is, eentje waar wij best veel ook mee bezig zijn als iemand dat doet, de ja-inhaleerder.
1: Ja.
0: En ik moest er zo om lachen, want ze had op een gegeven moment ook een hele column erover.
1: Ja, ik heb een klein stukje van daarvan klaarstaan.
0: Heb je daar, dan ben je toch niet?
1: Ja, dat is
0: oh, wat grappig zeg.
1: Ja, eens even kijken hoor.
2: Dat was Max net aan het doen.
0: Oh, dan was je dat net aan het doen.
1: Heb je mij openstaan?
0: Ik heb jouw wagen openstaan.
1: Nou zeg.
2: Oké, dus ik had een stuk geschreven in de krant. En dat stuk, dat ging over iets waar ik een grap over had toen ik net begon met cabaret. Dat was begin deze eeuw. Toen begon ik met cabaret en toen had ik een grap over een ergernis. En die ergernis, die ging over mensen.
0: Ze had op een gegeven moment ook een hele column erover.
1: Ja, ik heb een klein stukje van daarvan klaarstaan.
0: Heb

0: ja, ja, ja, ja. En dan op de uitadem zo, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En dan weer zo, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, dat is heel grappig. We hadden een lerares vroeger van een van mijn zoons. En ik wist gewoon, oh, die gaat het zo doen. En dan had je daar een of andere bespreking, hè, over het rapport of zo. Dan moest je even naar die vrouw en zeg ik, oh, lachen, Nicole. Ja. Dit is de ja-in-al-leerster.
2: Maar dat is heel grappig, hè? Want bij dit soort foutjes, gewoon dit soort kleine dingen, denk je dus ook vaak aan Paulien Cornelissen.
1: Ik denk heel vaak aan Paulien Cornelissen.
2: Ik zou je vertellen, ik ben één keer in de klas gezeten. Volgens mij op de studie was dat. En er was iemand in die had het over huiselijk geweld. Maar die sprak de hele tijd over huishoudelijk geweld.
0: Oh, ja. Ja.
2: En dan zie je toch mensen die met pannen gooien. Maar je denkt ook aan Paulien Cornelissen. Ja. Zou dit leuk hebben gevonden.
1: Ja, nee, ik vond, zij was echt een ontzettend, een van de leukste vrouwen, denk ik, die wij hadden. En 50 jaar, ik vond het echt, want van de week stond ze nog in de krant ook, want haar haar was uitgevallen.
0: Ja.
1: Vanwege de chemo's en dergelijke. Ja. En daarmee was ze op televisie. En volgens mij is het op dit moment ook gewoon een heel seizoen Slimste Mens te zien waar zij nog in zit.
0: Ja, zeker. Dat klopt. Ja, gisteravond hebben ze besloten bij de Slimste Mens, we gaan nu niet uitzenden, maar vanavond vond wel weer, is maar,
1: ja, dat is bizar, lijkt mij, omdat...
0: Ja, we hadden het hier net met de redactie ook even over, van wat is dat heftig. Ik vind het ook wel mooi, denk ik.
1: Ja, het is ook zeker mooi. Het is misschien wel een beetje troost ook, dat je dat nog even ziet.
0: Ja.
1: Het is, ja, maar ik vind het wel heel heftig. En het is 50 jaar, jongens.
2: Ja, het is veel te jong.
0: Ik denk ook ineens wel heel snel gegaan dan. Niet helemaal verwacht, volgens mij.
2: Nee, dat klopt. Ik geloof dat het nieuws ook vrij ineens er was. Want gisteravond zat Angela de Jong ook bij Eva. En die zei, ja, ik zat eigenlijk net het nieuws te lezen dat haar theatertour gecanceld was. Ja. En toen kwam ineens het bericht dat ze overleden was.
1: Precies, dus ja. Het is blijkbaar heel snel gegaan. Maar heel naar. Gewoon jammer dat ze er niet meer is.
2: Ja, maar komen we nog wel op terug.
1: We komen er nog op terug straks. We gaan een mooie plaat willen draaien natuurlijk. Van een mooi altaartje maken, zoals dat heet. Maar ondertussen is het gewoon weer keiharde realiteit. Het begin van de donderdagochtend. Maar dat gaat goed komen, want je hebt ons gevonden. Hè? Het is Radio Veronica. Hopelijk ben jij al een beetje wakker. Laat het ons weten.

0: voor, och, mooie. Als je hebt over liedjes met een waanzinnige saxophone break, mag deze niet ontbreken. Jerry Rafferty in de Baker Street. Nou, Baker Koffie in dit geval. Het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Makelaars moeten zich gaan registreren en wat te doen tegen melkige glazen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a walk! And here you are!
15: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Veronica Verkeer. Met de eerste 12 vertragingen van oktober, kunnen we toch stellen. Daar 4 Rotterdam, Amsterdam bij het Prins Klausplein, daar sta je 22 minuten. En heel lang viel op de A7, Hoornzaanstad bij Purmerend Noord. Er komt door een ongeval, het verkeer wordt omgeleid. Nu zijn er 1 uur en 22 minuten. En ja, daar is hij weer hergesteld, de A15, Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 5500-5600 en de havens 6200-7000.
20: Dat is een beetje als een lingo dit.
0: Wat een genul zeg.
20: Ja.
0: Nou goed, de oproep is afgesloten. Ik krijg al een appje ervan. Want elke ochtend staat een van onze luisteraars daar standaard speelde. Hij groet ons vanaf de gezellige A15.
1: Echt?
0: Nou, dat is goed om te weten. Sterkte, want nu sta je er 23 minuten na. Het is 7:03, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Makelaars moeten zich binnenkort gaan inschrijven in een beroepsregister. Anders mogen ze hun werk niet meer doen, dat heeft de minister besloten. Nu kan iedereen zich makelaar noemen en dat zorgt soms voor misstanden. In het Utrechtse Renen zijn gisteravond ramen vernield bij het gemeentehuis, waar een debat aan de gang was over het opvangen van asielzoekers. Buiten stonden honderden mensen te demonstreren. In Amerika is tevergeefs geprobeerd om de doodstraf uit te voeren van Christa Pike, die al tientallen jaren vastzit in een dodencel in Tennessee. Ze kreeg 2 injecties, maar leeft volgens Amerikaanse media nog steeds.
0: Is ze daar gewoon immuun voor dan?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Ze heeft voor mij 2 prikken gehad nu. En nu is het een beetje de vraag of ze erop reageert. Was gisteren veel om te doen, hè? Ze is al 30 jaar zit ze vast. En ineens kwam er vanuit rechts iemand die zei van... hebben we eigenlijk destijds wel goed genoeg gekeken naar of zij uit haar jeugd trauma's heeft. Toen heeft het Hoge Rechtshof er nog een keer naar gekeken. Zit je dus 30 jaar vast?
0: Ja.
1: En een uur voordat je je prik krijgt? Wordt ineens gezegd, nou, we weten helemaal niet of jij de doodstraf wel verdient. Ja. Na 30 jaar, het is echt een absurd verhaal.
0: Wat een case is dit, hè? Het en doet dan... me echt denken aan dat ik pas de avond voor mijn examen begin met leren. Ja. dat deden wij allemaal.
1: Ja, dat is wat leuk als je dan ook proefwerk wordt gecanceld. Maar in dit geval, nee, gaat het dus toch door. Ja. Alleen lukt het nu niet.
0: Ja, hoe kan dat nou? Ik vind het dus bijna een film.
1: Hier wordt
0: het een film.
1: Over een paar jaar is hier een Netflix-serie over gemaakt. Hey, een andere vraag.
0: Ja.
1: Hebben jullie thuis wel eens last van melkige glazen?
0: Ja, uit de vaatwasser. Ik bedoel, dat ze schoon zijn en je denkt, dat is niet helemaal schoon.
1: Nee, inderdaad.
0: Er zit een witte waas op.
1: Ik heb dus, mocht je wel vragen wat het is, ik heb een glas gepakt uit de kantine hier.
0: Ja.
1: Moet ik even voor de luisteraars, dit ziet er toch niet uit. Het is een glas.
0: Ja, het is een beetje... Het is ook voor de kijkers van de webcam ook een beetje.
1: Ja, maar voor de mensen die niet meekijken, moeten we dit even beschrijven.
0: Maar is het beschadiging of is er iets anders?
1: Nou, dat is een leuke vraag hier, want daar heb ik dus een nieuw onderzoek van gevonden. Je kunt wel eens een glas zoals deze hebben en dat ziet er dan uit als een beetje een witte, grijzige waas. Nou, ik vind het dus ontzettend vies, want ik weet niet wat hiermee gebeurd is. Maar dat kan dus kalk zijn of kapot zijn, vaatwasseraanslag, om het zo maar even te zeggen. Dat kun je met azijn kun je erachter komen. Of wat het is, als ik nu dit met azijn zou inzemen en het dan een half uur laat inweken. En dat gaat dan weg, nou, dan is het dus kalk. Alleen, als het blijft, dan heb je pech. Dan is het
0: nieuw glas
1: kapot gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Maar wij hadden het hier toch gisteren over. Azijn is echt een kalkvermorzelaar. Jij zegt toch altijd dat je van die prutjes in je waterkoker hebt?
1: Ja, dat heeft klopt. Nou,
0: dat los je dus op door zeg maar half water, half azijn en hem dan gewoon aan te zetten, die waterkoker. Zijn we toch lekker aan het huistuin en keukentips geven?
1: Dat is ook belangrijk. Ik denk dus ook denken aan iets wat ik dus online tegenwoordig heel veel tegenkom op Instagram. Dat mensen het dus heel vies vinden om uit een glas te drinken bij andere mensen thuis.
0: Oh, echt waar?
1: Omdat het dan ruikt naar vaatwasser. Dus dan ruik je of nog een dweil, of je ruikt dreft, of je ruikt de vis van gisteravond.
0: Dweil?
1: Ja, dat zie ik voorbij komen. Dat mensen dit dus... Nou, ik ruik nu aan het glas, dus niks.
0: Ik vind dat niet zo erg als dat je een mes krijgt en dat daar zo'n ingedroogd peterselie van ligt. Dat is pas erg.
1: Dat is vies.
0: Stukjes mais van vorige week erop.
1: Dat is echt.
0: Was het lekker?
1: Zo vies. Ik heb het dus wel eens in mijn mond gehad.
0: Heb je dat wel eens in je mond gehad? Wat heb je allemaal in je mond gehad?
1: Nou ja, daar gaan we het niet over hebben. Maar dat een lepel, dat daar nog een stukje van, weet je, havermout.
0: Een stukje hard geworden zacht.
1: Heel smeren. Nou, dat is zo vies.
0: Gewoon omheen drinken, jongens.
1: Gewoon omheen drinken.
0: Gewoon omheen.
1: Goed, het weer nog. Het trekken buien over het land. En 18 graden is toch weer erg zacht op dit moment. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon. En een graad of 20.
14: Dit is Radio Veronica.

0: Nee, zo heet de zangeres. Denise Williams. Let's hear it for the boy. Met Veronica daarvoor. Can't stop this thing we started. Nee, we zijn al begonnen. Er is geen weg meer terug, hè. Het was Bryan Adams. Kwart voor zeven. Het is tijd voor een duik in de kast.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, dat brengt ons naar de Zero's.

wel. En dat zeg je misschien helemaal niks. Tot ik je zeg dat zij schuil ging onder de naam The Veronicas. Ja, dan kom je bij deze zender al snel in het juiste daglicht te staan, laten we eerlijk zijn. Ze hadden een paar geweldige platen. De eerste was al meteen bij mij, bingo, die vond ik goed. When It All Falls Apart. Maar in 2009 kwamen zij in Nederland uit met dit nummer. En zelfs de serieuze popjournalisten vonden dit een fantastisch nummer. En ik hoorde hem van de week weer eens. Ik dacht, ja, ik vind dit ook een fantastisch nummer. Ik ga hem gewoon even draaien uit de platenkast. The Veronicas.

Veronica's. Ach, lekker man. Vroeger zei ik dat alsof ik bij Radio Veronica zou werken. Weet je, de Veronica's. En nu zit ik hier. Weet je, nu kan ik het gewoon doen. Maakt helemaal niet uit. Veronica's en Untouched. Zijn we wakker? Lekker, ja. Hè? Uit de platen.

0: Dat nooit is het nu 2-1 voor Marijke.
1: Ja, en weet je wat ik ook las? Dat onze vierde Beatle,
0: vijfde Beatle, sorry.
1: Die zegt, als ik nu win, staan wij voor het jaarklassement weer gelijkspel.
0: Oh, dat is leuk. Ja, het is fijn dat hij dat altijd bijhoudt in een grote Excel-bestand.
1: Een soort boek van Sinterklaas.
0: Ja, dat ik hier het grote boek zie, is toch wel... Nou, ik ben benieuwd. Anders wordt het de zwaanstand, dan hebben we morgen nog. Hè. Dat kan natuurlijk
1: dat
0: ook.
1: Dat is waar.
0: Want het fragment van vandaag komt van Omroep Brabant. Ja, we zitten lekker in de regionale. Een van de reporters die ging langs bij Pepijn van Delden. Omdat hij een nogal aparte tatoeage heeft. Op zijn zij heeft hij namelijk een moedervlek. En dan heeft hij de landkaart van Nederland omheen getrokken. Wees creatief, hè. Waardoor zijn geboortedorp Graven precies op de moedervlek land. Dat is heel bijzonder, hè?
2: Op Graven. Ik heb bij Gerst van Doel gezien. Vond ik altijd al gaaf. Iets Nederlands. En ik hield niet van deze moedervlek. Als ik mijn shirt uittrok met zwemmen of met op het strand, was ik altijd... Niet dat hij in de weg zat, maar ik vond hem ook niet fijn om te laten zien.
0: Ja.
2: En eigenlijk kwamen die in één keer samen. Ik hou niet van dat, dus eigenlijk.
0: Maar, nu komt hij, Marijke, want er is iets mis met deze tatoeage. Aan jou de vraag, wat is er mis? A. Limburg is in verhouding 2 keer zo groot. B. Flevoland staat er niet op. Of C. De moedervlek staat helemaal niet precies op Graven.
1: Oh, ik heb dit wel voorbij zien komen. Ik had het idee dat zijn moedervlek vrij tegen de grens aan ligt van het land.
0: Van wat lekker uitzien bedoel je?
1: Tegen onze rechtergrens.
3: Oh, de grens van het ongemakkelijke.
1: Ik denk dat Graven daar helemaal niet ligt. Nee, dus misschien dat het wel is.
0: Dat is een mooie zijtitel voor dit programma. De grens van het ongemakkelijke. Rijkdom in de morgen. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ah, ik denk dat ik daarvoor ga. Dat het niet gelukt is. Volgens mij in mijn beleving ligt Graven op zijn map, om het zo maar te zeggen, op zijn kaart, een beetje meer in Gelderland. En ik denk dat Graven dan toch, hè, want dat komt van Omroep Brabant. Dus dat is echt man. Ja.
3: Dus jij gebruikt jouw topografielessen van de basisschool nu om dit antwoord te geven?
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Dus jij zegt eigenlijk nummer C.
1: Inderdaad.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren wat er nou niet klopt.
2: Er mist één ding. Mist één ding, inderdaad. Ja, maar een klein dingetje.
1: Flevoland valt bijna niet op.
2: Nee, Flevoland staat er niet op.
0: Nee,
2: ja, ik heb er niet even nagedacht. Nee, ik heb een oude kaart.
0: Oh mijn god.
1: Een 1930 een kaart gepakt.
0: Ja, dat is wel een hele oude kaart.
1: Wat is dat nou weer?
0: Maar we vonden het wel een hele grave tattoo.
1: Ja, leuk, heel leuk. Ja,
0: hele grave tattoo.
1: Die wil jij nou ook, hè?
0: En dan Utrecht niet erop. Waar ik vandaan kom. Het is de zwaanstand.
1: Spannend.
0: De spanning 2-2. Ach, we gaan morgen kijken wat het wordt. Eerst

0: beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Premier Padel in Rotterdam.

0: kanaalplus.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Een enorme medische doorbraak in het Radboud UMC. Daar kunnen vrouwen die vulva-kanker hebben gehad nu een reconstructie krijgen van hun clitoris. Zo kunnen ze nog altijd orgasmes krijgen. Volgens de Gelderlander kan dit voor mannen die kanker hebben gehad in hun geslachtsdeel al 40 jaar. En voor vrouwen bestond zo'n operatie nog nergens ter wereld. Netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. En ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Renen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. En daardoor gingen de ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken. Wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog. Ze heet Christa Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar die werkte dus niet. Het is onduidelijk wat er nou precies is misgegaan. Christa Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Het weer, vandaag wolken en soms zon. Vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. En dat alles bij zo'n 20 graden.
5: Dankjewel. 31 vertragingen staan er momenteel. Dit is de top 3. Op nummer 1, de A7, Den Oever, Zaanstad bij Purmerend Noord. Door een ongeval een lange file van 1 uur en 19 minuten.
6: Oei.
5: Oei, oei, oei. Op nummer 2 is een ongeluk gebeurd op de A16 ter Westerplein Ridderkerk bij de Van Brienoordbrug is dat. 38 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder. 26 minuten. Dat is de nummer 3.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
8: 10.000 euro per maand.

0: de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
4: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
3: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu!
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
12: Speel mee met de Fluisteraar.
13: De jackpot.

0: Goedemorgen, Radio Veronica. Je hebt ons gevonden. Wat fijn dat je erbij bent. Het is donderdag 1 oktober. Oh, een nieuwe maand is begonnen. De over is weer in de maand. Bestel naar hartelust. Vinden wij helemaal niet erg. En het is weer zover. Ik kijk heel even achter. Max staat daar een groot bord met erop een bedrag. En het is ongelooflijk, maar ronder hebben we hem nog niet gehad. Onvoorstelbaar €10.000 voor.
1: De Fluister.
2: Je zit er net voor, hè?
1: De nullen komen uit mijn oren.
0: Ja, je bent een soort voorzitter, ben jij. Ja. Je zit ervoor. Want we hebben hier inderdaad de fluisteraar op de band staan. Al bijna een week dezelfde fluisteraar. En die is nu goed voor €10.000, die jackpot. En niet alleen dat je denkt, nou, €10.000 is al fantastisch, maar dan hebben we er ook nog een jaar lang energie van energiekiezer bij.
2: Dat is ongeveer hetzelfde waard.
0: Nou, minstens, denk
2: minstens.
0: Ik.
2: Minstens.
0: Ik bedoel, ik heb thuis, ik verbruik energie voor een kleine varkensfokkerij. Alleen de andere hoeveelheid platenspelers, dus dat gaat, nou ja.
2: Maar jij onderhoudt ook 35 families in je kelder.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Allemaal te eten, allemaal mee eten. Hoe dan ook, je zou dit maar winnen. Het enige wat wij dus zoeken is die fluisteraar. En laten we nog even luisteren.
3: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, wie kan dit toch zijn, hè? Wie kan dit zijn? Als jij denkt, ja, maar ik weet wel degelijk wie dit is. Nou, dan is dit misschien wel jouw moment. Misschien is dit wel jouw dag. Jouw eeuw. Wie zal het zeggen? App even fluisteraar naar de Radio Veronica app. En dan mag jij straks een goede...

0: beetje nazomeren hier met Bob Marley en de Wailers. En daarvoor toch weer het weertype. Adele had het bij het juiste eind. I set fire to the rain. Het is Echt in de Morgen op donderdag 1 oktober. En gisteren werd ons... De boel werd even stilgelegd bij ons allen. Want het nieuws kwam uiteraard ook bij jou aan. En ook zeker bij ons dat een van de grootste taalkunstenaars van Nederland er niet meer is. Zij overleed op 50-jarige leeftijd, Paulien Cornelissen. En misschien heb jij ooit in het theater gezien. Misschien heb je wel eens van een van haar columns gelezen. Of misschien een boek van haar gekocht. Taal is zeg maar helemaal mijn ding. Superleuke boeken. Heb je haar ontdekt bij de slimste mens? Dat kan natuurlijk ook nog. Zij was iemand die zich over de meest kleine dingen in de taal kon verwonderen. En dat maakte haar een van de grappigste vrouwen van Nederland. Tenminste, ik vond haar altijd ongelooflijk grappig. Bovendien was ze bij iedereen wel geliefd. Ik denk dat iedereen deze vrouw echt leuk vond.
1: Nou, dat denk ik ook. En zoals het ook bij artiesten gaat, als die overlijden, je gaat toch altijd even wat terugkijken, wat terugluisteren van iemand. En ja, ik zat wat dingetjes van haar te kijken en ik dacht, wat is zij toch leuk? Er is denk ik niemand die haar niet mag of stom vindt of zo.
0: Nee. Nou, ik moest altijd, sowieso, we hadden het straks even over de ja-inhaleerder. Weet je, dat is iets wat iedereen herkent. Dus iedereen heeft in de familie wel zo'n tante die ja. En dat zij. Zij ving dat soort dingen op en zij maakte daar, ze vergrootte dat uit. En dat is super humoristisch en heel lollig. En zij is veel te jong overleden, jongens, 50 jaar.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Vreselijk. En het bizarre is dat ze ook nog gewoon een heel seizoen slimste mens. Ze is gewoon nog te zien. Onlangs stond nog in het nieuws dat haar haar is kwijtgeraakt. Dat ze een soort kapje op had. Want ja, de bestraling en de toestanden die zorgden ervoor dat haar haar ging uitvallen. En ineens is ze er niet meer. Dus wij schrokken er allemaal van. Uiteraard heeft iedereen gisteren het bericht gehoord. En wat wil nou het toeval? Wij vonden een playlist van Paulien Cornelissen.
1: Die was gewoon openbaar, hè?
0: Ja, was een openbaar. Ja. Ze heeft ooit een keer in een andere radiostation haar favoriete liedje mogen aankondigen. En wij zagen die playlist en daar stond één liedje op waarvan ik dacht, wauw, die is wel heel mooi. Norwegian Wood van de Beatles vond zij van alle Beatle-nummers haar lievelings-Beatle-plaat.
1: En waarom pak je dan die?
0: This Bird Has Flown. Mm. Dat is de subtitel van Norwegian Wood. Deze vogel is gevlogen. En dat... Ja,
1: is
0: kan
1: ook
0: voor haar wel eigenlijk letterlijk het geval zijn. Dus we hebben dit liedje, bewijs van verering, voor Paulien Cornelissen.
2: Zij is in staat om het kleine groot te maken. Dus om in alles verwondering te zoeken. En dat is zo knap. Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest.

waar ik wel oprecht heel, heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch, weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.

0: Die ging over mensen die, als je tegen ze praat, de hele tijd ja tegen je zeggen. Maar terwijl ze inademen. Dus zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is heerlijk om daar een grap over te hebben, want iedereen herkent dat namelijk ook wel. Weet je, want iedereen kent wel iemand, zijn moeder of tante of oma of iemand die dat doet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dan op de uitadem zo tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En dan weer zo

in de auto op de snelweg en toen was er een bord en daar stond op: pas op, situatie gewijzigd. En dat vind ik heel grappig, alsof situaties niet voortdurend wijzigen in het leven. En dat je dan overal borden zou hebben met situatie gewijzigd. Uh-huh.

0: En ik heb ook gedacht aan al die columns die ze niet meer zou schrijven, wat we gaan missen van haar. Maar gelukkig is er ook heel veel waar we ons aan vast kunnen houden. Ze was sprankelend. Ze heeft de Nederlandse taal, die af en toe de neiging heeft een beetje grijs te zijn, nieuwe kleur gegeven. Ja, ze heeft ons allemaal geleerd om op een andere manier, denk ik, naar die taal te kijken.
1: Alle vrienden en familie en iedereen die haar lief was, heel veel sterkte met het verlies van Paulien Cornelis. This bird has flown, The Beatles.

0: wat respect op de zender hier. Queen of Soul is Aretha. Respect, Veronica. Zometeen het nieuws van 7:30. Dat komt eraan. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een doorbraak op het medische gebied voor vrouwen. En wie zit er te wachten op bemoeienis van opa en oma?
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
2: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1.

0: Je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Ja, verkeer met 67 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie langste. De A4 Den Haag-Rotterdam bij het Gaag Aquaduct. Komt er een ongeval, 38 minuten. Nog een ongeval op de A7 Den Oever-Zaanstad bij Purmerend Noord. 53 minuten. En nog een ongeval op de A9. Alkmaar Amstelveen bij de brug over het zijkanaal C. 36 minuten.
4: Wel alleen C, hè?
3: Aan C.
4: Oké.
3: Nee, C is het. Maar goed. 7:55. Het laatste nieuws met... U hoorde haar al even, Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Het is artsen uit het ziekenhuis in Nijmegen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulvakanker hebben gehad.
3: Dat is dat heeft lang geduurd, hè?
5: Het is echt een baanbrekend verhaal, vind ik dit. Het is echt top.
3: Want dat komt bij mannen al volgens mij de herstel daarvan, zeg maar.
5: Ja.
3: Al wat langer?
5: 40 jaar al.
3: 40 jaar?
5: Ja, en bij vrouwen is dit wereldwijd gewoon nog nooit gelukt. En nu is het dus in het Radboud MC hebben artsen nu voor elkaar gekregen om de clitoris te herstellen. En dan dus ook zodanig, want het is natuurlijk een best wel ingewikkeld orgaan, dat vrouwen weer een orgasme kunnen krijgen. Dat is een wereldprimeur.
6: Heel goed nieuws, maar ook dat je een beetje achter je op je hoofd krabt van waarom heeft het zo lang geduurd?
5: Weet je wel, ja.
3: Eigenlijk wel, maar
5: goed, weet je, fijn. Ja.
3: En in Nederland, bam.
5: Dat is echt fantastisch. Er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister besloten. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Krista Pike. Ze kreeg vannacht in een gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar ze leeft nog steeds en is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht voor levensreddende maatregelen. En ouders met kinderen, die herkennen het misschien wel, de meningen en de adviezen over de opvoeding van je eigen ouders.
3: Ik wil me nergens mee bemoeien.
5: Maar...
3: Ik doe het graag.
5: Is dit herkenbaar? Heb jij voor jouw jongens iets van je ouders meegekregen? Ook als je het wel leuk vond. Hè? Je mag het ook wel fijn hebben gevonden.
3: Nou, je voert eigenlijk een beetje door wat jouw normen en waarden waren. Hè? Ja. Wat jij vroeger hebt meegekregen, daar pak je het beste uit natuurlijk. Maar er zal altijd wel iets van een bemoeienis zijn, ja. Niet veel wel mee, hoor, maar ja, kleine dingetjes altijd wel. Vroeger nu niet meer.
5: En Max, merk jij het me nu met Abby Epster?
6: Nou, heel saai misschien, maar ik vind dat mijn ouders en mijn schoonouders het heel goed doen. Want okay. Er wordt wel hulp aangeboden. En daar is natuurlijk niks mis mee. Hè? Als je een avondje iets wil doen, dan kan ze dan even misschien bij de schoonouders logeren en zo. Maar ze geven nooit ongevraagd advies.
5: Dus nooit iets van, oh, het flesje is te heet hoor, Max, daar moet je mee uitkijken.
3: Nee. Wat hou je er krampachtig vast?
6: Nee, we moeten het allemaal maar zelf uitvinden en dat is ook heerlijk.
3: Het is goed.
5: Ja, okay. Nou, er is nu onderzoek naar gedaan en wat blijkt, 1 op de 3 Nederlandse ouders vindt die bemoeienis van opa en oma echt 3 keer niks. Die denkt echt, laat mij met rust. 44% vindt het wel prettig als ouders meedenken over die opvoeding. En het blijkt dus ook te verschillen per provincie. In Limburg bijvoorbeeld zijn ze het echt het minst blij mee. Daar is 40% zegt die ouders van mij, die hoeven zich daar niet mee te bemoeien.
3: Ja, maar die hebben al die flyen en die liars natuurlijk.
6: Jezus. Dat je denkt, ook echt Limburgers worden genoemd, maar gelijk die flyen.
3: Ja, dat is flauw natuurlijk, flauw. Maar wat bijzonder dat in Limburg dan weer hoger is.
5: Hoe dat nou zit. Dat,
6: weet je wat het een beetje is, denk ik? Kijk, ouders zijn altijd zo gewend geweest om jou te vertellen wat je moet doen. Want je bent zelf kind geweest.
3: Ja.
6: Ze hebben jou, Gerard, natuurlijk ook alles moeten leren toen je klein was.
3: En we hopen ook, hè?
5: Ja,
6: en op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. Dan denk je, ik kan het zelf, ik wil het zelf doen. Maar daar zijn ouders dan niet aan gewend, weet je wel.
5: Ja.
6: Heel moeilijk om dan op je handen te zitten.
3: Stoppen met pamperen en zoek het maar uit.
5: Ja
6: pamperen.
5: Zo is het ook, ja.
3: Pamperen, daar gaan we toch weer, hè? Ja, sorry.
5: Het weer nog, ze trekken buien over het land. En het is 18 graden, dus nog best wel zacht.
3: Oeh.
5: Overdag wat buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graadje of 20.
3: Dat is lekker, zeg. 20 graden. Gisteren was overgangsdag. En vanmiddag gaat de zon schijnen, zie je dat nou?
5: Als het goed is.

Morgen tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica.

0: this is Nelly Furtado. Hey. And you're listening to Gerard Ekdom. Hey, Gerard.
1: Hey, Nelly.
0: What's up?
1: Nou, voor een donderdag gaat Bert Say It Right. En daarvoor, yes, even het positieve erin. An honor of a lonely heart. En dan nu.
2: De fluister.
1: Oh, oh, oh, jongens toch. Het wordt spannender en spannender en spannender. Want wij hebben hier een jackpot van 10.000 euro. En die zou zomaar voor Marieke uit Berlicum kunnen zijn. Marieke, goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
1: Hoe gaat het met Marieke?
3: Ja, goed.
1: Ja.
4: Oké, ik heb van de redactie gehoord dat jij nogal verheugd bent. Je hebt er echt zin in, hè?
3: Nou, laat maar komen.
1: Ja, ja, ja. Nog even, we bouwen het op, hè. Want je bent vast aan het werk vandaag, of is er ergens heel druk mee?
3: Ja, ik stap zo in de auto op mijn weg naar een aantal leuke klantbezoeken.
1: En wat doe jij dan voor werk?
3: Ik ben culinair adviseur bij een heel mooi knoflook- en kruidenbedrijf voor de horeca.
1: Wauw, dat klinkt goed.
3: Ja, zeker. Is het ook.
1: Ik ruik het zelfs al een beetje als ik goed...
3: Ik ruik het al. Ja, dat zou kunnen.
1: Je ruikt het zelfs al.
4: Mooi, dit is een verwijzing naar een jingle van ons. Ja, dat is mooi.
3: Ja.
1: En Marieke, ja, 10.000 euro, dat is een prachtige jackpot natuurlijk. Wat zou je meteen doen?
3: Wij hebben nog een tuin die erg onderhoud nodig heeft. En daar zou het denk ik wel in gaan.
1: Er moet even een zeis gekocht worden waar je daarmee naar de andere kant van de tuin kunt komen. Zeg maar.
3: Nee. Hij is netjes, maar dan mag wel het een en ander veranderen. Maar ja, dat is tegenwoordig pokken duur.
1: Ja, dat is duur. Dus, een beetje insectenhotel is ook duur geworden de laatste tijd.
3: Nou, die hangt er al. Maar
1: die hangt er al?
3: Ja, zelfs het... Ja, nee, maar dat klopt. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd, want we hebben hier de bandopname met de fluisteraar erop. Laten we er nog eens even goed naar gaan luisteren, Marieke.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. Join the club.
1: Oh, mijn god, Marieke. Ik ben heel benieuwd.
3: Ja, dan denk ik dat ik het weer uit heb, hè. Ja. Dan hoor je elke keer iets anders, hè. Ja, stom
1: is
3: hij, hè.
1: Echt, hij beweegt mee, hè, met degene die genoemd wordt. Tenminste, dat heb ik heel erg.
3: Mm-hmm.
1: Wie denk jij, Marieke uit Berlicum, die de fluister is?
3: Ik dacht Edson de Graça.
1: Edson de Graça. Niet van RTL weg te slaan.
4: In elk panel.
1: Ja, hij is overal te zien, hè?
3: Ja, daarom juist. Je hoort hem zo vaak.
1: Ja, maar heb je hem ooit horen fluisteren? Is de goede? Dat weet ik eigenlijk niet.
3: Nee, geen idee.
1: Zou hij zo klinken? Edson de Graça. Ik ga het aan de jury vragen. En dan gaan we het beleven, Marieke. Is het Edson?
2: Jouw antwoord is... fout.
3: Ah! Jongens. Ja.
1: Oh, ik hoorde de siddering van de spanning dwars door de telefoon heen.
3: Zenuwslopend.
1: Ja, zenuwslopend. Ja, vreselijk. Het is dus Edson, is het niet...
3: Nou, heel veel succes voor de
1: volgende. Ja, dat is heel sportief. In ieder geval, jij bent er vanaf. Het is uit jouw systeem. Jij kan nu zeggen, oké, ik weet nu zeker dat hij het niet is. Dat betekent dat de jackpot weer verhoogd wordt. Hij gaat nu naar 10.200 euro. En straks van Marieke de volgende ronde. In ieder geval fijn dat ik je van de lijn had. En ik ben heel benieuwd. Zet hem op bij alle knoflooktoestanden vandaag, hè?
3: Hij komt helemaal goed.
1: Dankjewel. Dag Marieke. Fluister. Zal ik je deze nog even laten horen? Die prachtige nieuwe single van Direct. Het nieuwe album komt eraan deze maand. Dit is My Friend.

0: Crystal Waters. Ze zongen zo vals als een kraai, maar het werd wel nummer 1 bij ons. Gypsy Woman, la-da-dee, la-da-da. En daarvoor de nieuwe Direct. Mooie. Even een moment van rust op die donderdagochtend. My friend.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica. Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
15: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
18: Drakentemmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
23: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Yeah. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 8 uur.
27: Het Marijke Ketel.
28: Goedemorgen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. Komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos. Dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De hele EU draait daarom de subsidiekraan dicht. En daar is justitieminister Van Wil blij mee. Gaan we zo even over bellen, hè?
29: Ja, even met John van Heuvel, want heeft hij hem al?
28: Wie heeft alle...
29: Heeft hij hem al?
28: Nou, het is spannend. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. En daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf ook verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Maar hoe hebben ze dat nou gedaan? We horen het bij RTL.
30: Toen zijn we op het idee gekomen om wangslijmvlies te gebruiken. Want als je voelt met je tong aan de binnenkant van je wang, dat is mooi glad, dat is mooi dun en het wordt vochtig. Dus past eigenlijk precies.
29: Verdomd.
28: Ja, ik zie jouw wang.
29: Ik pak meteen met mijn Tony wang in.
28: Ik vind dit zo vet, dit nieuws. Ik vind het echt...
29: En uit Nederland gewoon...
28: Echt fantastisch. Er is al belangstelling ook van buitenlandse ziekenhuizen inmiddels. Onze woonminister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat dan niet doen, mogen ze ook niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar tijd. Christa Pike heet ze. En uren na de dodelijke injecties leeft ze nog steeds. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is ook onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Christa Pike kreeg de doodstraf 30 jaar geleden voor een moord in de jaren 90. Het weer nog, er trekken buien over het land. Het is 18 graden, erg zacht voor de tijd van het jaar. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. Maar in de rest van het land meer zon en een graadje of 20.
29: Dankjewel. En we hebben een ouderwetse monsterspits. 129 vertragingen, meer dan 500 kilometer. Dit zijn de langste. De A2, Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhofbrug. Door een ongeval een uur vertraging. En een ongeval op de A7. Bremen-Westerbroek bij Foxhole. 52 minuten vertraging. En de allerlangste is de A9, Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het Zeekanaal C. 1 uur en 12 minuten.
31: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
32: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
34: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
35: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
36: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten. Albert Heijn.
35: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
1: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
1: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
3: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
4: Speel mee met de fluisteraar.

0: origineel. Dit is de coverversie, ook goed natuurlijk. Give it up. Het is andersom, hè, geintje natuurlijk. Hartelijk goedemorgen. Het is donderdagochtend 1 oktober.
1: Join the club.
0: Over is in de maand. What's the key back to the incredible? Bestel maar vast twee koffietjes. Het is Enkdom in de Morgen. Het is Radio Veronica. En ja, onze fluisteraar, die is nog steeds niet geraden. En ik zie op het scherm achter jou, Max. Dat is echt een mooi scherm. Je bent eigenlijk de man niet achter de schermen, maar voor de schermen ben jij. Ja,
2: maar kan je het wel zien? Want volgens mij komen er allemaal nullen uit mijn oor. Zo.
0: Er komt een hoop genul komt eruit uit jouw oor. Want de jackpot staat nu op €10.200. En we hebben even uitgekeken. Dan kun je 854 gezinszakken friet of patat voor 4 personen verkopen.
2: Oh, dat is wel goed dat we dat nu weten inderdaad.
0: Ja, fijn hè? Ja. Dat het en friet of patat is. Mm. Dat is wel fijn. Over nu gaan we even laten horen. En straks bij Marie staat de volgende ronde. En mocht je nog geen idee hebben wie de fluisteraar is, dan kom je ook nog met zingen, beste net, in dit programma. Want straks €150. Het is iets minder dan die jackpot, dat weet ik. Maar toch, wie het kleine niet eert. En we leggen even een lijntje zometeen met onze favoriete misdaadverslaggever John van den Heuvel. De zoektocht naar Bolle Jos. Ja, Sierra Leone, het wordt nu echt...

0: Patrick Carraio, deze band heet Counting Crows en Mr. Jones. Vanmorgen in de Courant. Sierra Leone kan voorlopig fluiten naar miljoenen euro's aan steun van de Europese Unie. De EU zet de steun stop zolang het Afrikaanse land niet meewerkt aan de uitlevering van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos.
1: Dat is even een mond vol, zeg.
0: Zijn mond vol, maar ik denk, ik vat het even samen zo. En ik weet niet hoe jou zit, maar wij dachten, hoe kan het nou toch? Hebben we die knul nou nog steeds niet te pakken? Dus ik dacht, we gaan even bellen. En zijn telefoon ging al af. Yep. Hoor zijn ringtone al. Onder de bottle, John de Club. Hebben we hem aan de telefoon, dames en heren. John van den Heuvel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet dat dit je ringtone is, dus ik denk, zet hem even. Narcos.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, je voelt je meteen thuis. Ja, John, ik denk even bellen, want het kan men bijna niet zijn ontgaan. Maar even kort voor de duidelijkheid. Jos Leidekkers, daar hebben wij het hier over. Wie is hij en waarom moet hij naar Nederland komen? En snel ook.
2: Nou, hij is al een hele poos de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit in Sierra Leone, daar is hij ondergedoken. Althans, aanvankelijk heeft hij daar redelijk in openheid geleefd tot hij ontdekt werd daar. En sindsdien verblijft hij op verschillende schuiladressen in Sierra Leone. Hij is eigenlijk volgens het Openbaar Ministerie en ook volgens rechters de drijvende kracht achter vele tonnen cocaïne die ieder jaar naar Nederland en naar België en andere Europese landen gaan. En ja, hij heeft inmiddels door rechters, van de rechters moet ik zeggen, meer dan 100 jaar gevangenisstraf gekregen.
0: Zo.
2: Maar het regime daar in Sierra Leone, en dat is een beetje het grote probleem, is waarschijnlijk zo corrupt dat hem daar geen strobreedte de weg wordt gelegd. En de Europese Unie heeft op aandrang van Nederland nu gezegd, er gaat ook nog eens een paar honderd miljoen euro aan steungelden naar Sierra Leone. Het is een ontwikkelingsland natuurlijk.
0: Ja.
2: Daar gaan we voorlopig even mee stoppen, totdat Sierra Leone meewerkt aan het oppakken en uitleveren van Bolle Jos.
0: Maar het gaat om verluid ongeveer 18 miljoen euro, hè, wat de EU dat niet uitkeert aan Sierra Leone.
2: Dit jaar.
0: Is het niet de dagopbrengst van Bolle Jos qua toestanden?
2: Nou, ik denk 10% van de dagopbrengst. Dus dat is natuurlijk gezegd. Er gaat ook nog eens een paar honderd miljoen euro aan.

0: het afgelopen half jaar. En Sierra Leone, ja, waarom gedijt of gedoopt Sierra Leone zijn aanwezigheid? Omdat hij natuurlijk protectiegeld en andere gelden betaalt aan dat regime.
1: Ja.
0: Zo gauw dat stopt, omdat Bolle Jos in de liquide problemen raakt. Hè, het Kali-kartel klopt al bij hem aan. Er zijn andere schuldeisers. Ja, zo gauw die daarmee stopt, is het ook heel snel afgelopen met Bolle Jos. En ik denk dat daar de gedachte van minister van Beeld en Justitie een beetje op hinkt. Namelijk dat je hem op een moderne manier eigenlijk uitrookt. Dus dat Sierra Leone er straks geen enkel belang meer bij heeft, ook geen financieel belang meer bij heeft, dat hij daar zit. En dat hij op die manier handen van justitie komt.
2: Maar ja, John, weet je wat het is? Nou hadden we eerst Guido Ntaghi. Dan hebben we die eindelijk te pakken. We hebben dat maanden gevolgd, hè, om die man hier naar Nederland te krijgen. Ja. En nog geen week later is ineens Bolle Jos is de kop van Jut. En die moeten we nou ook weer naar Nederland halen. En ondertussen, die cocaïnehandel die gaat gewoon door. Dus ja, ik begin toch een beetje de vraag te krijgen, heeft het eigenlijk wel zin? Er is dan toch na Bolle Jos dus gelijk nog iemand die het stokje overneemt?
0: Ja. Dat is een hele goede discussie, maar dan stel ik meteen de vraag terug, moet je zo iemand dan daar maar laten zitten? Kijk, als je je een beetje verdiept in zijn handel en wandel, dan zie je dat het niet alleen drugshandel is, maar ook heel hevig geweld.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk de gebeurtenissen in Overasselt recent nog gezien, dat er daar een beveiliger wordt doodgeschoten, dat er op de politie wordt geschoten, dat er, als je zijn dossier leest, dan zie je hoe vaak deze man echt heel dodelijk geweld heeft toegepast. Dus je wil zo'n man, wil je daar natuurlijk ook niet laten zitten, maar ik ben het met je eens, op het moment dat je zo iemand eruit trekt, zullen weer andere mensen op gaan staan, want we snuiven ons in Nederland en in Europa helemaal gek met elkaar. Dus zolang die vraag naar cocaïne blijft bestaan, zullen er altijd mensen zijn die daar willen verdienen.
1: Ja.
0: Maar dat wil in mijn ogen in ieder geval niet zeggen dat je dan degene die daar heel veel geld aan verdienen en heel veel levens verwoesten, dat je die dan maar ongemoeid in Sierra Leone aan het strand moet laten liggen.
1: Nee, precies. Dat is ook bizar dat je precies weet waar die is, maar we krijgen hem niet te pakken. Hoe gaan we het dan voor elkaar krijgen, John?
0: Nou ja, wat ik zeg, dat uitroken waar ze dus
1: uitroken,
0: mee...
1: of stoppen
0: dat
1: met snuiven.
2: Ja, dat is het, hè. We moeten gewoon met z'n allen stoppen
1: met snuiven.
2: Zullen we dan vanaf vandaag daarmee stoppen?
1: Dit is de dag, hè?
3: Stoptober?
1: Het is stoptober, dat is ook zo.
0: Nou ja, dat zeg je nou, hè. Dat stopt, maar er zijn andere campagnes ook, bijvoorbeeld om obesitas tegen te gaan bij jonge mensen, bij kinderen. Dat zijn allemaal campagnes vanuit de overheid, maar lees of hoor jij ooit iets vanuit de overheid of vanuit de samenleving om het normaliseren van drugs bij jongeren tegen te gaan? Daar hoor je toch nog. Dus ik zou zeggen, pak mensen als Bolle Jos op en zorg dat die heel lang achter de tralies blijft. Ook al als waarschuwing naar andere mensen die dat willen. Maar probeer ook de vraag naar cocaïne eens een beetje terug te dringen, met name onder de jongere mensen. Dus dat is toch een mooie boodschap op de vroege ochtend, zou ik zeggen.
1: Gijs cultuursnuiven in plaats van dat.
3: Ja, mooi.
0: Ja. Nou, Gerard, mooi zo.
1: Och, man, het is toch grappig. Ja. Ik vind het
2: bizarre, het nummer wat nu waarschijnlijk komt, dat gaat hier over, hè?
1: Ja, ik heb een toepasselijke plaat klaarstaan. Dat gaat inderdaad precies over cocaïne. Dus we zijn rond, John. Dankjewel.
0: Oké, nou, dankjewel. Jullie ook.
1: Je belt ons als je hem hebt, hè?
0: Zeker weten.
1: Ja, precies.
0: Een van de eerste, ja.
1: Dankjewel. Dames en heren, John van den Heuvel. En dit gaat inderdaad over cocaïne. Can't feel my face.

Feel My Face When I'm With You. Ja. Nou heeft inspiratie. The Weeknd komt steeds dichterbij. Op de donderdag. Can't Feel My Face. Zing! Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping. En dat levert zomaar 150 euro op. Tenminste, als het goed gaat natuurlijk. Tenminste, dan moet je het wel een beetje goed doen. En je

0: Nou, we ben benieuwd welke stad hier aan,
1: ja, ik ook,
0: aan les voorbij komt. Als jij het denkt te weten en kunt afzingen, doe dat dan en stuur het via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Ja, doe maar even.
0: Ja, he, want hij was lastig. Komt-ie aan. Give me high five, nigga, I'll be spiked out. I could trip a referee,
3: tell by my attitude that I'm most definite. Natte romige tomaten.
0: Concrete dildo wet dream tomato.
3: Ja, precies, inderdaad.
0: Een slecht verstaande heeft maar een half woord nodig. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Misschien ben je onze kandidaat in Zing aan de Ping. Maar eerst komt het nieuws van 8:30 eraan, Marijke. Wat zit daar allemaal in?
3: Nieuwe regels voor ZZP'ers. En wat als je huis 183 centimeter verkeerd staat?
4: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
5: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar.
4: Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
6: Je wint 32.000 euro!
5: Alle info radioveronica.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
14: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Harry Veronica Verkeer met een absolute monsterspits. 159 vertragingen, meer dan 630 kilometer file. En dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden, 50 minuten. A7 Den Oever-Zaanstad bij Avenhoorn, 50 minuten. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij de Wijkertunnel, 3 kwartier vertraging. Allemaal heel veel sterkte natuurlijk. 8:55. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt de clitoris van vrouwen te herstellen na vulvakanker. En daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, dat zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben en ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is al eerder aangekondigd, maar gaat in 2028 dus echt in. Een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder geworden. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Het zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar ervoor.
5: Eindelijk.
6: Was jouw laatste museum?
5: Je cultuursnuif. Ik zei het net al.
6: Zo is het ook. En een opmerkelijke burenruzie kan je wel zeggen in het Gelderse Kesteren. Daar is 3 jaar geleden een huis gebouwd in een bepaalde straat daar. Maar de voorgevel steekt uit. 183 centimeter om precies te zijn. En de rest van de straat zit wel allemaal op 1 lijn. Dus ze zijn daar ongelooflijk boos over. En nou willen ze dus dat dat 1 huis... 183 centimeter naar achter wordt verplaatst.
5: En dat stond toch in de advertentie. Een huis met een uitstekende voorgevel.
6: Ja. Komen toch veel mensen op af. Nee, maar dit is toch... Kijk, wat er fout is gegaan, de fundering lag dus te ver naar voren. Dit zaakje speelt al 1 jaar of 3. Het is toch... wat vinden jullie hier nou van?
5: Ja, er zijn meer van dat soort vreselijke verhalen. Dat iemand bijvoorbeeld een uitbouw heeft gebouwd en dat is 1 millimeter klopt niet. En dan van de gemeente moet je dat helemaal afbreken. Oh. Dat vind ik altijd zo treurig.
7: Ja, ik vind geen gezicht. Kijk, 1 millimeter is 1 ding, maar 1,83... Dat is gewoon mijn lengte, hè? Dat een huis zo naar voren, dat is toch geen gezicht?
6: Maar wat maakt het nou uit?
7: Je koopt
6: toch
7: ook een huis in een straat met het idee van... nou, daar ga ik mooi wonen, alles is een beetje aangehakt... en dan staat er 1 zo'n huis zo, hop.
6: Oh, ik zou dat wel een leuk knipoogje vinden. Zo van,
5: ja, dat is leuk.
6: Dat is
5: even jij woont in dat huis met die uitstekende voorgevel.
6: Ja, precies, ja.
5: En dan weet iedereen waar je woont, dat is toch ook leuk? Unique selling point.
7: Ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die in die straat wonen.
6: Ja, die zou ik wel graag willen spreken. Eigenlijk.
5: Ja, dan krijg je horrorverhalen. Ja. Nou,
7: wat zijn de bewoners van die straat die erover klagen?
6: Bewoners van de straat zijn erover aan het beklag gaan doen. Ja,
5: ik ben benieuwd. Ja. Misschien moet ik even het huis zien. Kijk hoe het eruit.
6: Zal je een plaatje sturen. Het weer nog in het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. En het wordt zo'n 20 graden.

0: heel fris klinken dit. Er zwaait iets. Het is de Police. En can't stand losing. En daarvoor, het was The Love Generation, Bob Sinclair. Zing! Het is tijd voor een nieuwe editie Zing naar de Pink. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde ook echt stoppen. Als je denkt, bij 100 euro, dan maakt het wel goed zo. Maar ga je door en heb je het dan fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij voor jou de act om in de morgen. Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. Ik heb een heel leuke kandidaat. Want Cap Bekkers aan de lijn. Goedemorgen, Cap.
1: Goedemorgen, kerel. Hoe is ie?
0: Ja, ik moet zeggen, nu ik jou spreek, fantastisch.
1: Geweldig toch, geweldig.
0: Geweldig toch? Ja, Cap, jij bent vrachtwagenchauffeur, hè?
1: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur al 10 jaar.
0: Dat is wel fantastisch. Dan mag je even de getal tussen de 1 en de 20 roepen. Dan gaan we kijken welke vrachtwagenchauffeur vragen voor jou staat.
1: Pak maar eens een nummertje 19.
0: Welke staat daar, Max?
2: Nou, dat is een beetje product placement op de vroege ochtend. Wat is je favoriete schoenenmerk om mee te rijden?
1: De Red Block, weet je? RB.
2: De Red Block RB, hè?
3: Is dat Reebok?
1: Ja, Red Block RB.
0: Reebok.
2: Reebok.
0: Is it a Reebok or a Nike? Ja, dat is die zit lekker. Dat is niet voor halve zolen, hè? Dat is een prima schoen. En goed, Cap. En het is druk op de weg, dus ik neem aan dat je alle tijd hebt om mee te gaan zingen.
1: Nou, ik ben net gelost. Ik heb even op een parkeerplaats gezet. Ik ben verplicht aan een half uurtje pauze, dus ik heb even tijd.
0: Oh, je hebt even de tijd. Dat komt heel mooi uit. Want je wist jezelf te kwalificeren om mee te doen. Dat hebben een hoop mensen geprobeerd, maar laten we eens even luisteren wat hierop aankwam. Give me high five, nigga, I'll be spiked out. I could trip a referee, tell by my attitude that I'm most definite. In New York. Ze warst op elkaar, ongelooflijk.
2: De combinatie maken heeft ook niet echt best gemaakt om het allemaal recht te leggen.
0: Laat het allemaal maar gebeuren. Maar Cap, jij deed als volgt, let op. Daar komt ie. New York! Ja, hier echt op. New York! Heel goed. Cap, ben je er klaar voor?
1: Ja, we gaan het proberen.
0: Dan komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de Pink.

0: Ja, Ezra.
1: Oh nee, hè?
0: Hallo, Ezra.
1: Wacht, ik laat het nog één keer horen. Let op, ik zet hem heel hard.
0: Hallo. Alon, Alon, ja, het is hard.
1: Ja, het is heel hard, is het, ja.
0: Ja, ja.
1: Oh, de blackout, hè? Oh, nee, oh, 50 euro al. Oh, bij 50 al. Potverdikke me.
0: Oh, nee.
1: How do I get you alone?
0: Ja.
1: Oh, Kevin, wat snel, wat daar. Wat had ik je het gegund allemaal, natuurlijk.
0: Ja, dit is even blackout, hè. Dus dit is een nummer van Hart, ik ken het, en ja.
1: Een goed nummer ook.
0: Dan moet je op de tekst komen.
1: Ja, dat is vervelend, Kip. Nou, hoe dan ook, we sturen jou een fantastische prijs. Want dit is eigenlijk, ja, met geen pen te beschrijven. We gaan het toch proberen. Je krijgt van ons de extra glimmende, blauwogende, lekker in de hand liggende Ekdom in de Morgen, Kurkentrekker! En we vonden het heel gezellig toch met je. We vonden het heel gezellig.
0: Ja, geweldig toch. Die kostte maar in de winkel 175 euro, dus ik heb hem.
1: Daarom, precies. Ben je nog goedkoper. Veel plezier en dan gaan we hard maar draaien.
0: Ja, dankjewel.
1: Vergeet het nooit meer.
0: Nee, zeker niet.
1: Bye bye, man.

dag. Ik heb... Het ging mis bij het eerste moment, dat is jammer, maar... Hij is heel blij met zijn kurkentrekker. En wij hadden Hard op de radio, wat ook geen straf is natuurlijk. How do I get you alone? En hij heeft beloofd het nooit meer te zullen vergeten.

van de nieuwe popsterren die onze hart heeft veroverd. Somber. En dat zijn we helemaal niet. Het is 1 oktober, jongens. De nieuwe maand is begonnen. Home Record. Het is Radio Veronica. Echt om in de morgen. En koffie thee dan maar. Hot water.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf €0,99. Dat doe je goed, Vibra.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanmerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp

0: actie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. De website van hackersgroep Shiny Hunters leek gisteren offline te zijn gehaald. Maar de hackersgroep ontkent dat. Ze zeggen tegen BNR dat ze verhuisd zijn naar een ander adres. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. En daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. Dit is nog nooit ergens anders gelukt. Een van de artsen vertelt bij RTL dat ze er een ander lichaamsdeel voor gebruiken.
6: Toen zijn we op het idee gekomen om wangslijmvlies te gebruiken. Want als je voelt met je tong aan de binnenkant van je wang, dat is mooi glad, dat is mooi dun en het wordt vochtig. Dus past eigenlijk precies.
5: En voor mensen die geopereerd zijn, is het een enorme doorbraak.
7: Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
5: Inmiddels is er ook internationale belangstelling voor deze ingreep. En er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies mis is gegaan met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Christa Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het wat vaker droog, met een afwisseling, wolken en zon. En dat alles bij zo'n 20 graden.
4: Dankjewel. En we hebben een, het is echt heel druk. Monsterspits al de hele ochtend. Nu staan er nog 110 vertragingen. Dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Rotterdam bij het Gage Aquaduct, 3 kwartier. A9 Alkmaar-Amstelveen bij het Rotterpolderplein door een ongeval, 3 kwartier. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst, daar 38 minuten.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
10: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
9: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Gerard Ekdom.
21: Dit is Veronica.
3: Radio Veronica.
2: Het top 3000 uur.

0: Paradise. En daarvoor was Eric Clapton, Forever Man.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Sam Kroosoff uit Lelystad. Hallo Sam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Wat leuk dat je gestemd hebt. Je bent 22 jaar oud.
3: Ja, klopt.
0: Maar dat is niet aan jouw stemlijst te zien, Sam.
3: Nee, dat hoor ik al vaker van mensen met over mijn muziek smaak.
0: Hoe komt dat? Want je hebt bijvoorbeeld je hebt Queen, je hebt Michael Jackson, je hebt Guns N' Roses, de Pet Shop Boys. Het gaat echt alle kanten op. Daryl Hall en John Oates. Wiens platenkast heb jij opgegeten?
3: Nou, eigenlijk vooral die van mijn ouders.
0: Nou, die hebben. Maar even applaus voor jouw ouders, want die hebben echt een great job gedaan. Dus je luistert de hele dag een beetje naar lekkere oude rotzooi, toch?
3: Ja, nou echt wel. Dat is gewoon een hele goede rotzooi. Dus dat,
0: ja, zeker geen rotzooi. Oude rotzooi is fantastische rotzooi, voor alle duidelijkheid. Dus je luistert naar Radio Veronica en je bent opgegroeid met al deze liedjes. En we zijn blij met jouw stemlijst. Sterker nog, Sam, hij staat centraal dit uur.
3: Oh,
0: mooi, hè?
3: Ja. Geweldig.
0: En jij vindt ook Earth and Fire te gek. Waarom vind je die zo goed?
3: Nou, door jullie eigenlijk. Ik had eigenlijk Earth and Fire ontdekt door Radio Veronica. Dus dat...
0: Dat zijn wij verantwoordelijk ook. Dus we hebben ook nog een beetje... Los van je ouders hebben wij ook nog een beetje bijgedragen.
3: Ja, klopt.
0: Gelukkig zeg. Nou, ik heb hem klaarstaan hier. Earth, Wind and Fire. De liefde voor deze band gaat maar door. And Love Goes On is voor jou. Dankjewel, Sam.
3: Oh, geweldig.
0: Doe je er goed aan je ouders ook?
3: Yes,
0: en zet hem hard dit uur.

0: Anouk. Girl, girl, girl. Daarvoor Earth, Wind and Fire. And Love Goes On. Wat ook doorgaat, is het raden naar...
1: Het top 3000 uur.
0: Nee, de fluisteraar wou ik zeggen. Oké, okay, Geer.
1: De fluisteraar.
0: Buit helemaal op. Knal het in één knal in elkaar. En de fluisteraar. Want hallo, een jackpot van 10.200 euro... valt er in de wacht te slepen. En dat is niet het enige ook nog. Je kunt ook nog zorgen dat je een jaar lang warmpjes bij zit... zonder dat het te veel kost. Er is namelijk bovenop die jackpot ook nog een jaar lang gratis energie... van onze vrienden van Energie kiezen. Maar de enige vraag die wij hebben... wie is de fluisteraar?
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Daar was die weer. Wie of wie zoeken wij? Als jij denkt te weten wie dit is, app dan het woord fluisteraar naar de Radio Veronica app. Misschien dat je dan straks een gooi mag doen naar die immense jackpot van 10.200 euro.
1: De fluisteraar.
0: En morgenmiddag op Radio Veronica gaan we wat lolligs doen.
3: Morgen tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica.

0: Of Galunis. I got 500 en Toto ervoor met Pamela.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
14: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
17: Veronica, verkeer. We hadden een monsterspits, maar hij neemt gelukkig een beetje af. Nu staan er nog 48, waarvan dit de drie langste zijn. De A2 naar Bos-Utrecht bij Zaltbommel, een half uur. De A9 Alkmaar, Amstelveen, nog steeds bij die brug over het zijkanaal C. Nu een half uur. En de auto met pech op de A50, Apeldoorn-Arnhem bij Grijshoort. Daar ook een half uur.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
18: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
19: En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.

Zijn we langzaam weer op werk aan het komen? Ja, dan zijn we de Man at Work in dit geval met Down Under. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. Dat heet bij ons Marmiet, hè, geloof ik. Ja. Down Under. En daarvoor, het was Queen and You're My Best Friend. En over Queen gesproken, ja, die zou je zomaar morgenmiddag kunnen horen tussen 1 en 6. Want we gaan Rob, Wout, Frank en ik 5 uur lang Legends We Lost draaien. En daar hoort Freddie Mercury natuurlijk wel bij. Goede suggesties zijn van harte welkom trouwens via de radio. Veronica heeft misschien dat hij er zomaar voorbij kan. The list goes on and on. Helaas, dat er weer wel. Dus goed ons even te eren morgenmiddag. Het is de top 3000 uur, maar nu, must be crazy for me. This is Melissa Etheridge. You tell me.

0: blijven dansen met Mojo en Lady. Hear me tonight. En daarvoor het was Must Be Crazy For Me, Melissa Etheridge.
1: Het top 3000 uur.
0: Ja,
1: met Gerard Ekdom.
0: Is alweer voorbij. Maar een diepe buiging voor de samensteller. Hij is 22 jaar oud, komt uit Lelystad en is Sam Krooshof. Ja, heeft hij goed gedaan hoor. Platenkast van zijn ouders geplunderd, maar hij heeft ook heel veel ontdekt bij Radio Veronica. En dat doet ons deugd natuurlijk. Helemaal tof, misschien putten we morgen wel uit jouw lijstje. Dat kan zomaar als je hebt gestemd op de top 3000. En volgens mij gaan die stembussen nooit dicht hoor, via radioveronica.nl. Doe dat gewoon. Zometeen is hier Marisa. 3 uur lang. Met de nieuwe ronde van de fluisteraar ook zometeen. Ik doe er nog eentje aan het lijstje van stem. Kensington.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
17: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
18: Zo, klus klaar?
19: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
18: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
19: Hoe dan?
18: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
19: Mag wat kosten zeker?
18: Maar 15 euro per maand.
19: Echt? Hoe heet het?
18: Ik heb het je wel even.
19: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
18: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
23: Het is 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister, waar makelaars zich dan verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist, is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. Een vrouw die al tientallen jaren vast had, 30 om precies te zijn, in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, 2 zelfs, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het nou zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, dat laat Rijkswaterstaat weten. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer, nou die buien zijn nog niet voorbij, die trekken nog over het land. Minimaal 18 graden en dat is best wel zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graadje of 20. Nog een blik op de weg, nog 22 vertragingen. Inmiddels wel 500 kilometer minder file. Dit zijn ze vanaf 15 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hinthalm en Kerkdriel, 21 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Ringvaart-Aquaduct, 16 minuten. De A22 Beverwijk-Velsen, Telstar! Tussen Beverwijk en de Velsertunnel, daar heb je 36 minuten geduld nodig. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vasthorst. Moet ik het wel goed blijven zeggen, 15 minuten geduld nodig. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Grijshoort. Daar staat een auto met pech, 41 minuten vertraging. Het eten is klaar, aan tafel.
25: Zo, dat ziet er lekker uit.
26: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
27: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
28: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
29: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
30: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
29: doei doei
30: tegen je buren, schoolpleinhouders.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
9: Speel mee met de Fluisteraar.
8: De jackpot staat nu op 10.200 euro.

0: wat een weersverschil dan, hè. Gisteren was het nog 28 graden, maar vandaag heeft de Nederlandse herfst de zon toch echt knock-out geslagen. Dus ja, je kan gewoon de regenjas weer aan. Je moet wel even die vallende blaadjes ontwijken, maar dan kan je wel gewoon lekker meezingen met Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. De Fluisteraar. Heel veel geld te winnen bij je vrienden van Veronica. De Fluisteraar, meest mysterieuze spel van de Nederlandse radio, met een nieuwe strijder. Haar naam is Marielle. Marielle uit Jouren, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat doe jij vandaag? Wat doe je vandaag op een willekeurige regenachtige donderdag als deze?
1: Nou, heel toevallig heb ik vandaag vrij, dus ik doe helemaal niks.
0: Oh, dat is lekker. En ben jij dan iemand, ja, als je vrij is, dat je dan gewoon lekker met de beentjes omhoog gaat, weet je? Of heb je zoiets van, oh, maar wacht eens, dan kan ik de vloer nog dweilen en misschien moet ik dit nog even afstoffen en misschien de belastingaangifte indienen, ik noem maar wat.
1: Dat moet allemaal nog wel, ja. Maar ik heb er geen zin in.
0: Maar ik vind dat goed, hè. Ik kan dat dus nooit. Als ik dingen moet doen, dan heb ik gewoon geen rust. En ja, omdat je geen... Ja, iedereen moet altijd van alles doen, toch? Dus ik bewonder je wel. Ik hoop dat jij gewoon lekker kan luieren vandaag. En hoe mooi zou het zijn als je dat kan doen met de jackpot?
1: Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn.
0: Je gaat spelen voor €10.200. Die magische grens is weer eens overschreden. En je krijgt er ook nog eens een jaar lang gratis energie van de energiekiezer bij.
1: Ja,
0: meer heb ik niet. Dat is het wel.
1: Dus, nee, geweldig. Okay. Kan het wel gebruiken.
0: Ja, wat zou je ermee doen?
1: Ja, ik heb een hele lijst. Maar de vakantie zou toch wel bovenaan staan, denk ik. Omdat dat het leukste is natuurlijk. Het verbouwen of zo, dat is nuttig. Maar vakantie is toch wel het lekkerste natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wat je ermee kan doen.
0: Waar zou je naartoe gaan?
1: Ik denk Ierland.
0: Ach, prachtig.
1: Het staat nog wel bovenaan het lijstje.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Prachtig land ook om te wandelen. Lekker biertjes om daarna weer op te warmen.
1: Ja, precies.
0: Ik droom even vrolijk met je mee, lieve Marielle. En ik laat jou de opgave nog een keertje horen. Hier komt-ie.
2: Sst, dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, ik bedoel, we zeggen altijd tegen die fluisteraar van laat de microfoon maar staan. Maar deze heeft hem, zo te horen, ingeslikt. Wauw.
1: Ja, dat hoorde ik, ja.
0: Ja, hè? Je moet er tegen kunnen. Ik krijg altijd een beetje kippenvel van, op een vervelende manier, zeg maar.
1: Ja, je moet niet de koptelefoon opzetten, zeg maar.
0: Dat. Nee, kijk, met jou kan ik praten, Marielle. Maar wie is het, denk je?
1: Ik dacht Horace Cohen.
0: Oh, Horace Cohen. Ja, de Henkie natuurlijk uit Vlodderet als kind. En hij heeft allerlei dingen op het comedyvlak doet hij tegenwoordig. Nou ja, ik hoop voor jou dat hij het is. Lieve jury, we dimmen de lichten. Is het Horace Cohen?
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Oh, jammer.
0: Oh, Marielle. Ja, daar worden nog even zelf sparen voor Ierland en wandelingen en biertjes. Maar dankjewel voor het meedoen. En je weet het, hè, als jij nog een nieuw idee krijgt, gewoon weer het woord fluisteren appen naar de gratis Radio Veronica app. En wie weet spreek ik je later.
1: Ja, goed zo. Bedankt.
0: Fijne dag. Hoi. Oh, €200 erbij in de jackpot. Die staat nu op €10.400. Oh, daar kan je toch leuke dingen mee doen. Denk jij, ik weet het. Of wil je gokje wagen? App dan nu Fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app.

daar tijdens Boston. More than a feeling hier bij Veronica. Goedemorgen, mijn naam is Marisa. Ze hebben mij voorzitter van de afdeling sfeerbeheer gemaakt. Dat is echt iets voor mij. En in dat kader heb ik er misschien nog wel eentje voor je. Eén die daar echt wel perfect bij past. Want ik vind dit wel een goede soundtrack voor een herfstwandeling door het bos, weet je. Dat je dan terechtkomt in een regenbui. En dat je thuis lekker opwarmt onder een dekentje op je Chesterfield. Oh,

madness, mensen. Het is madness hier bij Veronica met madness en embarrassment. Ja, zometeen roep ik ze op, hoor. West Coast, IJmuiden, Heemstede, Beverwijk, Haag.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg.
3: Kan ik heen?
4: Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
9: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Ja, goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen, maar ik vertel je alleen maar de langste 3. Ja, bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, daar doe je er 13 minuten langer over. En de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel een vertraging van 8 minuten. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Arnhem-Hoenderlo, 23 minuten extra.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
1: En nu
0: Marisa met

brengen gemiddeld zo'n 5 jaar van ons leven door met wachten. Dat is echt waar, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En dat komt dus neer op zo'n 15.000 uur in je leven. De mannen van Mumford & Sons vinden dat klaarblijkelijk geen probleem. Ze zingen I Will Wait. Maar misschien krijgen zij niet de panfluitversie van Yesterday van de Beatles te horen als hun internetprovider.

God, het is echt zo'n liedje. Die komt het beste tot z'n recht in het donker, weet je. Gewoon op zo'n verlaten snelweg. Nou, dat kan ik allemaal niet voor je regelen, dat snap je. Maar de muziek natuurlijk wel. Oh, wat een bazenplaat blijft dit, hè. Calling Elvis van de Dire Straits. Het is Radio Veronica met Owen Paul. You're my favorite waste of time.

0: Favorite waste of time hier bij Radio Veronica. Oké, luister. Zometeen heb ik de soundtrack van de Nederlandse Pyromanenvereniging. En dat is deze van Billy Joel. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
1: Veronica. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Door mijn namen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van de nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het Veronica weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden.
27: Het klinkt als een prima dagje. Dankjewel Michiel Frazenstorm. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A15, Oostvoorne-Ridderkerk, bij de havens. Er staat een auto met pech en een vrachtwagen met pech. Gewoon, hè, het kan allemaal, 7 minuten extra. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo, 15 minuten. Ten slotte de A59 Oss-Zonzeel bij Waspiek. Daar heb je 7 minuten geduld nodig.
28: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
31: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
30: Beren goed, thanks Bo.
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: En actie Olifant.
32: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
33: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
34: Honda, the power of dreams.
35: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
36: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
37: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
38: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
39: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
40: What a what? And give you all!
39: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
41: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Speel mee met de fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op...
6: Oh my god, 10.400 euro.

0: holding me back.
1: Oh, dat zal je toch maar gezegd worden. You're the Shawn Mendes and there's nothing holding me back bij Veronica. De fluister. De magie van het herkennen van een stem, uitgevoerd in een radiospel waardoor heel Nederland gekluisterd aan het toestel zit. Voor de duidelijkheid, dat is de fluisteraar. Raad dus fluisterstem van een BN'er en maak kans op de jackpot. Plus een jaar lang gratis energie door energiekiezer. De jackpot, jongens, hij wordt steeds voller. 10.400 euro. Ik vind het altijd wel een magische grens, hè, die 10.000. Dan weet je wel, oké. Okay. Nu beginnen die prijzen echt ergens om te lijken. Sure, wie het kleine niet eert, ik weet het. Maar het gaat nu echt lekker worden. Ik heb hier de opgave nog een keer. Wat kan je doen? Gewoon even rustig gaan zitten. Je oren spitsen. En dan luisteren naar de fluisteraar.
0: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
1: Ja, wie is dit? Heb jij enig idee? Hoor jij een belletje rinkelen? Zie je een lampje branden? Gebeurt er een ander licht- of geluidseffect waardoor jij denkt van ja, dit is hem, ik weet het zeker, dan is dit je moment. Heb dan het woord fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Want over een kleine half, ja, een klein uurtje, Elenis is het ermee eens. Over een klein uurtje, dan gaan we het spel weer spelen. Het zou toch leuk zijn als ik jou op die manier gewoon lekker de rest van je donderdag instuur.

waar je bij de gemiddelde buurvrouw even een kopje van kan lenen. Want ging het niet over heroïne. Maar lekker is het wel om mee te zingen natuurlijk. Hey, stijgentijgers, bouwbikkels, kantoorkanonnen, verkeersveteranen, vlagvliegers, dakridders, zorgsoro's, salonstrijders. Je bent rechtstreeks aangesloten hier op het

You're the voice hier bij Radio Veronica van John Farnham. Ja, nou, dankjewel John Farnham. Jouw voice mag er ook zeker zijn. Je klinkt een stuk zuiverder bij de hoge noten. Ja, mij lukt dat niet meer op donderdag. Hey, zometeen deze, die is echt zo vrolijk.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
5: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
0: Klik door je tijdlijn.
2: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carpool. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carpool, garage voor alle merken.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
0: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
12: Ja, goedemorgen. Dit is Radio Veronica met het weer door 123inkt, hoor ik zojuist. Aan het einde van de ochtend komen, ach, nou dat is jammer. Vooral in het oosten, bijvoorbeeld in Boeklo, maar ook het noordoosten, stevige buien voor met kans op onweer. Elders is op een enkele bui na droog en rond de 19 graden. En nou ja, vanmiddag ook. In het oosten alweer regen en buien. Elders in het land blijft het droog met wat zon en wordt het rond de 20 graden. Dan heb ik ook nog de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid, 8 minuten. Maar dat is geen probleem. Gewoon lekker er even afgaan en naar Café de Engel lekker biertje drinken. En dan nog de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderloo. Auto met pech, jij pech, namelijk 9 minuten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
13: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
14: En nu...
13: Marissa met een...

toch wel een heel geestig verhaal bij. If you wanna be my lover. Het kostte namelijk maar 10 minuten om dit liedje te bouwen. En dat allemaal dankzij de reggae-artiest Shaggy. Ja, weet je wel, van Mr. Bombastic. Die zeg maar. In de studio werden twee van zijn hits gedraaid. En ja, die Spice Girls werden super enthousiast. Die zeiden, oh my god, wij moeten ook iets maken dat zo irritant is. Nou, producers die voerden dat uit op de computer. En toen is dus dit liedje geboren. En wij zingen het nog steeds gewoon uit volle borst mee. Het zijn de hits van Veronica met Gavin DeGraw nu. Hij vertelde ooit in een interview dat hij gestoken is.

morgen tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica. Radio Veronica.

groter dan groot. Harry Styles. En als het dan toch een sign of the times is dat alles duurder wordt en de wereld toch eigenlijk wel gewoon gek is geworden, laat Harry dan in ieder geval de soundtrack zijn. Oh, wat is dit een heerlijke plaat. Ja, je bent bij Veronica en zeg eens eerlijk, hoe lang doe jij met zo'n doos Celebration chocolaatjes? Weet je wel, je hebt je het klein,

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Monica. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
10: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
9: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
15: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp.
0: En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden.
26: Oh, dat is toch weer uitgerekend daar. Ze moeten ook altijd het oosten hebben. Nee, dat is heel flauw. Dankjewel Michiel Frazenstorm. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, eentje op de A1 Hengelo-Osnabrück. Het regent er niet alleen, het staat ook nog eens vast bij Oldenzaal-Zuid. 9 minuten om precies te zijn. En de A50 Apeldoorn naar Arnhem bij Hoenderlo, daar doe je er 8 minuten langer over.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
28: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan, de Mini McWraps

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
13: Speel mee met de Fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op €10.400. Let's go!
13: Dit is Radio.

0: kijkt. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo lastig in de dark. Hè? Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, Radio Veronica. De Fluisteraar. Ja, het meest mysterieuze spel van de Nederlandse radio gaat weer een nieuwe ronde in. In de jackpot €10.400. En ja, stel je voor de jackpot is van jou, krijg je er ook nog een mooie bonus bij. Dat is namelijk een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Ronald Richel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Woonachtig. Ja, uit Maarsen toch?
1: Ja, Maarsen, het midden van het land.
0: Ja, precies. Hé, hey, en kijk eens om je heen. Wat zie je?
1: Nou, op dit moment zit ik in Oud-Beijerland voor mijn werk.
0: Oké, wat doe je daar?
1: Ik bezoek nu zometeen een klant voor een groot Duits bedrijf waar ik voor werk. Wij verkopen plaatmateriaal voor interieur.
0: Oké.
1: En nou, ik ga een architectenbureau bezoeken nu.
0: Dan hebben we daar een beeld bij. Ik ben heel benieuwd, je hebt over plaatmateriaal en architect. Ik ben wel heel benieuwd wat jij zou doen met €10.400. Is dat een beetje diezelfde richting in?
1: Wij zijn net verhuisd. Ja. Dus ik heb wel wat geld nodig voor een verbouwing van het nieuwe huis. Mm-hmm. Ik zat te denken aan 2 mooie deuren.
0: Ja, en wat voor deuren dan? Je hebt houten deuren, je hebt tegenwoordig stalen deuren, je hebt van die taatsdeuren, ja. Die zijn natuurlijk ook helemaal hip. Wat voor deur zit je aan te denken?
1: Ja, taatsdeuren.
0: Taatsdeuren, ja. Oh, dat is heel mooi. Voor mensen die denken, Google maar even. Hè? Dat is, dan zitten er vaak van die, ja, je hebt rechte lijnen, maar zo'n hele mooie gebogen lijn zit er dan in, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat dacht ik ook.
0: Het is
1: ja,
0: wel echt prachtig. Mooi. Echt prachtig. Nou, ik gun het je voor jou taatsdeuren, 2 taatsdeuren. Ik laat je de fluisteraar nog een keertje horen, beste Ronald. Daar komt-ie.
1: Dat is goed.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, vertel het ons maar. Wie is dit?
1: Ik zat te denken aan Jim Buckham.
0: Jim Buckham, musicalster, acteur, man van...
1: Precies.
0: Ja, precies. Oké. Nou, we gaan het meteen vragen aan de jury. Lieve jury, is het Jim Buckham?
4: Jouw antwoord is... fout.

0: niks om te geven. Dus sorry, behalve me sorry. Ik vind het jammer voor je.
1: Het is wat het is.
0: Het is wat het is. Maar heel veel succes met de verhuizing. En ik hoop dat die taasdeuren er toch nog op een andere manier gaan komen dan.
1: Dat weet ik wel zeker. Dank je wel.
0: Goed zo. Hey, heb een fijne dag, hè.
1: Fijne middag.
0: Dank je wel. Dag, Ronald. Ja,

Geïnspireerd op een luide portie Grease Sing-Along. Het is ook zo lastig om die mee te zingen en blaren op deze musical classic, hè? Ja, ja, precies. Fijn dat je het met me eens bent, Peter Fox. You're the John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want, baby. Met jou in een house aan zee.

Oh, lekker Marissa. Ik zing er mee van A tot Z. Dat is een leuke app die ik binnenkrijg. Van Mark. Nou, Mark, dat hebben wij hier in de studio ook gedaan. The Jam, A Town Called Mellis, bij Radio Veronica. Och ja, zometeen. Dat, ja. Dit, ja. Jee. Nou ja, luister maar. Oh.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Goedemiddag, het is net 12:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück, Oldenzaal-Zuid, 10 minuten extra. En de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep, daar liggen voorwerpen op de weg. En dat kost je zo'n 9 minuten extra reistijd. En tenslotte de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Voorwerpen op de weg, 10 minuten extra. Jongens, we houden die voorwerpen toch binnen?
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marissa met

Kan zijn dat je er vandaag een beetje doorheen zit natuurlijk. Hè? Dan was dit een doekje voor het bloeden. Always. Bon Jovi. En dit is

dat hebben we zo lekker meegezongen hier in de studio. Je hoorde Ashford & Simpson en Solid as a Rock. Ja, je kent ze van de mega-hits, je kent ze van de schmink en hun bizar lange tongen. Maar ja, ze kunnen ook bijzonder sfeervol uit de hoek komen. Ik heb het over de band Kiss met deze absolute basklassieker Sure Know Something. Deze plaat wordt u aangeboden door Radio Veronica.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Met deze week in de bonus... Ah, groot.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
12: nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more from Extra Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
20: Oh. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
26: Hoi.
25: Justitie.
0: Justitieminister Van Wil is duidelijk. Het Afrikaanse land Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugscrimineel Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat het land volgens Van Wil moet doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Het land krijgt geen EU-geld meer. De uitbraak van het West Nile-virus lijkt over het hoogtepunt heen, meldt het RIVM. Er zijn minder gemelde besmettingen bijgekomen. 4 mensen overleden vorige week met het West Nile-virus, waarmee het totaal in ons land op 9 komt. De meeste mensen merken niks van het virus, maar bij 1% kan het dodelijk zijn. Muggen brengen dat West Nile-virus over. En gevangenismedewerkers en hun gezinnen moeten ook buiten het werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na het dodelijke geweld van vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door iemand die daar een tijdje vast zat. Het weer bijna overal droog, op 7 plekken wat zon, het is rond de 20 graden. Op de weg een paar files die opvallen. De A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek 20 minuten. Door een ongeluk is de weg daar nu helemaal dicht. Verkeer wordt nog wel over de vluchtstrook geleid. A12 Arnhem-Utrecht dan voor Wageningen 17 minuten. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg Centrum West 13 minuten extra.
1: Hey, jullie.
0: Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Keukenkopers, opgelet! Nu
28: big deals bij Keukenconcurrent.
27: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
29: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
30: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
32: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
33: Speel mee met de fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op €10.600.
33: Dit is Radio Veronica.
34: Bonanza. Dit is Veronica.
1: Hoe zit je eigenlijk met je auto? Heb je al een nieuwe?
3: Ik ben bezig.
1: Ja,

0: y'all being so.
1: It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker.
2: Yeah. Nieuwe Jimi Hendrix worden. Had hij wel wat mee te maken trouwens ook. Johnny Guitar Watson en It's a Real Motherfucker. Nooit meer iets van gehoord wil ik niet hardop zeggen. Want ik weet heus wel dat hij nog heel veel goede muziek heeft gemaakt. Dus er nooit meer eens zo succesvol geweest als A Real Motherfucker.
3: Dat is toch jammer, hè?
2: Bob is tevreden, begint al lekker. Als er een kleine aardbeving rond Groningen is, dan is er verder niks aan de hand. Dan ben ik het, zegt Bob. Dat is goed.
3: Echte Bart.
2: Tot aan 3 uur vanmiddag ga jij helemaal over de playlist. En maak daar schandelijk gebruik van. We staan hier allemaal te vangen. Kijk allemaal wat er binnenkomt in het postvakje. Maar er moet wel iets binnenkomen. Los natuurlijk van dat ene belangrijke woord. Wij hebben muziek nodig. Laat horen wat je wil horen.

0: Vandaag, Carolien, is hoe gaat het nou met je auto? Moet je nog steun ergens? Gaat het goed?
1: Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Behalve dan dat ik net even te laat ontdekt heb dat eigenlijk alles wat ik nodig had de afgelopen dagen gewoon door mijn verzekering gedekt wordt.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb mijn verzekering natuurlijk weer totaal niet uit het hoofd. Dus ik heb mensen opgetrommeld om me op te halen. Ik had gewoon naar huis gebracht kunnen worden.
0: Ja, voor de mensen die het gewist hadden, je had autopech.
1: Ja, nog steeds.
0: Ik nam de telefoon niet op terwijl je bij me in de buurt was. Toen ik hier in de studio was, nam ik je een keer op. Je hebt je ANWB-ben. Heb jij je opgeroepen je op te komen halen? Want dat had de ANWB allemaal voor je willen doen en je verzekering ook.
1: Ja.
0: Nou, nog die ene auto. Nou, misschien dat de Ruby-Ruby-vogel hem vanmiddag brengt. De Kaizer Chiefs en hun grootste hit Ruby. Arjen Ruiters voor hem aan.

0: De liedclub van ons, de Kaiser Chiefs en Ruby, aangevraagd door Anje Ruiters. En ik had het speelgoed, de Roepie-Roepie-vogel van vroeger weer gevonden, dus ik dacht, ik gooi hem er nog maar even bij. Heb je wel eens ooit meegedaan, onze Roepie-Roepie-vogel, Roemrucht en wel?
1: Nee, wel veel gehoord natuurlijk.
0: Zou je vandaag mee willen doen?
1: Ja.
0: Dan ga ik er zo meteen eventjes een beetje voor je uitzoeken. Marcia de Koning, die zegt, ik wil graag Bonanza, ik wil graag Situation Yazoo.

0: Fantastisch is deze Yazoo en Situation. Schijnt overigens een heel goed concert geweest te zijn van Alison Moyet.
1: Okay.
0: Ik mis tegenwoordig wel meer concerten. Ik ben er niet geweest, maar ik heb wel een stukje langs zien komen via socials. Als je Wilbert Mutsaerts volgt, dan krijg je
1: alles.
0: Eigenlijk alles, want die is overal altijd wel te vinden. Ja. Ik ga even Mel bellen. Mel bellen, je weet wel, die van Mel Vuf. Volendams fenomeen.
1: Mel Vuf?
0: Ja, Vuf. Zo heet het bandje tegenwoordig toch, Mel VF. Dus het is een Volendams fenomeen. Het is vintage future geweest ooit. Maar Mel VF.
2: Hallo met Mel.
0: Ja, ik wilde net nog even zeggen. Stel voor dat ze de telefoon opneemt, dan draaien wij haar bij Veronica. Zo zijn wij.
2: Oh, wat heerlijk, Rob.
0: Ja, hey, hallo daar.
2: Daar word ik blij van.
0: Ja.
1: Dat draai je toch wel, hoor.
0: Ja, dat hadden we toch wel gedaan.
1: Oh, dat nou weer.
2: Dank jullie wel.
0: Een beetje stoer zitten te doen op die radio. Nee, het was zo. Daar heb ik min of meer mijn excuses voor aangeboden. Dat jij 12 november 2025 mij een album gestuurd hebt met de mededeling: wat vind je ervan? En dat we nu toch al ietsjes verder zijn in tijd. En dat ik dacht, ik ga me toch maar weer eens even melden bij Mel. En toen zag ik tot mijn grote schrik dat je inmiddels ook je profielfoto veranderd hebt bij WhatsApp. Je hebt vaste verkering.
1: Wat?
2: Ik heb verkering, Rob.
0: Ja.
1: Met John Mayer?
0: Nee, het is John is niet gelukt. Nee,
2: John is niet gelukt. Ik zei altijd, Rob, het is een soort van... De tijd was wel een soort van, ja, graag of niet.
0: Ja.
2: En dan ben je er op een gegeven moment wel klaar mee. Nee, ik ben... idioot, een soort van goor gelukkig op dit moment met het is verschrikkelijk, maar met Dennis Kroon.
0: Ja.
2: En vroeger zat hij ook, we hebben samen The Voice gedaan 12 jaar geleden.
0: Oh.
2: En zijn elkaar weer tegengekomen en ik vroeg ze, wat ben je allemaal aan het doen?
0: Ja.
2: En bleek dat hij weer vrijgezel was, dus ik dacht, kip, ik heb je.
0: Nou ja, dat is heel goed om te weten. Horen wij iets van dit prille liefdesgeluk terug in Missing You? De titel suggereert van niet.
2: Nee, inderdaad. De titel gaat heel ergens anders over. Ja. Het is echt een soort van vasthouden en loslaten. Is eigenlijk waar Missing You over gaat. En dat je soms verder moet gaan in plaats van dat je vast blijft staan.
0: Nou, zie je wel, ik wist alweer, er zit natuurlijk toch gewoon weer een element van diepslaande tekst in. En die gaan we nu beter beluisteren. De nieuwe Mel VF. Missing You.

0: Friends, I'll be there for you. Speciaal voor de Bonanza Friends, zegt Bram Roelofs. Nog even terug naar Melvief, Volendams fenomeen. Goos zegt, die is goed, zegt die nieuwe Melvief. Ronald zegt, topnummer, Mel is zo ontzettend goed. Meer draaien. Jurgen Wolf van Wulfing, met heel veel thema's op de uur, die zegt, Rob, dat had je veel eerder moeten draaien. Als ze trouwens in Amerika had gewoond, was ze nu een wereldster geweest. Sigurd zegt, hey, Dennis Kroon was sergeant-major.
1: Ja, hij is team Rob, sergeant-major.
0: Zie je, John-major. Ja. Ja. Kieke die zegt nog even, nou is het maar goed dat ze niet voor jou gevallen is, Rob, want dan had ze een kletsmajor gehad. Oh, die is weer wel leuk, hè? Die is weer wel leuk. Bedankt. Wat er nog een, het kader van de padvinders eet.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: MG-dingetje, niks voor jou? Net uit de reclame?
6: Nee, is te klein voor mijn schilderijen.
5: Oh ja, dat is waar. Nou, dan houden we het maar op de Little Red Corvette en de Fast Car van Maarten. Het is ietsjes, nee man, het is exact 2:30.
7: Wauw,
5: geweldig. Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws?
8: Het kabinetsvoorstel om meer spaarders en beleggers daar belasting over te laten betalen is alweer van tafel. Oh. Van links en rechts kwam kritiek op het plan. In plaats van bij €60.000 zou je dan al bij €30.000 belasting moeten betalen over je spaargeld. Minister Heijnen van Financiën is nu op zoek naar een ander plan dat ruim €500 miljoen moet opleveren.
5: Ik zag de man die jouw leven gered heeft hier voor de deur, Martin Visser.
6: Ja.
5: Die zag ik, die kon gewoon, die kon allemaal niet geloven. Die zegt, ja, dit is...
8: De financiële man bij de Telegraaf.
5: Ja, de financiële man bij de Telegraaf. Bedankt, iets goed voor deze journalistieke plicht. Maar voor mij is hij de levensredder van Caroline.
6: Ja, ook dat vooral. Ja.
5: Dat is die. Maar het is altijd wel iemand die op de vrij rustig is op tv. Maar die zei gisteren, ja, dit is de kortste weg naar de verkiezingen. Wat een chaos. Ik heb het echt nog nooit zo erg gezien. Het is krankzinnig.
6: Ja. Dus, maar ik denk, als je 500 miljoen nodig hebt, kijk eens in die quote 500.
9: Allemaal
6: ja, toch? Ja.
5: Een dikke tip, oké. Okay. Nou, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Staan er nog eventuele auto's die Carolien af wil pakken van mensen van de quote 500?
8: Nou, het is niet super druk, wel een paar files die opvallen. De A12 Arnhem-Utrecht door een ongeluk voor Wageningen 20 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 7 minuten. En ook een ongeluk op de N387, die loopt van Hoge Zand naar Siddeburen. Tussen de A7 en Slochteren 34 minuten extra.
5: Siddeburen, van

misschien iemand thuis die denkt, gelukkig ik sta op nummer 501, de quote. Mijn auto blijft voor de deur staan. Dit is een leuke, al heel lang niet meer op de radio gehoord. Eric Clapton had in de 90's zowaar nog een paar mooie hits. Dit is er eentje van Rianne, vraagt hem aan. Hier is Eric, Change the World.

0: zitten er allemaal van te genieten hier in deze studio. Zelfs Siets.
1: Ja, prachtig.
0: Hè? Eventjes zijn telex weggelegd. Speciaal om te genieten van dit nummer van Eric Clapton. Babyface produceerde hem destijds. Christian zegt, potverdorie, deze Clapton is lang geleden, maar wel mooi. Vinden wij ook. Dankjewel, Rian.

0: Je knipoog is niet helemaal door iedereen goed begrepen, Carolien. Mensen denken nu dat je met Jimmy Dijk samenwoont van de SP. Van die quote
1: oh, 50. Serieus, ja? Nou, dat is niet zo, maar ja.
0: Je bezoekt hem wel eens. Little Red Corvette met your Little Red Corvette. Martin, die heeft hem aangevraagd. Je was op zoek naar een fast car van Tracy Chapman. Als je een fast car wil hebben, dan is Little Red Corvette van Prince ook goed.
1: Ja, leuk.
0: Was fijn om deze weer eens te horen. Rens, rademakers maken wij ontzettend blij nu. Cat's Eye, hij zegt dat hij gaat stuiteren. We willen zien hoe dat eruit ziet. Hier is Animal.

0: Ja, het is een 1-op-1 toxicje, deze Britney Spears. Zeker, ja. Cat's Eye en Animal is aangevraagd door Rens Rademakers. Hij heeft zowaar een fotootje gestuurd met stuiteren. Dus ja, zo ziet dat er dan uit.
1: Ja.
0: Heeft nou iedereen in de tuin zo'n ding? Ik zie het wel vaak, hè? Zo'n oing, oing, oing, oing, zo'n trampoline.
1: Ik zie ze wel heel veel in mijn omgeving. Ja, het schijnt heel goed voor je conditie te zijn, hè?
0: Oh. Ik vind het wel geweldig dat Rens even naar buiten gegaan is. En, de trampoline heeft opgezet. Nou, mooi man. Hallo Justin, goedemiddag. Bent u daar?
2: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter
1: Na
2: de toon.
0: Okay. Hoi Justin.
1: Hoi.
0: Hier met je radiovrienden Veronica.
1: Ja.
0: Jij stuurt een iets te vrije opdracht. Je wilt iets van Paul Simon horen? Als het maar niet You Can Call Me Alice.
1: Ja, nou weten we het niet.
0: Niet over You Can Call Me Justin, dus we bellen je nu. Spreek

0: Stuur Miller Band. Jij denkt dat je...
1: Steve Miller Band.
0: Goed zo. Jerry Leiner die is bij JJ vandaag gekomen. Hartelijk dank.
1: Ja.
0: Even naar het hoofdkantoor van Justin. Justin, hallo daar.
2: Hey Rob.
0: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, Paul Simon, je praat tegen muziekliefhebbers. Hè? Dan zeg je iets van Paul Simon, maar dan niet. You Can Call Me All Hell, dan is de zoekopdracht toch te groot in mijn hoofd.
2: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Ik zat zelf te denken aan nummer Kodachrome. Maar als dat obscuur is, dan ga ik wel voor Graceland. Als dat...
0: Nee. Ik ben even... Nee, joh. Maar ik ben een beetje een langzame zoeker. Dus dan denk jij dat ik geen antwoord heb.
1: Ja, dat
0: heb
1: vaststoopt.
0: Heb ik.
2: Fantastisch.
0: Ja, we gaan hem voor je doen, Justin.
2: Hartstikke fijn. Dankjewel,
0: Rob.
1: Hoi.
0: Dan was de tijd ver vooruit, want hij heeft het in dit nummer over de Queen...

0: Carolien. Jij zit toch een beetje in Kodachrome?
1: Nou, ik zat bij Polaroid, hè. Dat is echt de grootste concurrent.
0: Kodachrome, heeft dat er iets mee te maken? Want dit is een term uit de fotografie.
1: Nou, Kodachrome is een merk van Kodak.
0: Ja, vandaar dat je daar even zo afstandelijk over doet.
1: Achterste benen sta ik.
0: Maar wat een goed nummer van Paul Simon.
1: En, fantastisch.
0: Mijn fotografisch geheugen daarover gesproken is niet helemaal meer wat het geweest is. Want de coronakoningin die zit in Me and Julio down by the schoolyard.
2: Is dit een rectificat?
0: Ja, een afstraffing.
2: Is dit een rectificatie?
0: Verslagen op mijn eigen terrein.
2: Is dit een rectificatie?
0: Het enige waarvan ik dacht iets af te weten.
2: Of toch niet?
0: Een kleine rectificatie. Er is geld te verdienen. 10.600 euro. En een jaar lang gratis energie van de grote energiekiezer.
1: Ja.
0: Vrienden van Veronica. De fluisteraar. Die leggen we even aan je voor nog een keer.
3: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is dit? Help ons van die 10.600 euro af. Die energie willen we graag nog heel even houden.

0: Catch and Release. Ze zegt, het is chill dat jullie deze draaien. Nou, Linda Bezemer, we hebben het met plezier voor je gedaan. Ja. Matt Simons, een Catch and Release in de Deep End remix. Tot zometeen.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
8: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
9: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
8: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaien of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Balen zeg. Koffie?
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
20: En, heb je de klus?
21: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
20: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
21: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 2:00.
26: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na veel kritiek op het nieuwste kabinetsplan om veel meer spaarders en beleggers met lagere vermogens daar belasting over te laten betalen, kan het alweer de prullenbak in. Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet op een andere manier aan geld komt. Minister Heijnen van Financiën wil het best doen, maar noemt het erg ingewikkeld om een alternatief te vinden. Mensen in honderden appartementen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren van 6 flats. Na onderzoek zegt de GGD dat het gezondheidsrisico klein is zolang je niet gaat verbouwen. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Auto's en een metro reden op dat moment over de brug. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Al het vervoer over de brug in Kiev is stilgelegd. Het weer bijna overal droog met soms zon. Het is rond de 20 graden. Morgen meer zon. Een paar files die nu opvallen. De A12 Utrecht-Arnhem voor afrit Oosterbeek. 20 minuten door een ongeluk wordt al het verkeer daar over de vluchtstrook geleid. Je kunt er maar beter omrijden via Barneveld en Apeldoorn. Gebruik daarvoor de A30, dan de A1 en dan de A50. Andere kant op ook druk. Arnhem-Utrecht voor Wageningen een kwartier door het ongeluk de linkerrijstrook dicht. En ook daardoor weer druk op de N224. Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12. 16 minuten extra. Complete overzicht in de app van Flitsmeister.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
28: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
30: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
31: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
32: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
33: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
34: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
35: Het eten is klaar, aan tafel.
36: Zo, dat ziet er lekker uit.
37: Ja, uit een broodje.
38: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
39: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
40: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
41: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
42: Ik zie een dansende eendvis.
0: Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op 10.600 euro.
7: Wow, geweldig.

0: niet huilen, ook al heeft hij verdriet. Boys Don't Cry, The Cure. De Bonanza. We hebben nog zeker een uur. Dan moet je er toch weer een paar dagen op wachten. Alhoewel, morgen hebben we wel een mooie uitzending. Kun je ook je verzoekjes kwijt.
1: Ja. Legends We've Lost, hè?
0: Ja.
1: XXL.
0: Vanaf een uurtje of één, dat gaat dan door tot een uur of zes. De mensen waarvan wij denken, kom terug, Lafaert.
1: Ja, Lafaert. En heel veel.
0: We hebben je hier nodig, hè. Want het is morgen vanaf één uur. Vandaag mag alles. Leven bij welzijn en bij minder welzijn. Laat weten waar je muzikale zin in hebt. Een uur lang moeten wij een playlist samenstellen. En dat vinden we moeilijk. We vinden het eigenlijk ook veel leuker als jij ermee komt. Laat weten waar je zin in hebt. We hadden net toevallig het nummer Catch and Release met Simons. Er werd meteen opgeschakeld door Koen. Die wilde gaan.

0: Labelle. Uit de categorie disco en omstreken. In de tussentijd wil ik Sietz graag geen 10.600 euro geven. Maar ik heb wel even een leuk vraagje. Oh. Kan jou 75 eurocent opleveren?
1: Jo.
0: Noem de nummer 1 hit van Patti LaBelle met haar groep.
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Die was het.
1: Wauw.
0: Je mag nog bezwaar maken. Lady Marmelade hadden we ook goed geregeld.
1: Ja. Oh ja, ja, ja.
0: Nou, dan ging je bijverdiensten weer, jongen. Ja,
2: welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Dat is toch inmiddels elke dag wel de vraag. Hier ligt in een klein Albert Heijn tasje 10.600 euro. Wordt beheerd door Geneviève.
3: Hey,
4: wauw!
0: Is dat goed?
4: Ja!
0: En uiteraard 1 jaar lang gratis energie. Dankzij onze vrienden van Energiekiezer. Wie kiest er nog andere energie? Ondertussen kijk ik heel stiekem even naar Judith uit Leersum. Hallo Judith.
5: Hallo.
0: Dit is een mooi moment. Althans, dat kan het worden.
5: Ja, ik hoop het.
0: Ja. Want ja, dit Albert Heijn tasje. Ja, we houden het Albert Heijn tasje voor de boodschappen. Want net zo duur inmiddels. 10.600 euro, 10.600 euro is geen uitzondering meer. Als je even met je winkelwagentje er Albert Heijn gaat.
5: Kun je leuke boodschappen
0: doen? Ja, ik wil een tijdje volhouden ook. Judith, we zijn heel benieuwd. Ik vind het altijd geinig om aan iemand te vragen. Want ik vind het resultaat verrassend positief altijd. Hoe zelfverzekerd ben jij? Schaal 0 op 10. Dat je hem goed hebt.
5: Ik denk 8,5.
0: Zo. Oh. Ruime voldoendes, hè?
5: Ja.
0: Neurolinguistisch programmeren, daar gaan we. 10.600 euro en een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Wie is dit?
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
6: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is deze mens in Goed Tilburgs?
5: Ik denk dat dit Rico Verhoeven is.
4: Oh, dat zou kunnen.
0: De man die je nooit tegenspreekt.
4: Nee.
0: Graag uit de boksen komt. It's me in the corner. It's me in the spotlight too. Maar is hij ook de fluisteraar? Geneviève gaat het nu zeggen. Weer goed?
1: Bijna goed.
0: Op de manier waarop ik je naam uitspreek dan, hè? Sorry Judith, ik zal even snel het spelelement
4: afwerken. Ja, nee, ging goed. Ja, ga maar door.
0: Sorry Judith. Ik hou je niet langer in spanning. Hier is een ja of een nee.
2: Jouw antwoord is... fout.
5: Oh, shit. Ik was er zo zeker van.
0: Ja, dus dikke 8,5. Ja, nou ja.
5: Ja. Ja, nou helaas. Ik blijf meedoen.
0: Ja, graag.
4: Doen hoor. Ja.
0: Sowieso een leuke kandidaat om te spreken. Dus je geeft ons ook energie terug. Dat wel.
5: Goed zo. Okay. Nou, succes nog.
0: Ja.
4: Jij?
0: Ja, precies. Ja.
5: Ja. Ja,
0: jammer dat je het niet voor elkaar hebt weten te boksen met je Rico Verhoeven.
5: Ja, volgende keer beter.
0: Fijne middag.
5: Oké, doei.
0: Voor handen kopen, de Ragged.

Rag & Bone Man, die is voor Han de Koper en Human. Dan hebben we het krikkende bedje weer. Er zijn twee krikkende bedjes. Something Serious van Bruno Mars en ook de Womack Sisters. En als je het hoesje thuis hebt van Teardrops, ik zeg het graag, van Womack en Womack, dan zie je de kleintjes in de armen van Womack en Womack. Dat zijn nu de volwassen Womack Sisters geworden. En JFMG en ook hier op links, Carolien, gaan we een buitengewoon plezier doen. Het

0: And what you gonna say? Ja, lekker is die. De Womack Sisters en If I Let You. Het hele album, hoe oud het klinkt, is hartstikke nieuw. En eigenlijk van voor tot achter aangenaam. Mits je van deze sound houdt, natuurlijk, als je er niet van houdt, kun je er beter niet aan beginnen. Dat is niks. If I Let You. Dan gaan we naar Gert Keizer. Die heeft zin in de Police. Don't Stand So Close To Me. Wil je nog één keer het verhaal kun je vertellen waar het over ging?
1: Hij was leraar, hè? En die leerlingen, die vrouwelijke leerlingen, kwamen ze dichtbij en dat mag niet. Dus hij zei, don't stand so close to me.
0: Heb je wel eens ooit proberen misbruik te maken van je vrouwelijkheid ten opzichte van een leraar?
1: Ik zou haast zeggen, wanneer niet? Ik kom uit de ethische, generatie X.
0: Daar komt dat allemaal. Ook een beetje voor jou. Don't stand so close to me. De Police, maar is aangevraagd door Gert Keizer. Young teacher. Don't stand so close to me. Wil je nog één keer het verhaal kun je vertellen waar het over ging?
1: Hij was leraar.

0: Zo haalde jij al je voldoendes terwijl je al zo intelligent bent.
1: Nou, niet al mijn voldoendes, maar er zijn er wel een paar tussendoor geglipt waarvan ik achteraf wel denk dat die leraar dacht, ach,
0: dat meisje.
1: Ze is gewoon zo lekker bezig op die school.

0: John Newman en Love Me Again, die is bij Suze Ruiters vandaan gekomen. Waarvoor hartelijk dank, Suze. Vinden wij altijd een fijn liedje. En hebben we nog iets uit de sector nagekomen berichten? Robert Rambo.
1: Echt? Ja, met een W, hè, Rambo.
0: Rambo 1, 2 of 3. Ontzettend lekker nummer, die Womack Sisters. Dankjewel, Robert. Rambo.
1: Ja.
0: Lekker om hem zo te heten.
1: Ja.
0: Dan hadden wij Walter Bravenboer, Doe eens Bim Bam van André van Duin. Daar hebben we gisteren toch redelijk wat aandacht aan besteed.
1: Ik zat ook wel lekker in dat bericht van Maurizio.
0: Ja.
1: Want ik weet niet of het voor ons was, maar die stuurt een hele set ischias-oefeningen door. Voor als je last hebt van je onderrug of je been, weet je wel.
0: Dankjewel.
1: Bedankt.
0: Ja, we hebben nu ruggespraak, maar in principe hebben we geen last van ons. Tenminste, hier is niemand toch maar een beetje last van zijn rug gehad. Is die alweer vanaf?
1: Ja. Oh.
0: Ik heb ook, omdat je zit dan in zo'n algoritme, daar is van, ik geloof, zo'n Tai Chi of zo oefening.
1: Ja.
0: Die krijg ik echt 100.094 keer in mijn algoritme. En dan zeggen ze tegen je, als je deze oefeningen gaat doen, dan krijg je dus binnen 3 weken dit lijf. Dan brengen ze natuurlijk allemaal voorbeelden van mannen die, die het allemaal niet zo nauw meer namen met het buikje. En je hoeft na 10 minuten per dag, weet je wel, verder niks aan de hand. Dan moet je een beetje op een stoel gaan zitten en een beetje naar links en rechts bewegen.
1: De spieren vliegen op je af.
0: Ze vliegen en elke keer zeggen ze, wij beginnen maandag. Doe je mee?
1: Ja.
0: Tai Chi, ja.
2: Hoe lang ben je al bezig?
0: Het is 14 minuutjes over 8:30, dames en heren. Hartelijk welkom. Ik begin maandag. Zo voor de start van de reclameminuten, geloof ik. Tai Chi, zoiets is het, geloof ik. Ziet er in ieder geval heel goed uit. En ik hoor van Mathieu Beminde ook altijd dat zij de vrouwenversie krijgt.
1: Oh, ik dacht ook de mannenversie.
0: Nee, die krijgt de vrouwenversie. We gaan de reclameminuten in. Zijn zo meteen bij je terug. Nieuws, Siets, waar gaat het over?
2: Het gaat over Rusland. Die brief van Rusland, hè?
0: Die brief van Rusland.
2: Dat was allemaal niet zo bedoeld.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Sisi. Hoe zit het met de brief van Rusland en wat ze er eigenlijk mee bedoelden?
2: Ja, Rusland heeft een brief aan de NAVO waarin het over kernwapens begon niet confronterend bedoeld, zegt het land nu. Gisteren kwam het bericht dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO het gebied Kaliningrad zou afsnijden van de rest van Rusland. Het zou kunnen, omdat het gebied tussen Litouwen en Polen ligt op afstand van de rest van Rusland. De NAVO benadrukte al defensief te werken en geen bedreiging te vormen voor het gebied.
0: Litouwers. Moeten we het dan niet even roddelen over vanavond?
2: Oh ja.
0: Heel even.
2: Griekenland uit, altijd lastig.
0: Ja, Griekenland heeft toch gewonnen van Duitsland?
1: Duitsland.
2: En van Servië, dus ze zijn bovenaan in de pool.
0: Dus wat verwachten we ervan? Is er nog iets bekend? Is er nog een opstelling bekend?
2: Nou, we hebben steeds minder spelers, hè? Want Van Hekken is ook alweer geblesseerd afgevallen gisteren. Dus er zijn er nog 23 over. Je zou zeggen, het is genoeg.
0: We hebben hier Gerard Hekdom nog voor de vervanging. maar gaat Van Dijk naar links, naar rechts? Weten we het al? Weet allemaal nog niks.
2: Misschien moet het aan Snollebollekes vragen.
0: Van links naar rechts.
2: Nee, we weten het allemaal nog niet. En de spelers ook niet, hè? Want Xabi zegt altijd 1 uur of 1.5, 2 voor de aftrap vertel ik pas tegen de spelers wie er mogen beginnen.
0: Ja. Zijn persconferenties zijn spectaculair en toch ben ik fan van hem.
1: Ja.
8: Very good. If it's fair play, then it's okay.
2: Huh? Maar wat wordt het vanavond, Rob?
0: Ja.
2: Wat wordt het vanavond?
0: Ja, ik denk toch wel een bescheiden winst voor NL.
2: Ik denk 0-0.
1: Ik denk ook gelijkspel.
0: Als het niet saai is.
2: Vrees van wel.
0: Ah. Semper negatief, jij.
2: Ik kan het alleen nog maar meevallen, hè?
0: Oh ja, dat is waar. Even voorzichtig gerold over voetballen. We zijn er wel weer uit. Mark Reeman heeft genoten. Heeft hij de plaats van Gabriella overgenomen, die normaal ook al zo'n fan is van de voetbalpraatje. Het is weg, hoor, het voetbalpraatje. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Nou, op de meeste plekken kun je nog gewoon doorrijden. Het is wel druk op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. In beide richtingen nog steeds vertraging door een ongeluk. Richting Arnhem voor Oosterweek 20 minuten. Daar is de weg nog dicht en gaat het verkeer via de vluchtstrook. Andere kant op richting Wageningen. 10 minuten vertraging.
0: Een dekker bedankt wordt, de wittige. Richard Oosterdorp, die wil heel graag in Toanua horen. Dat is lang geleden. Ja.

0: Zeker. Is het Bombay van The Golden Earring? Nee, het is niet Bambi. Into Anua. En dat had iets met U2 te maken. Precies, maar ik weet niet helemaal. Het is klokklepel, dus of jij het even wilt opzoeken.
1: Ja.
0: Dank alvast.

0: Lekker, verrukkelijk 15-tje in Tuanua en 7 into the sea. Bastiaan, lang niet meer gehoord. Wereldnummer blijft er toch. Straks die mooie vioolsolo. Hij schreef dit voor het nummer natuurlijk. Brian zegt ja, in Tuanua en 87 in de Kuip deden ze het voorprogramma van U2. Nou, dat zou iets met U2 te maken kunnen zijn.
1: Ja.
0: Wat een power, ik was erbij. De oprichter van de band speelde ook viool op een paar U2-nummers, zegt Martin. Dennis zegt, het heeft wel wat weg van Suicide Blonde van In Excess.
1: Ja.
0: Is ook wel zo. Even een spoelschuifje erbij, een ritmetje erbij en dan heb je wel een beetje Suicide Blonde, ja. Is helemaal waar. Goed gehoord trouwens. Weten we nog meer overeenkomsten met U2, ja?
2: Bono ontdekte het bandje.
0: Ja?
2: Hij zette ze op hun platenlabel. Platenlabel van U2. Inderdaad, ze kwamen met voorprogramma's zoals Brian en ook Martin al schreef. En uiteindelijk schreef Bono ook met sommige nummers mee, ja.
0: Zie je.
2: Ja.
0: Klokje klepel ingevuld door mijn Sietzie zelf ook. 7 in U2 Anua.
2: Een soort U2.2.
0: U2.2, ja. Ik heb nog een leuke kleine verrassing voor mensen die zitten te luisteren die Songs in the Key of Life van Stevie Wonder leuk vinden. Ik doe even een klein roepie vogeltje, had ik beloofd.
1: Ja.
0: En daar zit een snipperhitje in. En dat snipperhitje heeft iets met Stevie Wonder te maken. Welk liedje van Stevie Wonder is het? Als je je meldt bij de app van Radio Veronica, misschien Songs in the Key of Life van jou van Stevie Wonder. De LP-versie trouwens. Welke is dit? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Vorige nummer had een beetje folk invloeden. Op een of andere manier denk ik dat Aaltje Boekers daarom Madonna aanvraagt.

0: Een beetje melig. Aaltje Boekers die zegt: Madonna, iedereen lult erover. Maar laat hem maar schuiven. Ze maakt topmuziek. Kies maar een plaat. Zoveel is goed. Maar het liefste heb ik dan toch Vogue.
1: Ja.
0: Nou, dat vinden wij ook een heel goed liedje. Ja, Madonna met die Video Awards. Iedereen heeft het er wel inmiddels over gehad. Van de MTV, waarin iedereen dacht dat het niet meer bestond. MTV, laat staan de Video Awards. Maar er zijn twee mensen die ervoor gezorgd hebben dat het wel bestaat. Madonna, die dan wel een beetje wankel op podium opkwam met haar hunkenbuller setje. En
1: wat rokende
0: gozer van Nirvana inderdaad. Ja. Die met een peuk gewoon. Eigenlijk stond vroeger iedereen altijd met een peuk.
1: Ja.
0: Overal waar je kwam. Weet je, die glazen thuis en in restaurants. Dat hebben ze een beetje terug weten te drinken. Dus nu is het ineens heel rock'n'roll en opvallend dat er een gozer van Nirvana even een peukje opsteekt. Maar ja, Madonna natuurlijk. Ja, je kan er van alles van vinden. Ze had dan twee prijzen gewonnen, geloof ik. De beste video, de beste dance. Is dat geen idee, hè? Leuk, hartelijk dank, die prijs. Wat heb ik ook alweer, dus moest ondersteund worden daar. Hoe dan ook, Demona, wat een icona.
1: Ja.
0: Icona pop. We gaan naar Marie-Laure. Hallo daar, goedemiddag.
2: Hi. Goedemiddag.
0: Hoe zit jij in de Madonna-discussie?
2: Ik heb het niet helemaal gevolgd, heel eerlijk gezegd.
1: Heel slim.
0: Ik heb net wel een korte samenvatting.
2: Ik heb geloof ik geen mening.
0: Nee. Nou, daar kom je heel ver mee in het leven, weet ik zeker. Ja.
2: Ja.
0: Ik had een klein roepie vogeltje gedaan. Uit de serie Classic Veronica spelletjes. Want ik heb de LP Songs in the Key of Life. De LP, de vinyl van Stevie Wonder. En ik liet dit horen. En jij weet welk liedje dit is, toch?
2: Ja, dat is S.
0: Dat is goed, althans. Ik moet het even vragen aan Eddie Wally of het goed is.
3: Wauw, geweldig.
0: Ja. Songs in the Key of Life. Een van de belangrijkste LP's aller tijden. Onderweg naar jou.
2: Ja, ik ga hem zien eind van de maand.

0: keer heb je weer een mogelijkheid om 26 eurocent te verdienen.
1: Oh, dat is niet mis.
0: Wie heeft hier een hit mee gehad? Het is niet Stevie Wonder.
1: Met George Michael.
0: En?
1: Ja. George Michael gewoon.
0: En?
2: Mary.
1: Mary J. Blige.
0: Ja. Te laat.
3: Wauw, geweldig.
1: Hey. Ik wil dan toch 12 cent.
2: Ja, vind ik goed hoor, onderhandelen.
0: 12 eurocent is voor jou. Yes. Ja, die hadden een rit mee. Het kwam bij Songs in the Key of Life vandaan, de Stevie Wonder. Ja, Marie-Laure zei net op tijd nog dat ze Stevie Wonder ging zien. En ik had de grap van Erik ook. Maar ja, dan begon Stevie Wonder te zingen en ik wilde hem toch niet tegen de haren inzingen. Dus hij jou niet, had ik wel willen zeggen. Maar ik vind het ook wel chic dat ik het niet gedaan heb. Maar nu even iemand anders de schuld vergeef. Erik, bedankt. Ik dacht er ook aan. Maar gelukkig het intro was te kort. Dan zijn wij bij de vraag die we zo meteen aan Wout en Frank gaan stellen. Dat heeft alles te maken met Stoptober. Welke verslaving ben je niet trots op? Heb jij verslavingen?
2: Ja, nou goed, dan laat ik even de telefoon terzijde. Hè, want we hebben het al heel lang over gehad. Dat we daar veel te lang op zitten allebei. Maar waar ik ook echt niet trots op ben. Ik ben dus verslaafd aan Smiles.
0: Oh ja, dat weet ik. Ja.
2: Weet je wel, die je vroeger voor een duppie bij de benzinepomp kocht. Mm-hmm. Zeg ik alleen even tegen jou, want de rest weet dat niet. Mm-hmm. Maar ik heb dus van die dozen, waar er dus 100 in zitten. Doe ik een week mee.
0: Zo lang?
2: Nou, dat is echt niet gezond gewoon, hoor. En jij?
0: Ja, in datzelfde kader de chipjes, hè, dat is ook beter, maar goed.
2: Heb jij ook dozen?
0: Dozen vol. Maar goed, het is een vraag aan Wout en Frank. Dus we komen ermee weg. Ik heb nog één vraag aan jou. Karaoke, ik heb Red Light Spells Danger, prachtig. Billy Ocean, ik zeg Koert met Vitum Doen. Dat was jullie favoriete liedje jarenlang. Kunnen jullie dat weer eens draaien? Of Doekoe, Def Rhymes, dan moet ik om lachen. Want dat is misschien wel aardig als box 3 hit. Iedereen houdt
2: Nee, maar ik ga toch voor Vitum Doen hoor, Koert. Okay. Want
0: het is een hele belasting.

0: blik en zijn vettige haar. Van Egel Poelen. Dat was hem zometeen na vieren. Drieën. Bijna goed. Wout en Frank. Ooit lukt het.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: Op Gamma Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Premier Padel in Rotterdam.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 3 uur.
6: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Streekvervoerders balen dat nieuwe stakingen dreigen. Ze vinden dat een goed voorstel voor een nieuwe cao op tafel ligt. Daarom hopen de vervoerders dat de vakbonden weer willen praten. Die dreigen met wekelijkse acties als de streekvervoerders niet met een beter bod komen. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen komt voor behandeling naar Nederland. Gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan het niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar op een ebola-besmetting. De slimste mens begint vanavond met een eerbetoon aan de gisteren overleden Paulien Cornelissen. Presentator Herman van der Zand zal iets vertellen voordat de quiz wordt uitgezonden. In het programma is Paulien Cornelissen jurylid en alle uitzendingen zijn al opgenomen. De programmamakers willen stilstaan bij haar overlijden en ruimte geven aan het verdriet en gemis. En na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk klaar. Die is nu helemaal klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans opende officieel de nieuwe pompen en spuissluizen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. Het weer dan, voorlopig geen storm. Het is bijna overal droog, met in het westen de meeste zon. Rond de 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Ontzettend rustig nazomerweer. Situatie op de weg dan. Een paar files die opvallen. Nog geen extreme vertragingen. Behalve de A16 kom ik zo meteen op. Eerst de A12 Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. Een paar minuten vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de weg daar wel helemaal dicht. En wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. A12 Arnhem richting Utrecht dan. Voor Wageningen 7 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Belgische grens Breda. Voor knooppunt Galder 26 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En het rechterrijstrook is dicht. Het is ook nog druk op de N224 Veenendaal-Arnhem. Voor de aansluiting met de A12. 18 minuten.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: Big Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Ja. Op deze mooie donderdagmiddag, 3:15. Hallo. Nou, tot zover het uitgelaten begin. Sorry.
1: Nee, mensen, alle energie is er weer uit nu.
0: Ik ben kapot. Ja. Nee, het is vandaag, het is 1 oktober. Oeh, dat is toch even schrikken. Het is
1: de
0: alweer oktober.
1: 1 oktober.
0: Zeker, we hebben een bomvolle show.
1: Hives is terug, K3 verkoopt concerten uit. Bassie en Adriaan gaan naar Ahoy. Kortom, we hunkeren naar nostalgie. En dat is precies waar Jim Bakkum in zijn nieuwe podcast gebruik van wil maken. Straks legt hij ons uit wat hij precies van plan is. Verder gaat het al de hele dag over dat verschrikkelijke verhaal, hè? Die mislukte executie van Crystal Pike.
0: Ik heb er beroerd van geslapen, zo heftig vind ik
1: dat. Maar hoe heeft dat toch allemaal kunnen gebeuren? We praten met de documentairemaker Jessica Valerius. Zij is aanwezig en was daar gisteravond ook bij. Zij is in Amerika. Zij gaat ons daar alles over vertellen. We spelen Woordenjacht de Fluisteraar. En die heeft op dit moment een waarde van €10.800.
0: We gaan bijna richting, zoals ze bij mij thuis zeggen, de 11 ruggen.
2: De bonus bonanza. Ja.
0: En we hebben nog een plaat eruit gehaald waar Rob en Carolien net niet aan toe kwamen in de bonus bonanza. Maar wij gaan het recht trekken. Wie hebben we teruggebeld?
1: We hebben Imi de Vries aan de lijn. Imi, een hele goede middag.
3: En goedemiddag, heren.
1: Hoe is het met je?
3: Prima.
1: Ja, heb je een fijne dag gehad?
3: Ik zit heerlijk lekker rustig op de bank.
0: Ach, dat kom je goed hoor. Nou ja, en jij gaat straks naar je volkstuin toe, toch?
3: Als het een beetje is, ga ik nog even naar mijn volkstuintje toe.
0: Ja, ja. Daar is het fantastisch weer voor. Het groeit allemaal nog eventjes lekker, weet je wel. Het is allemaal nog even lekker een beetje. Er gebeurt wat.
1: Even lekker de radijsjes uit de grond trekken.
0: Ja, lekker toch.
3: Fijn hoor. Ja, nou, die zijn er niet meer hoor. Maar het is een beetje gebeurd. We gaan naar de winter toe. Dus nou, we gaan de winter klaarmaken.
0: Ik hoorde dat Frank zeggen, dacht ik, dat kan helemaal niet. Maar ik wil hem dan niet corrigeren, snap je? Alright, luister. Amy, welke plaat in de bonus van Anza zou je graag willen horen?
3: George McRae met Rock Your Baby.
0: En die start ik alvast in, maar dan stel ik toch de vraag, waarom wil je deze graag horen?
3: Nou, een beetje jeugdsentiment, hè. Ik ben opgegroeid in de jaren 70, dus dan weet ik dat.
0: Dit was toch best wel een beetje een dingetje, deze plaat. Want indirect ging het gewoon over seksuele toestanden en zo. Dat was toch best wel een beetje...
1: Nou ja, zo heb ik nooit geluisterd naar die plaat.
0: Men vond het toch wel pittig toen.
3: Ik kon

0: Ed Sheeran bij Radio Veronica, de radiozender van...
1: De Fluister.
0: Nou, dat tikt toch wel lekker aan, vriend.
2: Nou, je kan serieuze duiten winnen met die fluisteraar. 10.800 euro staat het jackpotje nu op. En daarnaast win je ook nog eens een jaar lang gratis energie... van onze vrienden van Energiekiezer. Dat zijn gewoon gigantische prijzen die je kan winnen.
0: Ja.
2: Maar

0: kijk maar aan.
1: Ja, lege
0: blik, hè?
1: Ja, ja, helemaal niks.
0: Heel ingewikkeld. Mocht je een vermoeden hebben, je kunt ook gewoon wat gokken. Het gaat om veel geld, dus dat is best een gokje waard. 10.800 euro. Laat het weten en meld je via de app. De Fluisteraar.

0: Want My MTV, over nostalgie gesproken en vroeger. Dire Straits en Money for Nothing. Ondertussen hebben we ook nog de vraag van Rob openstaan.
1: Welke verslaving ben jij niet trots op? Welke verslaving ben je niet trots op? Dat is de vraag die Rob stelde. Wij gaan zo meteen antwoord geven op die vraag.
0: Heb jij überhaupt verslavingen?
1: Oh, ik heb al een paar verslavingen. Ik ben sowieso heel verslavingsgevoelig.
0: Ja, hè?
1: Ik ben bijvoorbeeld ook nooit begonnen aan Candy Crush en allemaal dat soort spelletjes. Want ik weet zeker, als ik daaraan begin, dan is het einde zoek. Dan kun je mij, dan ben ik gewoon, dan slaap ik niet meer.
0: Sitsi, ben jij verslavingsgevoelig?
2: Nee, niet echt.
0: Nee? Nee. Ben je ooit verslaafd geweest aan iets?
2: Denk het niet.
0: De grap is, dat dacht ik vanmorgen ook.
2: Op roken na, daar ben ik dan wel een tijdje aan verstokt geweest, zou ik maar zeggen.

0: Toen ging ik even verder nadenken. Dacht ik, nou, er zijn toch wel een paar dingetjes. Ja, ik ben eigenlijk veel meer verslaving heb ik dan ik van tevoren dacht.
1: Nou, je bent ook heel verslavingsgevoelig. We zijn een keer in Las Vegas geweest. Ja, dat was een hele slechte week voor ons.
0: Ja, dat is duurder.
1: We waren niet weg te slaan achter die gok uit de maan.
0: We komen er zo op.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Geen verslavingen, wel nieuws. En wat zit er in je nieuws zometeen, ziet?
3: Stakingen dreigen in streekvervoer. En draag geen crocs op de roltrap.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. Radio Veronica.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
11: Veronica Weerbericht.
12: Nou, en daar is dat weer. Het is bijna overal droog en een graadje of 20. In het westen de meeste zon. Morgen overal veel zon. Het is dan opnieuw 20 graden. We gaan eigenlijk hele rustige, kalme, ontspannen, mooie nazomerdagen tegemoet. Toch iets?
13: Zeker.
12: Zeker. Ja. Een graadje of 20, weet je wel. Niet te veel wind, niet te veel regen. Lekker gewoon. Het is 4:05. Dit is het nieuws met de Sietse. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nu vakbonden dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer, balen de OV-bedrijven. Die vinden dat er al een goed cao-voorstel op tafel ligt. De bonden willen meer salarisverhoging en minder werkdruk. Hun ultimatum loopt over een week af. Volgens justitieminister Van Wil kan Sierra Leone de ruzie over de gezochte drugscrimineel Bollejos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat het land daarvoor moet doen is Bollejos oppakken en uitleveren. Zo niet geeft de EU geen geld meer aan Sierra Leone. En de roltrap gebruiken met Crocs of andere rubberen schoenen kun je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk, zegt het Liftinstituut tegen RTL Nieuws na twee ongelukken. Mensen kwamen met hun schoenen vast te zitten bovenaan de roltrap, precies daar waar die treden naar binnen gaat. Er vielen geen gewonden dit keer, maar het kan ook verkeerd aflopen.
12: Dus eigenlijk die Croc, die wordt dan zeg maar opgezogen zo onder die roltrap.
14: Ja, opgegeten zo precies door die dingetjes waar die trap zo inschuift.
13: Ik roep dit al jaren hoor, het zijn levensgevaarlijk.
12: Ja. Mogen we ook iets vinden van het feit dat je op Crocs zeg maar ergens naartoe gaat waar een roltrap is? Of moet ik dat in het midden laten?
14: Daar kun je iets van vinden.
13: Nee.
15: Crocs zijn hele hippe schoenen. Hè? Je hebt ze in heel veel verschillende kleuren. Je kan ze leuk versieren met allemaal versiersels. Ja? Ja, het zijn echt leuke schoenen.
12: Nou, doe ze even aan morgen dan.
15: Geen probleem. Toch. Ik heb een heel assortiment. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 31 vertragingen, 118 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 16 minuten. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein. 27 minuten. Diezelfde A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Culemborg. 25 minuten. De A12 Utrecht Arnhem tussen Maandenbroek en Oosterbeek. 55 minuten. De A16 dan Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Naar 16 minuten. En de A16 Antwerpen Breda tussen België en Galder. 27 minuten door een ongeval met een vrachtwagen. Wil je nou compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files, maar ook alle flitsers. Dat zijn er 17 in totaal.
12: Wow.
15: Ga dan even naar de app van onze vrienden van Flitsmart.

0: Broken Wings. Mister, mister. Ben jij aan het opzoeken op dit moment?
1: Ik ben even aan het opzoeken. Wat is gezonder, cola of bier? Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat een biertje echt gezonder is dan cola. Okay. Omdat er zoveel, gewoon de normale cola, omdat er zoveel suiker in cola zit.
0: Nou, laten we dan heel eventjes meteen doorpakken en doorgaan naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Want daar heeft het een beetje mee te maken. De vraag die Rob en Caroline voor ons hebben achtergelaten is...
3: Welke verslaving ben je niet trots op?
0: Welke verslaving ben je niet trots op? En toen zaten wij daar net even buiten uitzending over te praten. En nou wil ik jou niet als een alcoholist neerzetten, want dat ben je zeker niet. Als je maar gewoon af en toe wel je biertje kan drinken.
1: Nee, maar ik hou wel gewoon van een biertje. Dat vind ik leuk, maar ik zou dat niet als... ik zie dat niet echt als iets waar ik heel erg verslaafd aan ben of
0: nee,
1: zo.
0: Nee. Maar jij vertelde, jij neemt liever een biertje dan een colaatje, want bier is gezonder.
1: Ja, nee, maar we hadden het er net over als je in een restaurant zit. Dan heb je natuurlijk de keuze om... Cola Light lust ik gewoon niet. Vind ik gewoon vies. Het doet pijn in mijn maag. Ik vind dat niet fijn.
0: Nee.
1: Dus ik bestel dan altijd een gewoon colaatje. Maar ik heb dan altijd het gevoel dat daar zoveel suiker in zit... dat ik beter een biertje kan bestellen.
0: Ja.
1: Dus dan denk ik als ik in een restaurant zit, nou, bestel ik toch een biertje.
0: Ja.
1: Is toch iets gezonder dan cola.
0: Als je een avond gaat stappen, neem je niet 20 Cola Light. Of cola in jouw geval, maar wel 20 bier.
1: Daar heb jij een goed... daar heb jij wel
0: Nee, maar je bent niet verslaafd. Je bent niet verslaafd. Maar ik ben wel eens... Het is wel een lucratief dingetje, drank. Ik ben wel eens een maand gestopt met drinken. En op een gegeven moment zat ik in een restaurant... en ging ik aan andere mensen hun wijn ruiken.
1: Ja, dat is niet goed.
0: Ja, dan is het al wat aan de hand. Terwijl ik helemaal geen grote drinker ben. Maar dan is, dus dat is wel een soort iets waar ik niet heel trots op ben.
1: Ja.
0: Maar heb jij nog meer verslavingen?
1: Nou, vroeger had ik best wel een gameverslaving. Dus inderdaad, ik kon best wel echt uren achter mijn computer zitten. Nachten niet slapen. Gewoon alleen maar gamen. Toen ben ik daar op een gegeven moment gewoon pontificaal mee gestopt. En toen ging dat eigenlijk prima. Ja.
0: En toen ging je trillen en toen ging je kwijlen en toen ging je heel slecht slapen.
1: Ik doe het ook nooit meer. Ik denk ook dat als ik nu weer begin... Weet je, vroeger had je The Sims en Rollercoaster Tycoon. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Kon je pretpark bouwen.
0: Ja.
1: Nou, daar was ik dan echt uren zoet mee. Vond ik fantastisch. Was ik echt heel druk mee. Maar op een gegeven moment ben ik daar gewoon cold turkey mee gestopt. En doe het ook nu niet meer. Ik ga niet meer gamen. Ik heb geen PlayStation. Ik heb niks. Dus ik weet zeker dat ik ga me daar helemaal in verliezen. We spraken laatst Jan Smit. Jan Smit die zei, die had het nu met Lego.
0: Ja.
1: Die had een Lego verslaving. Die sliep bijna niet meer omdat hij alleen maar Lego aan het bouwen was.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En jij?
0: Qua verslavingen, nou, ik heb wel gerookt en dat vind ik, daar ben ik niet trots op, maar daar ben ik heel blij dat ik daarvan af ben. 2008 ben ik gestopt met roken, dat heeft me heel veel moeite gekost. Dat vond ik echt super ingewikkeld. Maar gelukkig werd ik geholpen door het feit dat je nergens meer kon roken. En ik dacht, ja, sta je hier buiten te vannachelen in de kou, dat hielp wel. Maar voor de rest, ja, nou ja, ik dacht in eerste instantie, nee, ik ben nergens verslaafd aan. Want drugs, nou, dat doen we alle twee niet heel erg veel mee.
1: Helemaal niet.
0: Nee, nou ja, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Nou. Nee.
0: Nee, helemaal niet. Zeker niet.
1: Af en toe is een spuit. Maar...
0: Ja, maar voor er is niets.
1: Gekke zondagavond dan hoor.
0: Zondagavond krekje is lekker.
1: Ja.
0: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel... chocola.
1: Oh ja.
0: Maar ook die verrotte snoeppot die hier staat.
1: Ja, maar dat is echt...
0: Maar dat is toch ook een verslaving?
1: Ja, maar er zitten hier wel banaantjes in. En dat maakt het dan wel weer gezonder.
0: Nee, maar dat zijn geen gezonde banaantjes.
1: Nee, ja.
0: Dat zijn wel verslavingen waar ik ontzettend van baal. Ja. Dat ik kan soms echt denken, ik moet naar die snoeppot. Maar volgens mij herkennen mensen het ook wel. Er zijn echt... Kijk, grote verslavingen, dat is heftig. Dat je naar Zuid-Afrika moet om af te kicken, dat gun ik niemand. Maar het zijn juist die kleine dingetjes. Dat je dus echt af en toe denkt, ik moet nu chocola.
1: Ja.
0: Of ik moet nu dit of dat of zus of zo. Of als het maar met eten te maken heeft, ben ik in principe wel verslaafd.
1: Welke verslaving ben jij niet trots op? Laat hem nog even in de groep gooien ook. Geef het door via de gratis Radio Veronica app. Ik ben benieuwd welke verslavingen er zijn onder ons, lieve luisteraars van deze radio.
0: Van die kleine dingetjes, weet je wel. Ja. Van die dingen die niet zo heel veel kwaad kunnen, maar waar je toch niet zonder kan. Die verslavingen, die zoeken we.

0: Danny Graviton, Fly Away in de middagshow bij Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank en we hebben het met je over verslavingen. En dan met name de kleine, op het eerste gezicht onschuldige verslavingen waar we allemaal wel een klein beetje last van hebben.
1: Als jij last hebt van een bepaalde verslaving, geef het even door via de gratis Radio Veronica. Jacco heeft last van deze verslaving. Luister naar het audio-appje.
2: Ik ben al ruim 30 jaar verslaafd aan een neusspray met silometazoline. Ja. En als je dat in één keer kan uitspreken, weet je zeker dat je verslaafd bent. Ja. En ik haal het gewoon bij mijn dealer om de hoek, bij het kruidvat.
3: Ja, ja.
2: Maar
3: ja.
2: Ik rook niet.
0: Punt. Ja. Nee, maar neusprayverslaving heb ik wel vaker gehoord. Ja. En dat schijnt echt niet onschuldig te zijn.
1: Hey, je hele tussenschotje gaat er gooi, toch?
0: Maar goed. Heb je nog meer?
1: Zeker. Onder andere kwam deze nog binnen van Ruben. Ik denk dat heel veel mensen deze wel herkennen.
4: Hey mannen. Deze gaat natuurlijk heel vaak genoemd worden, maar koffie.
0: Ja,
1: koffieverslaving.
4: Ja, als ik 's ochtends erachter kom dat de bonen op zijn.
0: Ja, paniek.
4: En ik geen nieuwe in huis heb. Ja, dan toch een soort lichte paniek.
0: Ja.
4: Maar ja, dat is. Dat ik is. Denk dat er heel veel meer zijn die dit herkennen.
0: Nee, dat klopt. Joe, hetzelfde. Dat herken ik wel zeker nog. Ik dronk vroeger heel veel koffie. Toen ben ik wel zeker met ermee gestopt. Toen heb ik echt een week lang afkikverschijnselen gehad.
3: Ja.
0: Vergelijkbaar met andere afkikverschijnselen.
1: Heel veel mensen die door de week heel veel koffie drinken en dan in het weekend geen koffie drinken, die krijgen ook altijd hoofdpijn.
0: Hoor. Is ook zo.
1: Daar nooit geen last van. Maar.
0: Verslavingen, Jim Bakken en een bakken met geld met de fluisteraar. 10.800 euro, dat allemaal zometeen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
19: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
20: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
25: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
26: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
25: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
26: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
27: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
28: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
31: Goedemiddag. Werkenden gaan meer belasting betalen. Minister Heijnen van Financiën blijft erbij. Oppositiepartijen zoals Pro en Ja 21 zien het niet zitten, zeggen ze in het Kamerdebat over de financiële plannen van het kabinet. De minister is wel bereid om de extra belasting op spaargeld te schrappen. En moet er wel een andere manier gevonden worden om het geld op te halen. De co-piloot die gisteren op een vlucht van Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is volgens premier Netanyahu een geradicaliseerde islamist uit Oman. Hij zegt het niet bij hoe hij aan die informatie komt. Dankzij andere piloten aan boord kon het vliegtuig na het gevecht in de cockpit alsnog veilig landen. Een ebola-patiënt wordt opgevangen door een ziekenhuis in Leiden. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in Congo besmet raakte. Daar is een grote ebola-uitbraak. Het Leidse ziekenhuis zegt dat andere patiënten en bezoekers niet bang hoeven te zijn om ook ebola op te lopen. En op Schiphol heeft de douane 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Bij welke luchtvaartmaatschappij die werkt is niet bekendgemaakt. De drugs waren verdeeld over 3 stukken handbagage en kwamen mee met een vlucht uit Mexico. Het weer dan bijna overal droog, soms nog wel een bui, is rond de 20 graden. Morgen veel zon dan, ook weer 20 graden. De spits is begonnen. Meeste vertraging in Zuid-Holland, ook rond Utrecht en Nijmegen is het druk. Er zijn nu 80 meldingen, in totaal 380 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Voor knooppunt Oude Rijn 20 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan verderop op de A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 18 minuten extra door werkzaamheden. A12 Utrecht Arnhem voor Oosterbeek 11 minuten. Opruimwerkzaamheden zijn er nog gaande. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. A12 Utrecht Arnhem dan voor Oosterbeek 8 minuten extra. En op de A16 Antwerpen Breda voor Galder 25 minuten.
32: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
33: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
10: Speel mee met de Fluisteraar.

0: volle show vandaag.
1: Jim Bakkum, die gaan we zo meteen even bellen. Hij heeft goed geluisterd naar Yves Berendsen en neemt ons mee terug in de tijd.
2: Is een nieuwe podcast.
1: Dat is een songtekst van Yves Berendsen natuurlijk, Wout.
2: Nou, en hij heeft een uitspraak gedaan, dit zei hij.
3: Ja, omdat ben je gewoon eigenlijk heel saai?
4: Ik ben ontzettend saai.
2: Nee. En dat is niet waar, dat weet ik.
1: Hoezo weet je dat?
2: Ja, dat weet ik. Ik weet dingen van hem.
1: Zometeen horen we er alles over van Jim Bakkum zelf. We hebben hem aan de lijn. Dus de mislukte executie van Christa Pike is vandaag het gesprek van de dag. Maar wat is daar nou precies gebeurd en waarom was het zo omstreden? We bellen zometeen even met documentairemaker Jessica Valerius. Zij was erbij in Amerika en vertelt ons daar straks meer over. Verder spelen we zometeen een nieuwe ronde van De Fluisteraar. Dit moment jackpotje €10.800. En we spelen Woordenjacht.
2: We hadden het in het vorige uur, naar aanleiding van de vraag van Rob en Carolien. Rob die liet deze vraag van ons achter.
5: Welke verslaving ben je niet trots op?
2: Nou, daar hebben we inmiddels wel een eerlijk antwoord op gegeven. Dat waren hele kleine onschuldige dingen. Wat we eigenlijk ontdekten is dat juist die kleine onschuldige dingen, daar zit gewoon best wel heel veel verslaving. Wat heb je allemaal binnengekregen?
1: Nou, onder andere audio-appje van Fred de Witte, die stuurde dit.
6: Hey heren. Ik ben verslaafd aan mijn vrouw. Oh. Maar daar ben ik wel trots op.
2: Ja. Dus de vrouw zit ernaast.
1: Ja.
2: Ze heeft geen keus.
1: Elske, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Waar ben je verslaafd aan?
7: Ja, aan kaas.
1: Sorry?
7: Ja, aan kaas.
1: Kaas?
7: Ja, zeker.
1: En hoe uitzicht dat, deze verslaving?
2: Nou, ze eet het waarschijnlijk.
1: Ja, dat zal vast.
7: Nou ja, als verslaafde wil je natuurlijk wel dat je altijd iets achter de hand hebt, zeg maar. Als je druk niet beschikbaar is, ja, dan word je zenuwachtig. Dus ik heb overal kaas in mijn werkkoelkast, in mijn eigen koelkast. En nou ja, ik weet dat mijn oma ook altijd kaas heeft. Dus dat is mijn backup koelkast, zeg maar.
2: Een backup dealer is dat?
7: Ja.
2: Oh, wow.
1: En als er geen kaas in de buurt is, wat gebeurt er dan met je?
7: Ja, stress.
1: Ja.
7: Ja, het is, weet je, ik hoor ook overal kaas. Ook zo'n mama appelsap, weet je wel. I traveled the world and the seven cheese. Dat hoor ik dan. Kaas lokt mij overal.
2: Overal kaas. En ja. Jong of oud of belegen?
1: Komijn?
7: Nou, ik vind alles lekker, maar een schimmelkaasje bij de borrel, dat is wel echt perfect. Ja.
2: Duidelijk, kaas. Onschuldig, maar ingewikkeld. Alright, thank you. Hoi, hoi.
1: Doeg.
2: Heb je er weer?
1: Er wordt overal kaas in, wat mooi. Het tweede is Olaf, die ik aan de lijn heb. Hallo, Olaf.
8: Hey, goedemiddag.
1: Waar ben jij verslaafd aan?
8: Ik doe een moord voor marsepein.
1: Nou, daar zou ik voorzichtig mee zijn.
2: Oh. Nee, maar ik snap wat hij probeert te zeggen, ja.
1: Ja.
8: Dat is zo lekker.
2: Ja. Is dat eigenlijk het hele jaar door, marsepein? Of alleen als Sint-Nicolaas er is?
1: Nee, ja.
8: Nou, ik kan het wel een jaar krijgen, maar ik eet het eigenlijk alleen maar in de feestperiode. Dus als het voorradig is, want ik moet er wel vanaf blijven.
2: Ah, eigenlijk nou, zeg maar, wat je dus niet kunt, is dat je gewoon zo'n hele, ach ja, dat is ook irritant, zo'n hele grote bonk met marsepein. En dat je denkt, nou weet je, ik neem een klein stukje, dat is voor jou ondoenlijk, dat hele ding gaat
8: op. Dat is ondoenlijk, ja. Dat kun je bij landen niet nemen. Maar niet aan beginnen of helemaal opeten. Eén van de twee.
2: Duidelijk. Onschuldig, maar ingewikkeld. Thanks, dankjewel, ja. Olaf. Wat had je nog meer, Frankie?
1: Nou, onder andere heel veel rookverslavingen die binnen zijn gekomen. Hoe ben jij er ook alweer vanaf gekomen, Wout? Die vraag die werd net gesteld in de Radio Veronica app.
2: Ja, maar dat kan niet meer. Ik heb destijds, en dat raad ik niemand aan, want dat is een verslaving op zich. Maar dat heette, god, hoe heette dat spul nou ook alweer?
1: Toen die pleisters?
2: Nee.
1: Ozempic, maar dan anders?
2: Ja, het was een soort Ozempic. Nee, god, hoe heette dat?
1: Wel iets met pik, toch?
2: Oké, daar kom ik zo op terug.
1: Champix!
2: Champix was het,
1: Champix, ja.
2: Nou, ik kan je vertellen, roken is in principe minder erg dan Champix.
1: Ja,
2: maar je gaat er heel gek van dromen. Hele heftige dromen, heel instabiel word je ervan en gedoe. Maar je rookt niet.
1: Dat is zo wat waard. Heb je nog een paar van die tabletjes?
2: Nee. De eerste is gratis, vriend.

0: Dit is Radio Veronica en hier spelen wij...
1: De Fluisteraar.
0: En die is nog altijd niet geraden en is inmiddels serieus geld waard. 10.800 euro.
2: En daarnaast krijg je nog een jaar lang gratis energie van Energiekiezer als jij het weet. Als jij weet wie de fluisteraar is, welke persoon, Radio Veronica, join the club, fluistert. Cliff Arshad uit Waalwijk, goedemiddag.
3: Hey Frank en Wouter.
4: Hey man, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Alles goed?
0: Ja, zeker. En met jou ook?
3: Ja, zeker. Okay. De zon schijnt in Wolk, dus...
0: Nou, dat is mooi. Dus...
2: Wolk, dus Waalwijk.
0: Dat is Waalwijk.
3: Ja.
0: En of je nou wel of niet die bijna 11.000 euro wint, het gaat sowieso wel goed met je, toch?
3: Ja, zeker.
0: Maar stel je voor...
3: Mag niet klagen.
0: Nee, maar als dat morgen toch op je rekening staat, wat doe je ermee dan?
3: Ik zat net om te denken, misschien wel op windsport met mijn vrouw en mijn zoon.
0: Ja, nou ja, dan is het ook wel op als je terugkomt. Maar,
3: ik denk het ook wel, ja.
0: Wel een mooie vakantie gehad. 10.800 en een jaar lang gratis energie van Energiekiezer staat op het spel. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
3: Ik dacht, oh, is Kersbeker.
0: Nou, dat is wel grappig.
2: Ja, schat, dat dachten wij ook.
0: Wij hebben van de week ook gedacht, oh, is Kersbeker. Mag ik dat eigenlijk zeggen? Vraag ik even aan een anonieme
2: machine. Nee, natuurlijk mag we dat zeggen. Sterker, nou, we proberen het een beetje te ontfutselen door te zeggen van, joh, nee, maar als Oost Kersbeker geraden wordt, dan komt hij toch wel verlangs, want hij zit hier om de hoek.
0: Hij zit hier om de hoek.
2: Ja.
0: Maar daar krijgen we geen reactie.
3: Zou het op zijn.
0: En jij, en waarom specifiek denk jij Oost Kersbeker?
3: Ja, de eerste ingeving.
0: Oké. Even voor de duidelijkheid, Oost Kersbeker, de Afgurkenkoning van Amsterdam, heeft zijn eigen real-life soap. Ja, dit is
2: ik
0: leuk.
2: Ik vind het echt spannend. Ja, ik vind het echt spannend.
0: Want wij vonden het niet zo gekke. Cliff, sorry. Ja, ik word nu zenuwachtig. Rustig blijven. We gaan nog even één keer luisteren.
1: Sst, dit is de Fluisteraar.
0: Zo zenuwachtig.
1: Radio Veronica. Join the club.
0: Cliff uit Waalwijk, jij zegt Oost Kersbeker. Wij gaan u vragen aan de jury, die me heel schaapachtig zit aan te kijken. Ik bedoel, die anoniem is. Is dit antwoord goed of is dit fout? En ik moet op dit knopje drukken.
1: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh, oké. Nee, dat zei ik wel.
2: Jammer. Daar had ik even geen rekening mee.
0: Nee, ik dacht echt, dit gaat hem worden.
2: Ja, dacht ik ook, ja.
3: Jammer.
0: Ja, nou, ik vind dat jij er heel rustig onder blijft. Wij zijn kapot. Nee, Cliff, ja, je hebt er wel een mooi rond bedrag van gemaakt. 11.000 euro, dank je wel daarvoor. Maar het is dus geen Oost Kersbeker.
3: Nee, helaas jongens. Nee, volgende keer beter.
0: Ik hoop dat je toch nog iets van een soort mooie wintersport kunt bedenken. En dank je wel voor het meedoen, Cliff.
3: Graag gedaan, Wouter en Frank.
2: Doei.
3: Hoi, hoi. Hoi,
0: hoi. 11.000 euro is rond. Als je mee wilt doen, stuur een berichtje.
1: De Fluisteraar.
0: Ik ben heel even buiten frisse lucht halen.
2: Nou,
0: ik ben gewoon heel gespannen.
2: Ik dacht echt
0: dat ik dit maakt 11.000 euro, dank je wel daarvoor. Maar het is dus geen Oost Kersbeker.

0: zo is het Feels Like Home Som Jeu bij Radio Veronica. Dit is de middagshow en we gaan het zo meteen hebben over nostalgie. Er is namelijk best een ontzettende hang en drang naar nostalgie. Dingen van vroeger.
1: Even lekker terugblikken. Het is leuk dat dingen uit het verleden weer terugkomen en zo'n hives. Toch is toch leuk, lekker krabbelen met iedereen.
0: We hebben het er van de week over gehad, maar ook gewoon dat je één keer per week naar de E-team keek op televisie en dan moest je weer een week wachten. Of weet ik wat, de gulden kwam ook veel binnen van de week, weet je nog?
1: We kwamen op de Zwarte Cross Ernst en Bobby tegen.
0: Ja, nou man.
1: Allemaal volwassenen in de zaal die lekker met Ernst, Bobby en de rest aan het meezingen waren. Fantastisch toch?
0: Hang naar nostalgie. Jim Bakkum heeft daar een podcast over gemaakt en daar gaan we het zo meteen met Jim over hebben.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En van de nostalgie gaan we naar het nieuws. Siets Roskam heeft dat en vertelt wat er zo meteen in zit.
3: Werken blijft extra belast en asielzoekers kunnen worden teruggestuurd.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Radio.
1: Veronica.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.

0: naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
1: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Can-do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, uit een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Het is bijna overal droog, graadje of 20. In het westen de meeste zon op dit moment. Morgen overal veel zon, opnieuw 20 graden. Zacht nazomerweer. 3:05 exact. Dit is het nieuws. Siets, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ondanks alle kritiek wil het kabinet het plan om werkenden meer belasting te laten betalen doorzetten. Het is maar de vraag of er een meerderheid voor komt, nu oppositiepartijen als Pro en Ja 21 tegen zijn. In het Kamerdebat over de begroting zegt minister Heijnen van Financiën wel een streep te willen zetten door de extra belasting op sparen en beleggen. De co-piloot die gisteren een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël komt volgens de Israëlische premier Netanyahu uit Oman. Hij noemt hem een geradicaliseerde islamist, maar op basis waarvan zegt hij niet. Israël had het gisteren al over een voorkomen terreuraanslag. En een historische dag noemt asielminister Van den Brink het akkoord in de Europese Unie om afgewezen asielzoekers weg te kunnen sturen. Begin volgend jaar moet de eerste locatie buiten de EU klaar zijn. De Afrikaanse landen Rwanda en Oeganda worden daarvoor genoemd.
15: Kijk, thank you. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 108 meldingen. Totale lengte van 537 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarsen 7 minuten. Diezelfde A2 alleen dan Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Beest. 23 minuten vanwege wegwerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. En de A16 Antwerpen-Breda tussen Meer en knooppunt Galder. 16 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Als je nou een compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, moet je even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
16: Sterkte jongens met alle drukte daar in het verkeer.
17: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: I Feel For You, liedje van Prins bij Radio Veronica. Het is 10 minuten over 4:30 geworden. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank en we gaan het hebben over vroeger.
1: Ja, want inderdaad, er is natuurlijk een gigantische hang naar nostalgie. Is ondertussen wel duidelijk, hè? Hives is terug. Concerten van K3, Bassie en Adriaan, die verkopen in rap tempo uit. Ja. Vinyl verkoopt weer als een gek, hè? Dat vind jij ook fantastisch.
0: Dat vind ik mooi, ja.
1: Kortom, de throwbacks vliegen ons om de oren. Reden genoeg om een nieuwe podcast daarover te maken. Vandaag kwam de eerste aflevering van die podcast uit. De Throwback Show. En de presentator van die podcast hebben we aan de lijn. Dat is, dames en heren, groot applaus voor Jim Bakker.
2: Jim Bakker,
1: Jim Bakker, toppertje.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey Jim, goedemiddag.
3: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Oh,
3: ja,
0: klinkt alsof je gisteravond een goede avond hebt gehad.
3: Nou, was het maar zo. Nee, ik heb een flinke griep te pakken, helaas.
0: Oh, lig je in je bed ook?
3: Nee, ik zit in het zonnetje buiten. Oh, dus dat is eigenlijk niet mis. Gewoon lekker.
1: Dat is het beste medicijn ook, hè?
0: Beste medicijn, zon.
1: Gewoon oppaal lekker in het zonnetje.
0: We zijn net planten. Jim, luister, jij komt zelf uit 1987. Jij was behoorlijk jong in de 90's. Wat is voor jou echt, echt nostalgie?
3: Ja, dat zit dus een beetje tegen de eind 90's en begin zero's aan. En dat is voor mij toch wel de TMF en Telekids en Geef Nooit Op. Alle grote shows van Henny Huisman en Ron Brandsteder. En dan heb ik het een beetje over tv, weet je wel.
0: Ja,
3: en daar hield ik het nog steeds en toen ook al van. Ja. Dus ik zat echt met die natte haartjes daarna te kijken. En dat was heerlijk.
0: Grappig dat jij bent voor sommige mensen natuurlijk ook nostalgie.
1: Zeker, Jim.
3: Zeg je dat ik oud ben?
1: Nee. Maar ja, eigenlijk voor mij is... Ik kom ook uit 1987, maar Idols was voor mij echt wel zo'n moment, weet je wel? Dat is...
3: klopt, zeker.
1: En jij was voor Jamai echt, hè? Ik was echt voor Jamai, ja. Dat is een poster van Jamai voor mijn deur hangen.
0: Nee, nostalgie is iets. En zeg maar, die podcast, gaat die dan alleen maar over jouw nostalgie? Of wil je ook verder teruggaan, zeg maar, van voor jouw tijd?
3: Nou, bij mij komt het wel gewoon... Er zit wel een diepere laag achter mijn drang naar nostalgie. Maar het is iedere aflevering met een andere gast. Juist ook om dat scala aan nostalgie te laten horen. Want als ik alleen maar iedere week flippo's ga uitpakken... of weet ik veel wat ga bespreken... Ja, mijn interesses zijn natuurlijk ook... Er zit ook een limiet op.
0: Ja.
3: Maar we hebben een heel diverse scala aan gasten... die dus iedere week weer iets nieuws meebrengen. Ja. En dat maakt het zo leuk iedere week. Omdat je iedere keer denkt... Oh ja, wow, dit is, zijn jouw interesses. Maar bijvoorbeeld de eerste aflevering is met Farja van Fardin. En ja, die komt weer met Hilary Duff en K3 en dat soort dingen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld... Luc Iking komt ook bijvoorbeeld te gast. Ja, die komt weer met de E-team bijvoorbeeld. Of met dat soort dingen waar hij van houdt.
0: Ja. Wat is dat toch? Zouden onze ouders ook zo'n hang naar nostalgie hebben gehad? Of is dat echt iets wat bij deze tijd hoort?
3: Nou, ik denk dat mijn moeder, als ik wel eens... Ik kijk bijvoorbeeld ook heel vaak oude fotoboeken terug op de zolder bij mijn ouders. En ik merk aan mijn moeder ook wel, als ze die foto's ziet, dat het een bepaald gevoel oproept. En melancholie en nostalgie, want dat hangt heel erg samen voor mij. Dat kan vreugde oproepen, maar het kan ook pijn doen soms, omdat je... weet dat die tijd gewoon niet meer terugkomt. Maar aan de andere kant roept het ook vreugde op. Omdat je denkt, wat een heerlijke tijd. Gewoon zo onbevangen. Niks aan het hoofdje. Geen belasting die we moeten betalen. Al die bijzaken bestonden allemaal nog niet. We hadden alleen maar één doel. En dat was, bij wijze van spreken, naar het grasveldje rennen. Ja. Spelen, voetballen en weer terug naar huis. Terwijl we de tijd niet wisten. Heerlijk.
0: Ja. Maar ook 5 euro zakgeld of 5 gulden toen nog. En die was vrij snel op en had je niks meer. Dus ik bedoel, er waren ook nadelen in die tijd.
3: Zeker. Vroeger was zeker niet alles beter. Maar ik denk dat die onbevangenheid... en ik denk dat voor iedere generatie geldt... Hoor, die we allemaal uit die... ja, een beetje tot de 15 jaar ongeveer... die we toen hadden en de dingen waar we het naar keken... het had allemaal gewoon zoiets groots. Omdat wij natuurlijk waren natuurlijk jonger... maar de dingen waar we naar keken was... ja, dat was groots en iconisch allemaal. En daarom hebben we er gewoon mooie herinneringen aan.
2: En wat ik ook wel heel erg helpt, is dat... ik had vanochtend ook weer, dan zit je een beetje zo... door je Instagram met tijdlijn heen te bladeren. En ik kwam het schaap met 5 poten tegen. Dat is echt ver voor mijn tijd, weet je wel.
0: Maar toch mooi.
2: Maar dan zit je te kijken, dan denk je... ja, het is wel echt heel leuk. Dan ga je automatisch weer nog meer van dat soort filmpjes opzoeken. Dat is wel te gek.
3: Hey, ja, daarom is het zo leuk dat die schatkamer nu open is. Waar we die oude dingen van kunnen kijken.
0: Fantastisch.
2: Hey, Jim, nou heeft jouw vrouw ook een podcast gelanceerd. Volgens mij was dat vorige week, met Tine Holwarda. Is het nu een beetje vechten thuis wie er bovenin de chart staat als het gaat om podcast?
3: Nee, totaal niet. Ik moet zeggen dat Bettina, die heeft deze podcast, die neemt het op. Maar die gaat ook weer gewoon lekker naar huis. En die kwam er vorige week echt per toeval achter dat ze op 1 stond met die podcast. Stonden, want ze doet het met 2 anderen. Maar ik ben hier ook wel echt een dik jaar mee bezig geweest met ontwikkelen. Nog een andere pilot gemaakt en het heeft het niet gehaald. En nu uiteindelijk de Throwback Show. Maar nee, ja, we vieren elkaar successen. Ja, als we dan horen dat ze op 1 staat, dan vieren we dat. Ja, en anders, weet je, nu, wat het ook... ik ga gewoon lekker dit maken. En wat het ook doet, ik hoor het allemaal wel. Je hebt toch uiteindelijk geen controle meer over.
0: Nee, dat zou ik ook zeggen als mevrouw in de buurt zat. Dus je hebt helemaal gelijk, Jim. Luister, maar het is een mooie podcast. Hij heet de Throwback Show. En hij staat nu online. En dat was leuk je weer even gesproken te hebben. Jim Bakken, dames en heren. Applaus!
2: Jim Bakken!

0: Give a Little Bit bij Radio Veronica. Waar we zo meteen gaan praten over die... Ik heb er gewoon een rotnacht van gehad. Die afschuwelijke... Dit muziekje past er ook helemaal niet bij.
1: Heel verkeerd muziekje dit.
2: Zo niet de sfeer van wat daar gebeurd is in Amerika.
0: Nee, die executie van die vrouw. Wat een afschuwelijk verhaal is dat geworden. Nou, we hebben straks...
2: Die eerst niet door zou gaan natuurlijk. Dus gisteravond, toen ik in bed stapte, toen ging die niet door. Toen...
0: Ik ga echt even dit muziekje erbij uitzetten. Dit kan echt niet. Ik zet hem wel even helemaal uit de muziek. Ja, ga door met je vrouw.
2: Nou ja, in ieder geval, toen ik ging slapen, toen ging die niet door. Toen uiteindelijk, net voor middernacht geloof ik, ging het weer wel door. Toen kreeg ze 2 injecties. Dat ging weer niet goed. Nou, dat is een hele soap wat daar allemaal heeft plaatsgevonden in Amerika.
0: Jessica Valerius, vertel er zo meteen alles over. We hebben de fluisteraar met de waarde van...
2: €11.000.
0: En zometeen woordenjacht.
3: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
19: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
20: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
19: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
20: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 5 uur.
11: En daar is Siet Roskamp.
12: Goedemiddag. Veel kritiek in de Tweede Kamer op de belastingplannen van het kabinet. Van links tot rechts en ook coalitiepartijen zijn niet blij. Daarom kan minister Heijnen van Financiën het plan om meer spaarders en beleggers te belasten weer in de prullenbak gooien. En dat wil hij nog niet met het voorstel om werkenden meer belasting te laten betalen. Ook daar ziet de oppositie niks in. Afgewezen asielzoekers kunnen worden teruggestuurd naar opvanglocaties buiten de Europese Unie, hebben EU-ministers afgesproken. Onze asielminister Van der Brink heeft het over een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda in Afrika zijn. Begin volgend jaar moet de locatie opengaan. Wat wilde de co-piloot die gisteren een piloot neerstak op een vlucht naar Israël bereiken? Israël wil dat graag weten en vraagt om uitlevering. Volgens premier Netanyahu komt de man uit Oman en is het een geradicaliseerde islamist. Waar hij dat op baseert, zegt hij er dan weer niet bij. Israël noemde het eerder al een poging tot terrorisme. En ook in het nieuws vandaag, de uitbraak van het Wesnel-virus lijkt over het hoogtepunt heen, meldt het RIVM. Er zijn afgelopen week minder gemelde besmettingen bijgekomen van het virus dat door muggen wordt overgedragen. Het dodental liep wel verder op met 4 nieuwe sterfgevallen. In totaal zijn het er nu 9. De meeste mensen merken niks van het Wesnel-virus, maar 1% kan levensgevaarlijk ziek worden. Het weer dan. Nog een enkele bui, verder is het droog en rond de 20 graden. Vannacht helder en fris, 10 graden met kans op mist. Morgen weer veel zon, dan opnieuw 20 graden. Situatie op de weg met de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Het zijn er 130 in totaal, 630 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A2 Amsterdam-Utrecht, voor Utrecht-Leidse Rijn een kwartier extra. Door een pechgeval zijn 2 rijstroken dicht. Dan van Utrecht richting Den Bosch voor Beest een half uur extra door de werkzaamheden daar. Op de A12 is de weg helemaal dicht. Dat is Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht. En op de A12 Utrecht-Den Haag voor Nieuwebrug ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht. En daar een vertraging vanaf Harmelen 25 minuten.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
18: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
19: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
18: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
18: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Met deze week in de bonus... Agro.

0: Nederland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op Oertees om Liefde en Passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Speel mee met de fluisteraar. De Jack.

0: het is een bijzondere woordenjacht. En wat is er zo bijzonder aan?
1: Het is de Recycle-editie van Woordenjacht. Dat betekent dat je ook nog eens een mooie kluscadeaubon ter waarde van €50 kan winnen. Dat is natuurlijk te gek. Daar kun je mooi gereedschap van kopen. En daarnaast natuurlijk gewoon €20 per goed geraden woord. Dus de prijzen kunnen behoorlijk oplopen. We spelen voor woorden die iets te maken hebben met elektrisch gereedschap, Wout.
0: Klopt. En wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is een absolute topper. We hebben Ingrid aan de lijn. Ingrid, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo. Goedemiddag.
0: Even gewoon wel leuk om te weten is, gisteren heb je zeg maar niet meegedaan op de radio, maar gewoon thuis in de auto met je man, geloof ik. En toen had je ze allemaal goed.
2: Ja, toen hadden we ze allemaal goed.
0: Nou.
2: Dus we dachten, nou ja, dan stuur ik een berichtje, maar dan durf ik het bijna niet meer te roepen. Want misschien gaat het heel erg fout. Maar dan maakt mensen ook wel lachen.
0: Of het gaat ons gewoon heel veel geld kosten. Dat zou ook mooi wezen.
2: Dat zou nog mooier wezen, zeker.
0: Oké, Frank, even voor de duidelijkheid, hoe werkt het?
1: Nou, heel simpel. Zometeen gaan Wout en ik proberen stap voor stap een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord. Jij moet dat exacte woord raden. Je krijgt een minuut de tijd voor dat hele circus. En per goed geraden woord dus €20.
0: Are you ready?
2: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Ja, oké. En als je de pong hoort, hey, er zijn hem hebben. Dan mag je het woord noemen. Ingrid, dan gaan we beginnen met jouw minuut woordenjacht. Zal ik beginnen, Frank?
1: Ja.
0: Oké. Jouw minuut gaat nu in.
1: Dit zorgt
0: voor
1: licht
0: op
1: je
0: werkplek.
2: Lamp.
1: Dit
0: gebruik
1: je
0: als
1: je
0: telefoon
1: leeg
0: is.
2: Oplader.
0: Hiermee
1: knip
0: je
1: het
0: gras
1: kort.
2: Grasmaaier.
1: Gereedschap.
0: Om.
1: Coniferen.
0: Mee.
1: Te.
0: Snoeien.
2: Heggenschaar. Snoeischaar.
0: Ja, dit.
1: Zet.
0: Je.
1: Aan.
0: Om.
1: Licht.
0: Te.
1: Maken.
2: Klaar.
0: Door
1: dit
0: te doen, te
1: doen,
0: krijgen spullen een tweede leven, wilde ik zeggen. Die mag je nog raden.
2: Recyclen.
0: Nou ja, neem ze maar even door.
1: Ging heel lekker hoor.
0: Ja.
1: Hey, de allereerste zorgt voor lokaal licht op je werkplek.
0: Ja.
1: Jij zei lamp, we bedoelden bureaulamp.
0: Ja.
1: Dit gebruik je als je telefoon leeg is. Een oplader had je hartstikke goed. Hiermee knip je je gras kort. Een grasmaaier, ook hartstikke goed.
0: Lekker zo.
1: Gereedschap om je coniferen mee te snoeien. Een heggenschaar, hartstikke goed. Dit zet je aan om licht te creëren. Jij zei schakelaar. Dat klopt niet, we bedoelen een lamp.
0: Ja.
1: En door dit te doen krijgen spullen een tweede leven. Recyclen is goed. 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. €80. Oh, yes. Daar gooien we nog eens even die kluscadeaubon bovenop van €50. Betekent €130.
3: Lekker hoor.
1: Lekker man.
2: Wauw.
0: Nou, je hebt het niet verkeerd gedaan. Daar kun je heel veel gereedschap van kopen. Hè?
1: Gereedschap, ja, kun je daarvan kopen, ja.
0: Ingrid, dankjewel voor het meedoen. En een hele fijne avond. Veel plezier ermee, hè.
2: Jullie heel veel bedankt. En succes met het programma.
0: Joehoe. Mocht je denken, hey, morgen zou ik ook wel willen woordenjagen. We hebben morgen natuurlijk wel allerlei legendes die niet meer onder ons zijn die we gaan draaien. Maar we spelen gewoon woordenjacht. Je kunt even houdig meedoen.
1: Via een appje, als je woordenjacht stuurt naar de gratis Radio Veronica app, ben je er wellicht morgen bij.
0: Ja, leuk.

0: die leven ook niet allemaal meer, hè, de Tramps. Die zijn ook niet helemaal origineel meer.
1: Nee, zeker niet. Nou, ik heb ze wel eens... dat was wel heel schattig. Ik was ooit bij een concert van de Tramps. Ja? En ik moest de afterparty draaien.
0: Ja?
1: En het leuke is dat die oude mannetjes, dus de Tramps op dat moment... die waren daar ook bij die afterparty.
0: Wow.
1: En ik stond gewoon lekker te draaien. Pam, pam, de jam, pam, pam, pam. Een lekker feestje, weet je wel. En een van die mannetjes die komt het podium op gestrompeld bij mij. Een van de zangers van de Tramps.
0: Je zet ze lekker soepel neer, ja?
1: Nee, maar het waren toen gewoon breekbaar. Ik geloof dat er nu nog een van de originele Tramps in zit. Maar ja. toen zaten er nog veel meer in. En dat waren gewoon echt wel mannen op leeftijd. En die kwamen het podium opgestrompeld. Die zei, you have to play one of our songs. Then it's gonna be a party. Nou, en inderdaad, Disco Inferno. En dan stond hij lekker mee te zingen op het podium. Was heel goed.
0: Legendes zijn dat.
1: Ja, het zijn echt legendes. En stuk voor stuk allemaal hits, hè, die ze hebben uitgebracht.
0: Ik was laatst in het Amsterdamse Bos bij een avond. Die heette The Legends We've Lost.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, we zouden dat eigenlijk een keer op de radio moeten doen. We zouden eigenlijk een keer gewoon een middag lang... alle legendes die niet meer onder ons zijn... maar waarvan de muziek wel voortleeft, om het even zo te zeggen... die zouden we moeten eren. Dat gaan we morgen doen. Ja. Dat heb ik in ons groepsappje met Gerard en met Rob besproken. Afgelopen weekend. Iedereen zei, ja, leuk, gaan we doen. Dus morgen gaan we vanaf 1 uur tot 6 uur... gaan we de legendes draaien die niet meer onder ons zijn... maar die wel waarvan de muziek, wat ik net al zei, voortleeft... Denk aan Prince, denk aan Michael Jackson, maar denk ook aan Toto ook. Hè, daar leeft ook een belangrijk deel van de band niet meer van. Of de Bee Gees, weet je. Dat soort legendes die we gewoon willen eren... waarvan de muziek eigenlijk tijdloos is. Morgen vanaf 1 uur, op een soort bonanza manier... gaan we gewoon morgen doen. Ja. Dat heb ik in ons groepsappje met Gerard en met Rob besproken...

0: Veronica. Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal. We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Veronica Weerbericht.
15: Nog een enkele bui, maar verder is het droog en rond de 20 graden. Vannacht helder en fris 10 graden met kans op mist. Morgen is er veel zon en opnieuw is het dan 20 graden. Rustig nazomeren. Ondertussen is het 5:30 geworden. Het nieuws met Siet Roskamp. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een man uit de gemeente Hoekse Waard in Zuid-Holland... is opgepakt voor het drogeren en verkrachten van zijn partner. Dat deed hij volgens justitie meerdere keren. Hij filmde het en deelde de beelden in besloten groepen op sociale media. De gisteren overleden schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen... krijgt vanavond een eerbetoon in De Slimste Mens. Daarin is ze jurylid. Alle afleveringen zijn al opgenomen. Presentator Herman van der Zand staat aan het begin stil... bij het overlijden van Cornelissen.

0: Afgewezen asielzoekers kunnen voor komend jaar weggestuurd worden naar opvanglocaties buiten de Europese Unie. Dat hebben de EU-asielministers afgesproken. De eerste locatie is waarschijnlijk in Rwanda of Oeganda.
1: Kijk, dankjewel.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Hartstikke druk op de weg. 137 meldingen, totale lengte van 775 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 65 minuten door een ongeluk. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer. 18 minuten ook door een ongeluk. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en Oosterbeek. 18 minuten. Ook daar door een ongeluk. En de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Nieuwebrug. Daar een uur vertraging. Als je compleet overzicht wil waar ze echt allemaal in staan. Alle files en alle flitsers moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: Ja, nou ja, daar heb je helemaal gelijk in, mensen.

0: begrijp dat we weer een tevreden klant hebben.
1: Een tevreden klant verlaat het pand. Joris de Lange stuurt het nu volgende audio-appje.
2: Lekker hoor, even lekker pokerfeest. Nou, ik ben helemaal aan het genieten en aan het glimlachen. Dus ik heb alles behalve een pokerfeest. Kijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik heb lekker 4 dagen weekend. Ik ga ervan genieten. Ik hoop jullie ook. Joejoe!
1: Ja, Joris de Lange, wat een positivo is dat, hè?
0: Ja, hij zou wat enthousiaster moeten zijn. Pokerfeest inderdaad, Lady Gaga bij Radio Veronica. Het is 6:06. Ja, we gaan het hebben over een...
1: Nou, jij hebt er slecht van geslapen, gaf je.
0: Ik vond dit zo intens wat er is gebeurd. Maar we hebben ook in ons groepsappje het er gisteravond veel over gehad. Maar het ging eigenlijk alle kanten op. Maar misschien moet je het even goed introduceren. Misschien is dat beter.
1: Nou ja, het ging natuurlijk echt van links naar rechts gisteren. Die 50-jarige Krista Pike, hè, daar hebben we het over. Zij zou geëxecuteerd worden gisteravond. Toen werd dat uiteindelijk uitgesteld.
0: Een uur voordat het zou gebeuren.
1: Precies. Uiteindelijk ging het toch door. Nou, toen vond die executie plaats. En toen ging het helemaal mis. Er werden namelijk 2 injecties gegeven, maar zij overleefde dat. Dus uiteindelijk heeft die hele executie niet plaatsgevonden. Iemand die erbij was, dat is Jessica Valeris. Maakt er ook een documentaire over. Is in Amerika. Jessica, goedemiddag.
0: Ja, voor jou goedemorgen.
3: Goedemiddag. Hi. Goedemorgen. Ja, hi.
0: Wat is hier gebeurd, Jessica? Dit is toch bizar? Heb je ooit zoiets meegemaakt?
3: Nee, nog nooit. Het is helaas niet mijn eerste executie waar we bij zijn. Maar dit had ik niet van tevoren kunnen bedenken. En als je hier een film over zou maken, zouden mensen zeggen dat je fantasie te groot is. Want alles ging mis gisteren. Alles.
0: Ja, en kun je, ik bedoel, Frank gaf net een even een samenvatting. Maar wat is daar gisteren misgegaan allemaal?
3: Ik ga proberen het kort te vertellen. Ja. Okay. Ik zoek zelf ook nog, merk ik, deze ochtend naar de juiste woorden. Ik heb al aardig wat interviews gegeven, maar het is moeilijk na te vertellen. Maar het besloeg een tijdspad van ongeveer 15 uur. We hebben gisteren 15 uur bij de executiekamer gestaan, daarbuiten, met de voltallige Amerikaanse pers. En wij dan als enige buitenlandse pers. En eerst werd de executie afgeblazen, of tenminste, tijdelijk uitgesteld. 10 uur later werd die blokkade weer opgeheven. Dus gingen ze alsnog door met de executie. Ja. Het was inmiddels al donker. Alle getuigen weer naar binnen. Toen duurde het ontzettend lang. En kregen wij het als pers ook een beetje op onze heupen. Van wat gaat er toch in godsnaam mis binnen? En we hoorden maar niks. We weten allemaal dat zo'n executie, de hele procedure, ongeveer 50 minuten tot een uur duurt. Vanaf het moment dat ze het starten. En we zaten inmiddels al op ruim 2,5 uur. Dus wij wisten wel, dit is echt niet goed. En vervolgens komen de getuigen van de pers komen naar buiten, die bij de executie aanwezig waren. En ja, wij zagen eigenlijk al meteen, dat is niet goed. En die zeiden ook meteen, ze leeft nog. En ja, die geven dan een korte persconferentie aan de pers, wat ze hebben gezien. En terwijl ze naar woorden zoeken, en één vrouw ook echt tot tranen toe geroerd was en niet uit de woorden kwam van wat ze net had gezien, rijden er ambulances en brandweer met gillende sirenes achter ons door en wordt ons duidelijk wat er aan de hand is. Ze hebben haar levend van het terrein afgevoerd.
0: Ja. Weet je wat ik, dat is voor jou misschien ook ingewikkeld, maar je hebt er vast over nagedacht, wat ik er moeilijk aan vind en waarom ik er vannacht ook slecht van heb geslapen, want ik heb het ook gevolgd allemaal, er kwamen steeds nieuwe pushmeldingen. Kijk, dit is natuurlijk iemand die is veroordeeld voor een afschuwelijke moord op een 19-jarig meisje.
3: Geen twijfel daarover.
0: Met haar toenmalig vriendje gemarteld, vermoord. Het is afschuwelijk. En door deze gang van zaken vind ik het heel lastig dat je een soort... je vindt het bijna lullen. Je hebt gewoon met het te doen met die mevrouw die Christa. Dat ik denk, dat is heel ongemakkelijk, toch?
3: Nou, het ongemak zit denk ik vooral in het feit dat dit legaal gebeurt. Kijk, de moord die zij heeft gepleegd is natuurlijk hartstikke strafbaar. En daar moet ze ook voor gestraft worden. Maar deze moord, hoe je het ook bent of verkeerd, moord is het, wordt legaal uitgevoerd. En wat hier zo wrang aan is, is dat ze 2 keer hebben geprobeerd iemand legaal om het leven te brengen. En vervolgens levensreddende handelingen moeten uitvoeren om die vrouw te redden. En dat is natuurlijk de ironie ten top. En zegt ook heel veel over de kwetsbaarheid van de doodstraf als als die wordt uitgevoerd. Van waarom mag de staat dit wel en een burger niet? En dat maakt wat mij betreft ook dat de doodstraf echt een hele achterhaalde straf is. Want mij hoef je echt niet te overtuigen van het feit dat deze vrouw eigenlijk nooit meer naar buiten mag komen. Nee. Die heeft zoiets verschrikkelijks gedaan. Ze is ook zo beschadigd. Dat ik denk dat de maatschappij echt wel voor haar beschermd moet worden. Maar in Nederland en in Europa hebben we het dan over levenslange gevangenisstraffen. En in Amerika is ook de mogelijkheid tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. En haar medeverdachte heeft dat wel gekregen. Ja. Die heeft zelfs nog wel kans op vervroegde vrijlating. Dat komt omdat hij een paar maanden jonger was dan zij. En dus minderjarig voor de wet. Ja. Dus ook daar is heel veel discussie over. Ja. En er is nu ook een hele ethische discussie gaande. Omdat bekend is geworden dat zij een erkend slachtoffer van kindermisbruik is. Dat ze een ongediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis had. Dus dan kom je weer in het gebied van, mogen we iemand wel executeren voor iets waarvan we juridisch eigenlijk hebben vastgesteld dat ze daar niet volledig aansprakelijk voor kan worden gesteld. Dus overal valt zij in een ander bakje. En dat maakt deze situatie zo wrang. En niet in de laatste plaats voor de familie van het slachtoffer natuurlijk.
0: Zeker,
3: die 31 jaar heeft die vrouw moeten wachten. Ja. Totdat ze dit vreselijke hoofdstuk enigszins kan afsluiten. En ik sprak haar vannacht en zij is heel begrijpelijk ook, gewoon woedend. Zegt, de staat heeft het zo verprutst. Dit is zo denigrerend voor mijn overleden dochter. Geen genoegdoening. Ja, al die emoties zijn zo invoelbaar.
1: Ja. Nu zijn we inmiddels natuurlijk een paar uur verder. Is bekend hoe het met Christa is. Want zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn levensreddende medicijnen toegediend, begreep ik. Maar is
3: het allemaal onbevestigd nog, want niemand kan dat bevestigen.
1: Okay.
3: Ook de advocaten weten gewoon niet wat haar huidige toestand is. En het is, ik probeer ook al mijn bronnen hier aan te wenden om erachter te komen hoe het met haar is. En niemand weet het nu.
0: Nee. Bizar dit, hè?
3: Dus daar is het de komende uren is het wachten op een update van hoe het met haar is. Of ze überhaupt nog leeft, hè? Want technisch gezien zou het ook kunnen zijn dat ze inmiddels is overleden. Het kan ook zijn dat ze niet bij kennis is, dat ze in coma ligt. Ze heeft middelen toegebracht gekregen die er eigenlijk voor ontworpen zijn om je vitale systemen uit te schakelen. Dus is er straks een kasplantje? Niemand weet het.
0: Nee.
3: En wat gaat er dan gebeuren?
0: En jij maakt daar ondertussen een documentaire. Dat je denkt van ja. Weet je dit, had je. Waar, is dat over haar of is dat überhaupt over de doodstraf, die documentaire?
3: Nee, het gaat eigenlijk echt over hoe wij naar straf en vergelding kijken. En daar is dit een onderdeel van. En ja, nu komt toevallig al die ethische kwesties komen nu samen in deze zaak. En ik wist wel dat deze zaak bijzonder was. Maar ja, ik had natuurlijk nooit kunnen voorspellen dat dit zou gaan gebeuren.
0: Nee.
3: Maar het maakt dat we de discussie weer op het scherpst van de snede moeten voeren, denk ik.
0: Denk het ook.
3: Ja.
0: Het is een bizar verhaal. Ik merk aan jouw stem, en dat hoor ik ook, dat het je erg aangrijpt. Dat hebben wij denk ik allemaal. En een soort tussen allerlei gevoelens inzitten. Maar ik ben heel blij dat je dat even kon duiden. En succes daar. We houden het in de gaten. Dames en heren, Jessica Fileri.
1: Dankjewel, Jessica.
0: Alright. Nou, ik moet hier heel even van bij komen.

0: Christy Winwood, The Higher Love. En daarvoor Ordinary Love. Nou, liefde is er genoeg van jou.
1: Ja, wij zitten lekker in de love songs.
0: Even kijken, Niki. Even kijken, wat is jouw microfoon? Ja, test 3. Nee, dit ben je wel.
2: Ja. Doet hij het?
0: Ja, ja, een klein beetje vertraging.
1: Een klein beetje vertraging op de microfoon van Niki. Hoe kan dat?
2: Nee, dat is gewoon mijn brein, hoor.
0: Niki, luister eens even.
2: Ja.
0: Er zit hier vlakbij zo'n tent, hè?
2: Ja.
0: En daar haal je wel eens broodjes.
2: Ja, ja, ja, de kipboer hier om de hoek.
1: Ach, die is lekker. Dat is echt goede kip, Wout. Je zou het een keer moeten proberen. Kipgeelworst gemixt. Lekker pittig. En ja, met die. En dan op één broodje. Ze hebben ook chicken wings. En, of had je een vraag?
0: Nou, ik was met Niki in gesprek.
1: Oh, sorry. Ja.
2: Nee, heeft iemand honger, hoor?
0: Ik hoor dat er iemand denkt. Nee, en wat is jouw favoriete broodje daar?
2: Broodje pulled chicken.
1: Ah, die is lekker.
2: Ja, die is goed.
1: Ah, die is goed, hoor.
0: Lekker, ja. Sta enigszins op de hoogte. Weet jij hoeveel broodjes pulled chicken jij kunt kopen voor het bedrag waar de fluisteraar nu op staat? Ik ga je helpen.
2: Ja, dat zullen er...
0: 1541 en hou je nog een beetje over.
2: Dat zijn er een heleboel.
0: Lekker, dus, hè?
2: Ja, en dan maar inclusieve colaatjes hier erbij, want het is standaard altijd een recepje. Ja,
0: dan moet ik weer een nieuwe rekenen.
2: Ja, hier, dan ga je weer terug naar de rekentafel.
0: Ah, het gaat om serieus.
2: Ja, maar dat is poen dit. Is echt
0: fluisteraar poen. Is waard 11.000 euro. Zal ik nog één keer laten horen?
1: Nou, doe het zeker.
0: Wie is dit?
3: Sst. Dit is de fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is dit, is de vraag.
1: Doe jij het eigenlijk eens, Niek? Radio
2: van kijk, ik mogen niet speculeren.
1: Nee.
2: Tenminste, van de
0: maar dat ga je nu wel doen.
2: Dat gaan we nu doen.
0: Ja.
2: En, nee, maar je kan het een beetje horen in die platte A. Radio.
0: Ja.
2: Ik zeg radio.
1: Dus jij bent het.
2: Dus ik ben het sowieso niet.
1: Okay.
4: Radio Veronica. Join the club.
0: 11.000 euro, jongens. 11 ruggen. Kun je winnen? Zometeen al over een dik kwartier. Maak je kans, Benique.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
6: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
16: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
17: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
15: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
18: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
15: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
11: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
25: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
24: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
26: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 6 uur.
29: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Een 37-jarige man uit Hoekse Waard onder Rotterdam zit vast voor het drogeren en verkrachten van zijn partner. Volgens justitie gebeurde dat meerdere keren en filmde de man het misbruik. Die beelden deelde hij dan weer in besloten groepen op sociale media. Dankzij een tip uit het buitenland kon hij worden opgepakt. Asielzoekers die niet in de Europese Unie mogen blijven kunnen van volgend jaar naar speciale opvangplekken buiten de EU worden gebracht. Dat hebben de EU-ministers van Asiel en Migratie met elkaar afgesproken. In welk land de eerste opvangplek komt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk is het in Rwanda of Oeganda in Afrika. Premier Jette is het eens met de oproep van NAVO-baas Rutte om Oekraïne meer steun te geven als wraak voor Russische aanvallen. Volgens Jette is Rusland erop uit om met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. Maar de NAVO is sterk genoeg, zegt Jette. En na een plofkraak in Duitsland zijn in Amsterdam 4 mannen opgepakt. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te kunnen ruimen. Het weer dan, nog een enkele bui. Verder is het droog en rond de 20 graden. Vannacht is het helder en fris. Het koelt af naar zo'n 10 graden met kans op mist. Morgen is de mist snel weg, dan veel zon en opnieuw 20 graden.
2: Dankjewel, Siets. Vooral die verkeer. Goedenavond, er staan nog dik 300 kilometer file. De file top 5 van dit moment. De A2 richting Maastricht-Noord voor Aken. Een half uur vertraging, ongeluk. A6 Lelystad en Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 1 uur en 23 minuten, daar is een ongeluk gebeurd. A12 nu net in Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. Daar 49 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Veemarkt en Houten een half uur. Laatste op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Wageningen. 26 minuten. Zo meteen aan de top 40 van 22 mei 1993 met Leila Kay, UB40 en ook de Spindakkers zo.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
32: Ontdek de kracht van de krant op je werk.
0: Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
32: Speel mee met de Fluisteraar. Dit

0: top 40 hitarchief. We gaan naar 22 mei 1993. Lekker!
1: Dit is Radio Veronica.

0: lelijk Kees. Hey Kees. Ik wacht op Leila K. Tot ze klaar is. Zo, Kees, goedenavond.
1: Goedenavond, Nick. De
0: fluister. Hoe is het, man? Ga je goed?
1: Helemaal goed, ik zit hier met een blond biertje, Nick. Helemaal gespannen tot in mijn tenen.
0: Ja, je moet dan natuurlijk meteen grijpen naar iets verdovends ook. Dus dat, we hadden het net over
1: een broodje. Dat is een thema.
0: Nee, we hadden het net over een broodje kip. Maar jij, ik weet al wat jij gaat kopen.
1: Ja.
0: Aandelen gal en gal. Dat kan niet anders.
1: Ja. Op z'n neer. Lekker cognacje erbij ook.
0: Lekker sherry op z'n tijd. Niks mis mee. Ja. Hey, maar 11.000 euro, dat is een flink bedrag, Kees. En maar even serieus, waar zou je het een beetje aan uitgeven?
1: Ik heb hier, we hebben een heel gezin. Maaike is net jarig geweest, dus die krijgt een heel mooi verjaardagscadeau. Mijn dochter Linde, die is eind oktober jarig. En Luc is net jarig geweest, dus de helft is al uitgegeven. En
0: ik hoor het al, ja. Voordat het jaar is afgelopen, is het al verdampt.
1: Is het al, ja.
0: Zijn wel lekker cadeautjes.
1: Ik ga delen met mijn gezin.
0: Dat vind ik
1: delen
0: mooi. Met mijn gezin. Sharing is caring, ja. Dat is mooi om te horen, Kees. Nou, en is er in het gezin ook veel discussie over wie de fluisteraar is? Of is het eensgezindheid?
1: Nou, mijn vrouw zei, je zou het best wel eens goed kunnen hebben. Maar ik heb het zelf, het kan bij mij in mijn hoofd. Maar we zijn wel eensgezind, ja.
0: Fijn. Nou ja, papa haalt het geld binnen. Dan is het wel mooi als iedereen een beetje de neus in dezelfde kant op staat. Goed, we gaan luisteren naar de fluisteraar voor 11.000 euro. Heel nieuwsgierig wat je antwoord is zometeen. Hier komt hij nog een keertje.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Kees, waar kom je eigenlijk vandaan?
1: Ik kom uit Amersfoort.
0: Amersfoort, midden van Nederland. Het hart van Nederland.
1: Ja, mijn schoonfamilie komt uit de Achterhoek.
0: Ja, wat heeft dat ermee te maken?
1: Met mijn antwoord.
0: Ik wou net zeggen, die moet ook delen in de prijzenbot of zo. Ik weet het niet.
1: Wellicht.
0: Goed, wie denk jij dat de fluisteraar is, Kees?
1: Benny Jolink.
0: Ah, kijk, nu snap ik de link.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar de jury. Is het Benny Jolink, die we natuurlijk allemaal kennen van normaal, hè? We gaan luisteren wat de jury daarop te vertellen heeft.
4: Jouw antwoord is fout.
0: Ah. Ik dacht echt, nou, die gaat het pakken. Dat kan niet anders. Ja. Ik had er net ook over die wat kortere, plattere A. En dat, ik denk, nou, dat was kunnen zijn. Maar dankjewel voor het meespelen, Kees.
1: Graag gedaan, Nick. Je zou je
0: kinderen, je dochters kunnen motiveren om ook mee te spelen. Dan gaan ze dat geld weer aan jou teruggeven.
1: Ik zal het met ze terugkoppelen.
0: Dankjewel, Kees. Bedankt voor het meespelen.
1: Goeie avond, hoor. Doei.
0: Ja, ik kan je voorstellen dat je nu zit te luisteren. Dat je denkt, ja, natuurlijk was het niet Benny Jolink. Als je denkt te weten wie het wel is. App Fluisteraar, doe dat gratis met de app van Radio Veronica. Wow.

Dit is Radio Veronica, de top 40 van 22 mei 1993. Wat deed jij op 22 mei 1993? Ik vroeg gisteren, wat had je aan in de 90's? Mag op zich wel een tweede editie komen. Ik hoorde zulke rare kledingstukken gisteren. Dus, verder met de lijst. Ook Robin S. stond op nummer 21 op 22 mei 1993. Hey!

0: deze top 40.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Exact 6:30, goedenavond. Dit is Veronica. We hebben de actuele verkeersinformatie. 130 kilometer nog. Je hoort ze vanaf 25 minuten of met een bijzondere oorzaak. A6 Lelystad en Meloord tussen Lelystad Noord en Zwifterband. 28 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Schavendeel en Zonzeel. 25 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. En de A50 Arnhem-Oss tussen Grijsoord en Heteren. 31 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Centrum-West en Reeshof. Ongeluk gebeurd. Half uur vertraging. En de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Wageningen. 28 minuten vertraging dan.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
20: En nu.
19: Niek van der Brugge.
20: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Aangekomen bij nummer 7 in de top 40 van 22 mei 1993. Daar vinden we Jantje Panfluik, a.k.a. Dance to Trance. Dit is The Power of American Natives.
20: 7.
0: Met Veronica.

Een van de beste live performances ooit gedaan. Queen en George Michael, Somebody to Love bij Radio Veronica in de top 40 van 22 mei 1993. René Klein was in Nederland al bekend als zanger van de Dolly Dots. In 92 werd hij erg ziek, kwam zijn leven in een totaal andere werkelijkheid terecht. Hij was besmet met HIV en toen gebeurde er iets in die tijd wat je niet kan voorstellen. Hij begon nog over te praten, niet verstopt, maar gewoon op televisie. En hij deed ook deze plaat live bij Paul de Leeuw. Ik heb het over René Klein, Mr. Blue.

0: liedjes erop, weet je wel. Die hier altijd in het rood gingen ook. Snow Informer bij Radio Veronica. Het was de nummer 3 in deze top 40 van 22 mei 1993. Ik vroeg net wat je aan had in de 90s. Hier iemand zegt, ja, ik had alleen maar een tuinbroek en tamagotchis.
1: Ja,
0: en de Australian komt ook veel binnen. Ja, was dat in 93 al? Ja, wel in opmars, hè. Maar zo'n beetje 5-96 zat hij op zijn piek, die Australian, die Cavello. Carpoolen, dat was toen een hot item in 1993.
2: Durf niet te die etalagepoppen of ander speeltuig in de auto neerzetten. Die worden echt wel van de weg gevist. Dan krijg je een lelijke boete. Dus ik zou de mensen niet aanraden om te experimenteren met etalagepoppen.
0: Nee.
2: Echt gewoon eerlijk met z'n drieën in die auto gaan zitten.
0: Ja, dat deden mensen. Hè? Je kon niet alleen over die carpoolstrook. Gewoon een pop ernaast ook. 1993, wat stond er op nummer 1? En lang ook. Wat een hit nog steeds. Head away. And what is love?

0: vertaald Hoofdweg. Head away, what is love, de nummer 1 van 22 mei 1993. En Berend-Jan Koester die stuurt, ik vierde mijn op 32e verjaardag op 22 mei. Dus deze top 40 heb ik er zeker even aangehad. Nou, nog van harte. Zometeen verder met de beste muziek aller tijden. En Nieks Nationale Vraagstuk is een hele interessante persoonlijkheidstest. Gaan we straks even erin gooien. Heb ik dus hier gedaan, ook bij de medewerkers van Veronica. Straks ook hopelijk met jou. En Virgil Sharkey komt eraan zo meteen met A Good Heart.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Oh. Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
19: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Onze Mario, Super Mario Kwaaitaal. Veronica Verkeer, je hoort ze vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2, Utrecht en Bos tussen Everdingen en Culemborg. Daar 10 minuten vertraging, over 7 kilometer nog. De A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 27 minuten, ongeluk gebeurd. En de A27 van Utrecht naar...
25: 10 graden, er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Onze Mario, Super Mario Kwaaitaal. Veronica Verkeer, je hoort ze vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2, Utrecht en Bos tussen Everdingen en Culemborg. Daar 10 minuten vertraging, over 7 kilometer nog. De A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 27 minuten, ongeluk gebeurd. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en de Lekbrug, 13. A50, Arnhem-Oost tussen...

0: grijs wordt en Rijnbrug 7 minuten. En de N233 Veenendaal-Kesteren voor Wageningen. Daar een kwartiertje vertraging. Ik moet zo meteen gaan roepen hoeveel de jackpot waard is van de fluisteraar. Maar misschien kan jij dat wel beter zo meteen in de opening van het programma. Dus schreeuw even in met de app van Radio Veronica. Komt ie, dan ga ik dat zo erin plakken. 11.200 euro. Dus gewoon 11.200 euro. Spreek maar even in, dan zet ik je zo uit.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: plantaardige barista's ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Speel mee met de fluisteraar.
8: De jackpot staat nu op
9: 11.200 euro.
10: Ja, dankjewel Sabby. Kon ik niet beter.

morgen tussen 1 en 6 draaien Rob, Gerard, Wout en Frank de legendes die we zijn verloren. Maar waar de muziek van voortleeft. Wie mag er volgens jou niet ontbreken? Geef het door via de app van Radio Veronica.

0: Sebastian Kissing, hij komt rond 8:45 even langs. We gaan het toch weer even hebben over het aankomende Grand Prix-avontuur van Max. En ik heb iedere dag niets nationale vraagstuk. Daarin zetten wij gewoon een stelling of een keuze voor je. En dan mag je een beetje kijken bij welke club je hoort. En vandaag heb ik een hele leuke. Die staat ook op de redactie van Veronica. Als je naar mijn Instagram gaat, @NiekVanDeBrugge op Insta. Daar vind je dat bord. Kun je een beetje zien wat de collega's hebben ingevuld. Want dit is de stelling van vandaag in Nieks Nationale Vraagstuk.
1: Nieks Nationale Vraagstuk.
0: Ben je liever overal de slimste? Of ben je liever overal de grappigste? Een soort persoonlijkheidstestje onder de club van Veronica. Ik zie bijvoorbeeld dat Marijke Ketel van de Ochtend en Max ook, die zijn liever overal de grappigste. Maar wat ben jij? Je kan het laten weten in de app van Veronica. Ben je liever de grappigste of overal de slimste? Je kan het inspreken. Dat kan ook kosteloos met de app van Radio Veronica.

0: Gouden Ome, Radio Veronica. Vind ik wel een mooi met Nieks Nationaal Vraagstuk. Bij de slimste of liever de grappigste. Hallo.
1: Hey,
0: ja, wat ben jij liever, Roland? De grappigste of de slimste?
1: De grappigste.
0: Ja? En vinden mensen dat ook?
1: Ik hoor het zelf wel ze.
0: Mocht je Ronald van de Boogaard kennen, laat even weten of die slim is of grappig.
1: Oei.
0: Ja, ja, weet je wat het is? Dennis stuurt het ook. Het is meer het probleem dat als je probeert als slimste of de grappigste voor te doen, dat het vaak dan averechts effect heeft.
1: Nee, kan ik niet echt zeggen.
0: Nee?
1: Ik denk dat mijn humor ook heel ver komt.
0: Ja. Ja, kijk maar. Hè, maar ja. Ja, qua IQ hoeft het niet altijd. Hè, dat is toch een stukje emotionele intelligentie ook.
1: Ja. Ja, het feintje is als je wel op beide kanten 50-50 hebt, maar dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, dat is geen keuze vandaag. Je kan niet en de slimste en de grappigste, dus dat gaat niet.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar...

0: Over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinfo. Er zijn nog 3 vertragingen gemeld. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 28 minuten door een ongeluk. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Valburg en Elst. Er is een ongeluk gebeurd, sterkte daar. Afgedicht, 7 minuten. En de A65. Ja, ik zie Den Bosch staan, dan denk ik altijd aan de A2. Maar er is ook nog een A65 in de richting van Vught. Voor Vught is je vertragingstijd op dit moment 12 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza.
4: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
5: En nu,
4: Niek van der

0: Peter Black, de Rolling Stones op Radio Veronica.
1: Nix, nationale vraagstuk.
0: Ja, we krijgen vandaag heel veel binnen, want deze is, hij is wat makkelijker, wat lichter dan de afgelopen vraagstukken. We gaan toch richting het weekend. Sanne zegt, ja, de vraag was, ben je liever de slimste of de grappigste? Sanne zegt, ja, slimme mensen zijn er genoeg. Maar mensen die je dag beter maken, dat is goud waard. Mark de slimste, ik ben nu al degene die op verjaardagen alle problemen van iedereen moet oplossen. Oké, dat is ook een rol die je zelf aanneemt, hè? Jeroen zegt, grappigste, mijn vrouw zegt nu al dat ik niet de slimste ben. Dus die keuze is heel makkelijk. Patrick, 51. Ik weet niet waarom dat je erbij zegt, vriend. Grappigste, want slim zijn brengt je misschien ver. Maar humor houdt je overeind. Thanks voor het nationale vraagstuk. Ik kan op mijn Instagram checken wat de collega's van Radio Veronica vonden.
1: Nix, nationale vraag.

0: Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven. Bij Radio Veronica. Goedenavond. Zometeen de fluisteraar. Ik ga hem straks nog een keer laten horen. Want het is echt gekkenhuis op dit moment. €11.200 in de jackpot. En Nederland begint wakker te worden dat er bij Veronica wat aan de hand is. Ja hoor. Kom maar door in de app van Radio Veronica met het woord fluisteraar. Als jij denkt te weten, hoppakee, wie die fluisteraar is, dan kan je €11.200 gewoon gaan incasseren. Fluisteraar hebben. Zometeen hier, Del Hall, John Oates, Man Eater komt eraan. Ook Stromae, Aloran Daan en de Fun Loving Criminals, hoor je zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
3: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl. Oh.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
17: Dat is best oké.
14: Dankjewel Mario. Veronica, verkeer, goeie avond. Er staan twee files, de A12 voor Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen. Daar is de vertraging op dit moment 5 minuten. En de verbindingsweg van Den Bosch naar Vught, A65 tussen de Ring, Den Bosch en Vught, vertraging 8 minuten. Flink lijstje met flitsers en die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen Stromae, Aloran Dans en Delhal en John Oates komen eraan.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
20: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
23: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
25: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
26: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
27: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
28: Chris?
29: Ja?
28: Hoef jij niet te werken vandaag?
29: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
28: Dus, heb je nu...
29: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
28: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
30: Speel mee met de fluisteraar.
31: De jackpot staat nu op
32: 11.200 euro.

maandje geleden 1 miljard streams aangetikt, deze van Stromae. Nou is hij officieel lid van de Spotify Billions Club. Nou ja, het is wel een hele prestatie. Volgens mij een plaat die je ook niet leuk kan vinden. Ik vind het echt nog steeds een hele lekkere tune. Goedenavond, Radio Veronica. Fluisteraar jackpot, €11.200. Ik ga vanavond voor 10 uur nog zeker die fluisteraar een keer laten horen. Dus blijf erbij. En mocht je hem toch nog een keer te oren willen nemen en nog even willen nadenken, dan kan dat vanavond. Want ergens zeg mijn gevoel dat hij er toch binnenkort wel weer uitgaat. €11.200. Als je denkt te weten, kan je nu al fluisteraar appen met de app van Radio Veronica. We hebben ook een Veronica-luisteraar naar de Grand Prix van Maleisië gestuurd. Dat wordt een hele vette ervaring. Gaaf circuit. Zometeen spreken wij Sebastian Kissing van GP-fans. Hij komt ons even door dat

Ja, het maakt eigenlijk niet meer uit hoeveel streamingsdiensten je neemt. Je komt nog steeds tot dezelfde conclusie als Doris D. Doe maar. Dit is Radio Veronica. Goedenavond. Morgen trouwens hebben wij een speciale themamiddag georganiseerd. Dat hebben Rob, Gerard, Wout en Frank gedaan. Namelijk, we komen allemaal naakt naar het werk. Nee, het is

Stars, I Just Might. Legends We've Lost. Inderdaad, nou, ze houden de kleren aan, dat is wel goed nieuws natuurlijk. Frank die heeft sowieso een uitkleedverbod. Frank van het Hof van de Middagshow, die mag echt al zijn kleren aanhouden de komende tijd. Anders ga ik me er ook mee bemoeien. Aanstaande vrijdag hebben we een speciale vrijdagmiddag. Is dat morgen dus natuurlijk. Themamiddag met Rob Gerhard, Frank, Legends We've Lost. Een ode aan muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. En ze gaan met bosjes. Tussen 1 en 6 kan je een ode appen. Dus een artiest waarvan jij denkt, ja, deze persoon is er al heel lang niet meer. Maar wat een geweldige muziek. Je mag dat ook even motiveren in de app van Radio Veronica. Mag je nu al doen. Dan stuur ik ze gewoon naar Rob Gerhard, Wout en Frank door. En moet je morgenmiddag maar even luisteren. Want wie weet hoor je jezelf en je plaat die je wil horen. Van je favoriete artiest die niet meer onder ons is. Nou, deze hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dolly Parton,

0: Met je telefoon?
1: Op niet storen.
0: Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a walk! And give you a walk!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinformatie. Er staan 3 files. A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Wageningen naar 5 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagestein en de Houtensebrug. 18 minuten, de oprit is dicht. A65 Den Bosch-Vught tussen de Ring Den Bosch en Vught. 6 minuten vertraging daar over 1 kilometer. Jawel, hij is binnen. Mr. Formule 1 himself.
18: Hey, goedenavond.
17: Sebastian Kissing van GP Fans. We gaan zo meteen even praten over de Grand Prix van Maleisië.
18: Gezellig.
17: Ja. Nou, dat weet ik nog niet. Het ligt een beetje wat je zo gaat vertellen allemaal.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu,
19: Nick van der Brugge.

0: Can't Get You Out of My Head bij Radio Veronica.
1: Veronica from the end of days met Sebastian Kissing.
0: Sebas, een hele goede avond en wat tof dat je even langs bent gekomen.
2: Ja, gezellig. Goeie avond.
0: Goeie avond. Wij gaan naar de Grand Prix van Maleisië.
2: Ja.
0: En hij klinkt zo... wat is het? Gewoon vertrouwd. Maar we rijden daar al heel lang niet meer.
2: Nee, klopt. Het heet officieel ook de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Dat heeft te maken met het conflict in het Midden-Oosten.
0: Ja, we lachen er nou op, Bart.
2: Ja, dat is echt zo. Ja, we zijn er lang niet geweest. Dat klopt, 2017 was de laatste keer. Toen won.
0: Max Verstappen.
2: Ja, absoluut. En uiteindelijk zijn we daar niet meer teruggekeerd. Omdat de Grand Prix van Singapore, die ligt best wel dichtbij. Ja, die heeft het overgenomen. En er kwamen ook niet zoveel mensen naar Maleisië. Dus economisch was het niet helemaal rendabel.
0: Het was daarom dus niet meer echt een succes ook.
2: En omdat Singapore ook wel een hele vette nachtrace heeft natuurlijk. Ja, is daar meer de focus naartoe gegaan.
0: Nee, snap ik inderdaad. Sebastian, laten we heel even beginnen met Max. Ja. Hij is nu zesde in het kampioenschap. Ja. Hij heeft nog steeds geen overwinning. Eigenlijk waar we echt kunnen zeggen, dat was het.
2: Weekend.
0: Nou ja, maar die Red Bull, daar is wat mee toch?
2: Nou ja, dat was inderdaad tijdens de kwalificatie best de winst een beetje ontnomen. Dat kunnen we toch wel zeggen. Maar hij kwam behoorlijk dichtbij. Hij zei tijdens de persconferentie vandaag ook van, ik wil nog wel een race winnen. Dus wanneer hij het gaat doen...
0: Oh ja, ik wilde eigenlijk vragen, gaat hij nog een serie races winnen? Maar
2: één race winnen. Dat zou leuk zijn.
0: Oké. Nou ja, die Red Bull, kan hij op dit... Wat voor soort circuit is Sepang?
2: Ja, het is een fan-favorite circuit. Dat komt omdat daar in principe alles een beetje tot zijn recht komt. En ik denk dat Verstappen daar wel een goede kans maakt. Ook oud Formule 1-teama's Gunther Steiner, die zei... misschien heeft hij nog wel een kans. Moet het zo gebeuren?
0: Ja, we zijn er wel aan toe. Want Mercedes heeft met Antonelli en Russell echt een bizarre voorsprong. 302 punten Antonelli, Russell 236... Wij hebben het er zo over dat een oud teambaas nu begint eigenlijk nu te roepen... Toto Wolff en Mercedes, die hebben eigenlijk gewoon het veel te makkelijk op dit moment.
2: Ja, absoluut. Maar ook gewoon in het paddock. Hè. Er is weinig reuring, er is weinig spanning. Een beetje dat wat je eerst wel had, dat is nu een beetje weg.
0: Ja. En er wordt dus gaan geruchten dat Christian Horner, de oud teambaas van Max Verstappen, die zou bij Ferrari aan de slag willen.
2: Oh ja, teambaas Frederik Vasseur staat op dit moment behoorlijk onder druk. Dat doet hij al een tijdje, omdat de resultaten toch weer uitblijven.
0: Ja
2: en dan moet de vervanging komen. En dan, John Horner heeft een keer geroepen, Ferrari, daar wil ik wel een keer baas van zijn, zonder dat ik aandelen krijg. Ja, dan heb je het wel hoog zitten als ondernemer, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, dan heb je zelf ook hoog zitten. Ja. En plus, hij heeft natuurlijk wel een randje door dat MeToo-gezeik. En hij is met Trump weggegaan. Hij is niet goed weggegaan. Nee. Maar toch is het een beetje... Net zoals Overmars die dan maar in België... in dezelfde paddock.
2: Is waar. Maar ik ben heel benieuwd. Hij gaat binnenkort een boek uitbrengen. Daar staat het van alles in dat hij graag daar wil rijden. In de Times heeft hij een interview afgegeven van... dat lijkt me toch echt wel heel erg leuk. Dus
0: ik mis hem als... teambaas wel.
2: Ja, hij kan het wel hoor.
0: Het was altijd wat aan de hand. Weet je, dat geld uitgeven wat eigenlijk niet voor de auto was. En dan wegschrijven onder een cateringkosten. En die auto toch sneller maken.
2: Creatief boekhouden.
0: Ja, dat wel. Er is trouwens meteen weer een blunder op dit circuit. Hè? Wat was daarmee?
2: Klopt, het is een beetje breaking news. Maar dat is wat misgegaan in de papierwerk. Waardoor de pole position op de baan aan de verkeerde kant stond.
0: Dit vind ik wel mooi. De chef lijnentekener die dacht...
2: Per ongeluk hadden zij gewoon de instructies opgevolgd. Hij lag aan de linkerkant, maar hij hoort gewoon rechts terug.
0: Lijkt me wel leuk als Tsunoda hem dan een beetje dwars over dwars in dat vak zet. Maar die kan ook niet meer parkeren. Dus
2: dat klopt. Nee.
0: Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd, Sebastian. Heel simpel. Als jij morgenochtend 9 uur wakker wordt... en je moet meteen een coureur aanwijzen... die als eerste over de finish komt dit weekend. Waar kijk je dan naar? Naar de vorm van de auto, het circuit... of gewoon wie het beste door misschien wel de tropische regen gaat rijden? Want dat kan ook nog.
2: Max Verstappen.
0: Max Verstappen zeg jij?
2: Ja, ik zeg het gewoon.
0: Het weekend van Max Verstappen. Meer lees je op gpfans.nl. Daar is weer echt het laatste Formule 1 nieuws van jullie. Dus dankjewel voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.
0: Wanneer gaan we racen trouwens?
2: Zondagochtend, 9 uur.
0: Ik denk, bewaar die even voor het einde. Wel weer lekker. Dat is in ieder geval op een zondag.
2: Ja,

0: de ex. Kennen we die nog? Ja, nou, die kunnen we best nog een keer draaien. Zometeen ga ik de fluisteraar nog een keer laten horen. Want de jackpot staat tegen het Nokkie. €11.200.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
8: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Behalen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
3: Dankjewel, Mario. Veronica Verkeer, goede avond. Er staat nog 1 file, de A27 Gorkum-Utrecht... tussen de Lekbrug en de Houtense Brug. 10 minuutjes wachten daar. De oprit is dicht en vannacht gaat het allemaal weer open. Maar daar heb jij nu niks aan natuurlijk. Alive and Kicking, Simple Minds. De Killers komen eraan met Somebody Told Me. En we gaan hem nog een keer laten horen, die fluisteraar... voor 11.200 euro.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
24: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
25: Van het bos tot in de tuin.
24: Zagen.
25: Snoeien.
24: Blazen.
25: Maaien.
24: Meer maaien.
25: En nog meer maaien.
24: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
25: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
24: Stiel. Sterk werk.
23: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
26: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
30: Speel mee met de fluisteraar. De Jack.

Radio Veronica, goedenavond. Billy Joel, de man aan de piano die alles heeft gezien. De kroeg zit vol mensen met verhalen. Gebroken harten, slechte keuzes. En toch komt iedere avond iedereen weer terug. En dat is misschien wel waarom dit nummer zo belachelijk goed blijft werken. Iedereen herkent zichzelf wel een keer aan die bar. In diezelfde kroeg. Billy Joel bij Veronica, waar hij thuis hoort. Piano Man.

0: Love and Pride bij Veronica. Zometeen Talk Talk. En de jackpot op dit moment 11.200 euro. De fluisteraar. Ik ga hem zometeen nog een keer laten horen aan je.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluister.
0: En de jackpot op dit moment 11.200 euro.

0: voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Veronica, goedenavond. Met je actuele verkeersinfo. Er staat een file op de A50 Arnhem-Oss tussen Grijsoord en Renkum. Vertraging is op dit moment 5 minuten over 2 kilometer. Schade valt mee. Succes op de weg daar. En Flits is die check-in app van Flitsmeister.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
17: En nu, Nick van

0: Life's what you make it. Ja, dat is wel waar. Met je centjes erbij is ook wel lekker. He, geld koopt geluk. Geld maakt het leven leuker. Meer geld, minder zorgen. Geluk heeft een prijskaartje. Een volle bankrekening lacht makkelijker. Wie rijk is, heeft minder reden tot klagen. Rijkdom maakt gelukkig. Armoede maakt het ook niet gezelliger. En de telefoonlijnen, ja, die gaan hier wel zeggen. Hallo?
1: Goedenavond met Hermes. Ik ben benieuwd of iemand de fluisteraar al heeft, want ik heb een vermoeden dat ik weet wie dat is.
0: Ja, dat begrijp ik. Jij wil nu bellen, gewoon zeggen wie het is en eigenlijk dat geld incasseren. Dat is eigenlijk de deal die je hier mij nu aanbiedt.
1: Ik
0: zou het ook echt doen als ik gewoon op de markt stond. Maar ik heb me te houden aan een reglement. En dat betekent dat je alleen het woord fluisteraar kan appen. Dan bellen we je terug.
1: Oh, ik app het woord fluisteraar naar de... Ja, sorry, dat heb ik niet meegekregen.
0: Ben je nu bij Veronica?
1: Ik zet al een radio op in de auto en ik schakel als het gepraat wordt, dus ik krijg alleen de liedjes mee.
0: Ja, nou dan zul je wel vaker naar luisteren. Maar luisteraar appen, wie weet belt Gerard je morgen terug en dan is die jackpot €11.200 waard.
1: Oh, dat is best wel een mooie prijsje.
0: Ja, toch?
1: Dat is leuk. Ja, ik zal fluisteraar appen. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor het bellen.
1: Hey, thanks.
0: Fijne avond. Ja, mensen worden nu echt gek. Mensen worden een beetje gekkig. Snap ik ook wel. Geld doet gekke dingen met je natuurlijk. Sammy, hoeveel zit er in de jackpot? Vertel het eens.
2: 11.000 euro.

0: en funk. Some Kind of Wonderful bij Radio Veronica. Morgen Legends Weave Last. Morgenmiddag gaan Rob Gerard, Wouter Frank de Legends Weave Last uitzenden. Een muzikale ode aan legendes die niet meer onder ons zijn. Jij kan je bijdrage leveren morgenmiddag tussen 1 en 6 uur 's avonds. Door de ode te appen. En dat doe je gratis met de app van Veronica. En als je daar toch bent, kan je ook nog een hele lekkere jackpot scoren. Misschien morgen wel. 11.200 euro. Ik ga de fluisteraar nog één keer laten horen.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, laat deze maar eens even op je inwerken, hè? Wie is deze man? Of vrouw, het kan allemaal natuurlijk. Wie is de fluisteraar? Denk je het te weten? Heb je een ijzersterk vermoeden? Kom in de app van Veronica, app het woord fluisteraar en kaap die 11.200 euro.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent!
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou?
13: Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
20: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
21: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets.
14: achterop een Honda HR-V.
21: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar fayo.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 10 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
27: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
27: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
29: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
30: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
33: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
34: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
33: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
20: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Fayo luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Fayo, leven zonder bril.
35: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
36: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar fayo.nl.
37: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
38: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
37: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
39: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon.
0: Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie. Hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk...

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
10: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douche Gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
19: De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herman van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
24: Lekker bezig.
22: Milner.
25: Keukenkopers, opgelet. Nu
26: big deals bij Keukenconcurrent.
25: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
24: Lekker bezig.
27: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
28: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
27: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
29: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
30: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
31: Met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
32: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
33: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
34: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
35: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Nu.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.

0: je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
16: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Gebruik je Android? Dan betaal

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland, die eindigt in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Hoe ben ik toch aan het genieten?
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden. Body.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn, omdat ze niet over de verkiezingen gaan. Het Veronica weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.